0: met het NOS-journaal.
1: Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: toe.
1: Ik denk, laten we zonnig beginnen met de naam alleen al Julio Iglesias. Julio. Julio. Julio, zo wordt hij ook wel genoemd. Nou ja, alle namen worden gegeven aan Julio Iglesias. Quiero, daar houden wij van. En dat vond ik ook heel erg leuk om te laten horen. Als hij eerst in Utrecht is wakker. Ja, de hitte. De hoge temperatuur vandaag. Het weer in het algemeen. Je tuin, hoe ga je daarmee om? Zwemmen. Het weekend en nog veel meer. We gaan erover praten in Utrecht is wakker. Wat fijn dat je er bent op deze hele warme dag. Terwijl het nu misschien nog wel meevalt, probeer dan die ramen even open te zetten. De Beatles zo meteen. Eerst Maywood. Wat een fijne muziek vandaag.

0: Bring Me In. Sam Fender en Olivia Dean in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, ik heb het al gezegd aan het begin van dit uur. Nadat wij de eerste muzikaliteit hebben laten horen van Julio Iglesias. Heel veel fijne muziek hebben we vanmorgen. Dat ben je van ons gewend. De diverse onderwerpen. En ik zei het al, we gaan het over hebben. Het weer natuurlijk. Ja, Grieta Spannenburg die gaat dat uitgebreid toelichten. Sowieso zal dat onderwerp van gesprek zijn. En berg je maar vandaag hè, vanwege de hitte. En natuurlijk Code Rood waar we het over gaan horen. Trouwens, dat is ingegaan middernacht. Hebben we het ook nog over blauw? Het Curaçao-blauw en het oranje van Nederland. Ja, Curaçao is uitgeschakeld in het wereldkampioenschap voetbal. Maar Nederland mag door. En gelukkig, hè? Ja, de Curaçao-naren. Dat is jammer natuurlijk. Wat een enthousiasme zat erin. Ik ben een aantal keer op het eiland geweest. En ja, sowieso hele lieve, aardige mensen. Gezellig daar om te zijn. En wat een enthousiasme en wat een inzet voor het voetbal. En al die fans, ja, al die eilandbewoners die dat fantastisch vonden. En trouwens, heel de wereld, want ik zag gisteren nog reacties voorbij komen uit de Verenigde Staten. Waar ze ook heel erg verrukt waren over ons Curaçao. Maar goed, oranje is ook wel door dan, zeg maar. En dat gaan we natuurlijk ook volgen. Horen we daar vanmorgen nog meer over? Nou, wie weet. Zou zomaar kunnen. Met bioloog Luc Hoogestein ga ik trouwens even kijken hoe het is met de tuin. Dat wil zeggen, zou je nog iets moeten doen aan je eigen tuin? De bioloog die weet er vast en zeker een antwoord op te geven. Is het te droog? Houdt het gras het vol? Is het gras sterk genoeg? Ja, zeg je dan. Of nee, ik heb geen idee. We gaan hem erover bellen in Utrecht is wakker. Nou, Robert-Jan gaat op pad. Misschien neemt hij wel een verkoelende duik. Je weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik het leuk vind dat je erbij bent. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Ken je deze nog?
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

John Travolta. Ja, ik zag hem ook laatst op televisie. Toen dacht ik, oh, wat is die? Nou ja, eigenlijk qua gezicht niet veranderd, maar hij heeft helemaal geen haar meer. En dat is ook heel gek, want het was natuurlijk, laten we zeggen, het stuk. Het mannelijke stuk uit Grease. En Olivia Newton-John natuurlijk, die mag je ook niet vergeten. Dat was voor de vrouwelijke fans, zeg maar. Ja, 7:08, Radio M Utrecht, de luisteraar op deze vrijdag de 26e. Bijzonder, bijzonder. Code Rood. Ja, Code Rood staat ook in de krant. Ik kom er zo meteen op terug. Ik ga eerst samen even kijken, doen we dat naar Facebook. Want misschien heb je erop gekeken. Facebookpagina van Radio M Utrecht. 26 juni? Ja, is dat een speciale datum? Ja, wel als je zegt 26-06-26. 26-06-26. Dat is een datum waarop heel veel mensen in het huwelijksbootje stappen. Blijkt. Ik hoop echt dat het allemaal doorgaat natuurlijk vanwege de warmte. Dat de ambtenaren niet zeggen, ja, het is toch te heet. Of dat je zelf denkt van, nou, toch maar even niet. Ik stel het uit. Klein maar sterk. Maar je weet maar nooit hoe de omstandigheid is ten aanzien van het weer. Code Rood, daarover schrijven de kranten ook trouwens volop op de voorpagina. Ik ga het je zo meteen vertellen. Maar 26-06-26 is toch wel een speciale datum, vind ik. Ik ga niet trouwen, zeker niet. Maar veel mensen dus wel. En heb je ook een speciale datum? En dat hoeft natuurlijk niet een speciale trouwdatum te zijn die jullie in gedachten hadden vroeger. Nee, een speciale datum. We praten erover door en dat doen we vandaag. Ook bijvoorbeeld bij Joost, vanmiddag in Utrecht, komt thuis. Dat duurt nog even. Maar vanmorgen kun je ook al je zegje doen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dus laat eens weten, een speciale datum. Ik zie al wat reacties staan. Dat vind ik hartstikke leuk. Jullie zijn er vroeg bij. Henny van Doorn en David Grandia bijvoorbeeld. David zegt, de meest bijzondere datum blijft voor mij toch wel 29 augustus 1962. En dan precies om 7:15 in de avond. Nog specifieker? Het toilet, daar kreeg mijn moeder ontsluiting. En werd ik bijna in de wc-pot geboren. Gelukkig maar dat je er bent en dat je dat nu allemaal nog weet en kan navertellen. En dat deelt met ons, David. Dankjewel. En ook Henny zegt, goedemorgen Bob. Speciale datum voor mij is 18 juli. Want hoe werd ik geboren? Als vierde kind van de 17 kinderen. Hé, hey, een fijne warme uitzending, iedereen. En een fijn weekend en de groeten vanuit IJsselstein. Henny van Doorn, dankjewel. Gezellig dat je er bent ook, Henny, en het geldt voor iedereen. Facebook, Radio M Utrecht. Oh, en trouwens, via de RTV Utrecht app kun je ook altijd even een reactie achterlaten. Ook op een speciale datum voor jou, die je even wil delen met ons allemaal. Ik ben benieuwd. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer. En Rick Astley, terug naar de jaren 80. Never gonna give you up.

Nou, ze waren fijn. De productie van Stock, Aitken en Waterman, het producers trio die onder andere ook de muziek maakte voor Carrie Minogue en zeker ook voor Rick Astley. Never Gonna Give You Up was dit uit 1987. Richting 6:30. Het weer vandaag voor Midden Nederland. Met Grieta Spannenburg praten we er uitgebreid over. Dit is alvast even haar voorzet voor vandaag. Vandaag heet een code rood. In voluit zonneschijn is het richting het einde van vanmorgen al 30 graden. En vanmiddag 37 graden in Midden Nederland. Bij weinig wind. Het blijft droog. Later vanavond is er overigens wel een lokaal.

0: Bob Marley is een Wailers en No Woman, No Cry. Ja, 6:32. En bij mij in de studio Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, jij gaat zometeen weer op pad. Vooraf bedenk je dan een soort van kledingadvies wat je voor jezelf hebt. Want ja, je moet je toch een beetje beschermen. Jij gaat vast en zeker een buitenonderwerp aansnijden als
1: verslaggever.
0: Ja, precies.
1: Nou moet ik zeggen dat het nog vroeg is, hè. Dus,
0: nu is het oké.
1: Okay. Nou, wat gaat het worden? 7, 38.
0: Ja, Gita laat weten 37 graden in Midden-Nederland.
1: Kan ook hoger worden nog, gisteren begrepen. Ja, we gaan het allemaal zien vandaag. Code rood, we hadden het gisteren rond al een beetje met KNMI over natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, korte mouwen. Ja, ook een overhemdje mee met langere mouwen voor de zekerheid.
0: Ja.
1: Petje natuurlijk.
0: Een petje, dat is heel belangrijk voor de mensen die, mensen zoals ik, die op het achterhoofd al wat minder haar hebben. Ja. En jij hebt het ook.
1: Maar ja, dat is de laatste dagen al belangrijk natuurlijk, hè? Niet alleen vandaag. Dus dat is, maar het wordt anders en anders.
0: Ja. Nou ja, in elk geval vandaag een superhete dag met code rood, je zegt het al. Dus het is voor de meeste mensen is het binnenblijven. Of en over je beschermen tegen de zon als je naar buiten gaat. En niet zo'n klein beetje ook.
1: Ja, ja, de KNMI kwam inderdaad eerst met jongens zoveel mogelijk binnenblijven. En toen zeiden ze, ja, maar je kunt ook naar buiten gaan natuurlijk. Omdat het binnen behoorlijk warm kan zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik heb vanmorgen vroeg eventjes toch de ramen opengezet. En vanmorgen vroeg is 4:30. Toen dacht ik van nou, even een half uurtje voordat ik de deur uit ga, zet ik de boel even open. Ik vond het al lekker luchtig buiten. Een klein briesje. Dus dat is wel oké. Okay. Misschien is dat nu ook nog een tip. Maar zo gauw je enige warmte voelt, meteen die ramen dicht doen, denk ik.
1: Ja, precies. Dat scheelt een slok op een borrel.
0: Lekker.
1: Om die traditionele uitdrukking eventjes te gebruiken.
0: Ja, precies. Over borrel gesproken. Nou, borrel dan niet. Geen alcohol, maar wel water. Hè? Je moet veel water drinken vandaag. Hè?
1: Uiteraard.
0: Voor iedereen geldt dat natuurlijk goed. Dat zal niet tegen doofmans oren gezegd zijn. Robert-Jan, wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga zo meteen naar Leersum. Het openluchtzwembad. Tweede Pinksterdag kwamen er 2500 bezoekers. De verwachting is dat het record verbroken gaat worden.
0: Vandaag?
1: Of dit weekend in ieder geval.
0: Ja, ja.
1: In ieder geval, het gaat heel druk worden. Want het bos, het is water om te beginnen. Dat brengt verkoeling. Maar het ligt ook in de bossen, zou je kunnen zeggen. Dus dat brengt ook nog eens extra schaduw.
0: Dat is waar, ja.
1: Dus dat is een van de koelte plekken, zou je kunnen zeggen. In de omgeving van Leersum.
0: Mm-hmm.
1: In Utrecht heb je dat ook. Hele andere koek natuurlijk. Bibliotheken, Domkerk, allemaal extra geopend vandaag. Om mensen kunnen zoeken.
0: Ja.
1: En vinden. Maar goed, ik ga daar kijken. En we gaan praten met de zwemmers.
0: Ja.
1: Om te beginnen. Hoe hebben ze de nacht beleefd? Hebben ze nog een beetje kunnen slapen?
0: Mm-hmm.
1: En wat ik ook wel interessant vind eigenlijk, van je hebt die extreme omstandigheden, maar zet dat de mensen nou eigenlijk een beetje aan het denken?
0: Mm-hmm.
1: Want
0: we
1: hebben het allemaal onszelf te danken. Het komt allemaal door menselijke vervuiling, dat het nu zo heet is.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft met CO2-uitstoot te maken.
0: Zeker.
1: Dus zou je misschien kunnen zeggen, jongens, dit is ofwel een waarschuwingsaangelegenheid. Ja. Wij moeten wat minder spullen gaan kopen, dat soort zaken.
0: Ja, wij moeten dan nu wat gaan doen. Maar het is wel iets, zeg ik altijd, wat niet van de laatste 2-3 jaar is. Het is natuurlijk al tientallen jaren dat wij steeds meer willen. We kopen, we hebben een soort weggooimaatschappij. Ja. Alles wat je koopt, dat kan niet meer gerepareerd worden. Heel onmogelijk of heel duur. Dus daar zijn we ook ingerold natuurlijk, met industrialisering.
1: Nou ja, en misschien is nu echt dit een teken om te zeggen, jongens, kijk, als we zo doorgaan, dan wordt het nog warmer. In Nederland, maar ook erbuiten, met alle gevolgen van dien. En dan, nu is het al maatschappij ontwrichtend code rood.
0: Ja.
1: Voor het eerst in de geschiedenis.
0: Ja,
1: jongens, hoe is dat in de toekomst? We hebben gisteren ook het KNMI erover gehoord.
0: Uh-huh.
1: Hij zegt ook van, jongens, consum minderen, want er is nog wat aan te doen.
0: Ja.
1: Maar we moeten aan de slag, met z'n allen, hè?
0: Als we dat met z'n allen wereldwijd gaan snappen, is het goed. Maar we kunnen natuurlijk wel hier al de nodige maten.
1: Ja.
0: Dus jij gaat vragen stellen aan mensen die al lekker bijna in het water liggen, of echt in het water liggen.
1: Ja, of onder water zijn.
0: Dat kan ook natuurlijk.
1: Gewoon onder water, gewoon.
0: Met de microfoon erbij. Maar ook wat kritische vragen ga je stellen in Leersum.
1: Nou ja, goed, zet het aan het denken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Die vraag eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, succes in Leersum. Overigens, 18 juni was je daar natuurlijk ook. Hè? Dat is niet zo heel lang geleden.
1: Het
0: is
1: de 26.
0: Vanwege de valwind.
1: De val, ja, precies.
0: Ja.
1: Even, precies, de valwind. Nee, dat was vorige week toch, volgens mij? Nee,
0: precies,
1: inderdaad.
0: Jawel, 18 juni, dat is vorige week donderdag was je daar.
1: Ja. Dus
0: nou, Leersum, ze kennen je intussen, jij gaat daar naartoe. We horen je straks daar 7 uur om dan te praten over de hitte en die verkoelende duik. Tot zometeen dan.
1: Tot zometeen.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Tom Jones in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Op deze 26e. Code rood. Doe voorzichtig en drink vooral veel. Over drinken gaan we het zo hebben, want wat staat er in de kranten vandaag? Wat brengen ze op de voorpagina's? Dat ga ik je in een paar minuten tijd vertellen. We beginnen met NRC, waar het gaat in nog een crisis in Venezuela. De zware aardbevingen treffen het Zuid-Amerikaanse land met honderden slachtoffers. Het dodenaantal dat nog steeds oploopt. De verwijzing naar verderop in de krant uitgebreid. De krant schrijft trouwens ook over gezondheidsraad. Die komt met dat ene glas alcohol dat moet worden afgeraden. Groot artikel daarover verderop in de krant. En dat geldt ook voor de Volkskrant. Op de voorpagina zelfs. Alcohol is niet meer normaal. Ook één glas per dag niet. In een glas alcohol per dag, ja, dat kan geen kwaad, werd gesteld. Dat luidde dat tot vandaag het advies. Eén glas kan geen kwaad, maar de gezondheidsraad komt daarvan terug. Elke hoeveelheid alcohol is namelijk schadelijk. Net als bij roken. Eerder, moet drinken daarom worden gedenormaliseerd. Zo stelt het adviesorgaan. Nou, foto op de voorpagina van de Volkskrant vandaag is er niet echt duidelijk dat daar niet meer geschonken wordt. Op een terras in Nijmegen is deze foto genomen. Ze zien het probleem daar echt niet zo. Natuurlijk zou het met alle schadelijke middelen beter zijn als iedereen kapt, maar het blijft je eigen keuze. Aldus de barman. Van de Volkskrant gaan we naar Trouw met de hitte. Ja, en dat geldt ook voor de Telegraaf met code rood en het Algemeen Dagblad code rood op de voorpagina. De hitte leidt voor het eerst tot code rood, zo schrijft Trouw. Scholen en pretparken zijn dicht. In 8 Nederlandse provincies geldt deze vrijdag code rood vanwege de hoge temperatuur. Het is voor het eerst dat het hoogste waarschuwingsniveau voor gevaarlijk weer in Nederland wordt afgekondigd. Vanwege hitte, voor de duidelijkheid. We zien op de foto onze premier Rob Jetten en die zit bij een aantal mensen die lekker met de voeten in een badje zitten. Ja, ze zitten overigens ook in een rolstoel, maar dat terzijde. Verkoeling zoeken door de voeten een beetje te koelen. Code rood dus op de voorpagina van AD en Telegraaf. Ja, wat kun je ervan zeggen? De KNMI zegt extreme hitte kan ook voor letsel zorgen. Doe alsjeblieft voorzichtig. En code rood met het dagrecord van 26 juni 1947. Dat stond in de beeld op 37,9. En de verwachting vandaag, 26 juni 2026 dus, is 39 graden. Meer over het weer van Grieta Spannenburg. Zometeen bij ons.

0: disco samba van de Two Man Sound van lang geleden. Maar oh, zo leuk om weer te horen. En zo lekker zomers ook. Ja, zomers. Bijna verontschuldig ik me. Als je iets van zomer zegt, dan... Oh, lekkere zomer. Want het wordt natuurlijk hartstikke heet. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Want ja, de nachten zijn voor veel mensen toch wel een heikelpunt.
1: Ja, ik vind het wel zelf een uitputtingsslag, moet ik zeggen.
0: Toch wel?
1: Ja, in de zomer slaap ik sowieso wel slecht. Omdat het zo lang licht is. Ja. Dus mijn lijf zegt pas heel laat van, oké, laten we gaan slapen. En terwijl ik wel ook, net als jij, iets minder vroeg, maar toch heel vroeg uit moet.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dan krijg je vermoeidheid. En ja, met die warmte, ja, je slaapt lastig. Ik slaap in de woonkamer. Daar staat dan een soort van airco.
0: Oh ja, ja, slim.
1: En dan op de bank.
0: Ja, en dan is toch anders. Ja.
1: Is toch anders. Alleen, ja, in de slaapkamer was het gewoon echt niet meer te doen, vind ik. Mm. Ja, en de een slaapt... Ik hoor ook vrienden die zeggen, nou, met die 25 graden in de slaapkamer kan ik best slapen. Dus het is zo lastig dat... Ja, vaak nemen mensen zichzelf een beetje als norm in hoeverre het land door de hitte kan komen. Maar ik ken ook heel veel mensen die echt het heel zwaar hebben met al het slapen gebeuren. En je eigen warmte zien kwijt te raken. Dus het is heel wisselend.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb gisteravond toch nog even buiten mijn klein briesje, had ik het idee.
1: Ja, was ook zo.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja, was lekker.
0: Maar eventjes buiten liggen. En dat was prima. In de schaduw overigens, hoor. Maar op een gegeven moment ben ik dan weer aan gewend dat het weer heel erg warm is. En ook in huis. En, ja, dan...
1: ja, je kunt er wel. Je kunt wel acclimatiseren. Alleen bij ons in Nederland zijn er natuurlijk altijd van die opstootjes van hitte. Waardoor je eigenlijk een beetje je lijf en geest worden een beetje overmand van, hé, ineens is het zo. Als je daar nou langzaam een tijdje in zit, dan denk ik dat we daar met z'n allen ook wel weer een beetje aan wennen.
0: Ja. Terwijl toch mensen zeggen van, ja, die extreme temperaturen, en niet voor niks is er natuurlijk code rood afgegeven.
1: Zeker niet voor niks. En je ziet het ook, hè, dat het vooral ook voor de hulpdiensten wordt gedaan. Want hoe langer zo'n hitteperiode duurt, hoe meer mensen last krijgen van de hitte, of mensen die al last hebben van hun longen of van hun hart.
0: Ja,
1: ze komen ook makkelijker bij de eerste hulp, bij artsen, in verpleeghuizen wordt het natuurlijk drukker, het asfalt gaat smelten, al dat soort dingen tezamen geven gewoon een grotere druk op alle hulpdiensten. En daar is ook die code rood natuurlijk voor. En ook het feit dat mensen soms niet doorhebben dat die hitte bij hun ook gevaar kan opleveren.
0: Ja, dat is
1: van overwitting.
0: Ja, en je noemt even iets van, dat noem ik dan maar even in een groot woord, letsel. Maar het is eigenlijk wel zo. Die benauwdheid die kan optreden. Hoe is het met de luchtkwaliteit, vraag ik me af op dit moment dan? Of vanmiddag?
1: Nou, die is al dagen best wel slecht. Je hebt zomersmog. Dat is eigenlijk ozon op leefniveau. Vooral uitgestoten verkeersuitlaatgassen, zeg maar, die reageren in de hitte en met de zon. En dan krijg je O3, dat is ozon op leefniveau. En mensen die al bijvoorbeeld wat astmatisch zijn of snel last hebben van hun luchtwegen, die kunnen dat echt wel merken, dat ze gewoon minder lucht binnenkrijgen. En dat hun lijf ook daar weer harder voor moet werken. Dus voor mensen die daar gevoelig voor zijn, is dat echt lastig.
0: Nou, goed om dat even gehoord te hebben, want inderdaad, dan ga je eigenlijk aan voorbij dat je denkt, nou, het is warm en drink gewoon, maar oké, dit kan ook andere consequenties hebben.
1: Ja, het is ook lastig, want je lijf... de een heeft een ander lijfgevoel dan de andere. Steden en buitengebieden schelen ook. Maar afgelopen nacht is het volgens mij nergens in Midden-Nederland echt onder de 20 graden afgekoeld. In de steden is het 22 graden gebleven. Mm-hmm. En dan zie je, de huizen worden natuurlijk ook steeds heter. Dus het maakt het... Ja, het is eigenlijk het samenspel waardoor ze ook hebben, denk ik, gekozen voor code rood. Ik heb niet het idee dat we vandaag naar de 40 graden gaan voor Zuid- of Oost-Nederland. Omdat in 2019 hadden we dat wel. Maar toen was de lucht heel droog. En dan ging eigenlijk alle zoninstraling werd omgezet in warmte. En nu verlies je deels. Omdat je verliest een deel van je zoninstraling die in warmte kan worden omgezet. Omdat het zo vochtig is eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus dan zeg ik, concludeer ik een klein beetje, dat de temperatuur niet altijd alles zegt over de luchtkwaliteit, hebben we het al gehad.
1: Ja.
0: Maar dat het ook belangrijk is dat je ook bij 6, 37 graden... We gaan wel 37 misschien pieken vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja. En de luchtvochtigheid is hoog, dus de gevoelswaarde vandaag vandaag is gewoon dat het klam is. En dat betekent dat je lijf gewoon heel veel minder goed de warmte kwijt kan. En je lichaamstemperatuur, wat is dat? 39 graden, geloof ik?
0: De lichaamstemperatuur, 37, 36,5 of zo.
1: Nee, iets hoger toch? 38,5, dacht ik.
0: Nee,
1: wanneer heb je koorts?
0: Nee, dan heb je koorts.
1: Oh,
0: dan heb je koorts.
1: Heb je dan al koorts?
0: Je hebt nu al een zonnesterk, Grieta. Ja.
1: Nou ja, dan zie je dus dat hoe snel je lichaam eigenlijk al tegen koorts dan aan zit.
0: Precies. Even in het kort voor vandaag. En laten we het volgende uur even doorkijken naar het weekend. Want dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Of het allemaal wat beter wordt. Vandaag bij weinig wind 37 graden. Dat liet je ons al even weten om 6:30. Het blijft ook droog, maar er is wel een buitje mogelijk vanavond.
1: Ja. Dus het blijft droog, het is zonnig, maar er komt wel steeds meer sluierbewolking. Dus de lucht wordt echt wel flats in de loop van de dag. En vanavond zou er lokaal een enkele onweersbui kunnen vallen.
0: Oh, dat is wel, ja.
1: Zou kunnen, maar dat is een kleine kans. Morgenavond is die kans beduidend groter.
0: Ik spreek je in het volgende uur, zoals ik al zei. Dankjewel voor nu, hè.
1: Joehoe.
0: Uitgebreid weer bij Radio Emmutter. Grieta Spannenburg. Richting 7 uur en het volgende uur zetten we in de stijgers. En dit is Johnny Cash.
2: Love. Is a burning thing, and it makes

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
4: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
3: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
5: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
3: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dat bracht de tijd op 7:02. Steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan het regionieuws. Casper Kooi, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Goed dat je er bent. En ook op het half uur natuurlijk uitgebreid. Dus zometeen het uitgebreide nieuwsbulletin uit de regio hier bij Radio M Utrecht. 7:30 is dat zover. Maar nu alvast even die voorzet. Wat hebben we in het nieuws?
7: Nou, drinken raden.
6: Ja.
7: Code rood.
6: Ja, kan niet missen.
7: Nee, daarom. Op veel plekken blijven scholen momenteel dicht vanochtend. Niet alleen omdat het heet is in de klas, maar ook omdat het smelten is voordat je eenmaal op school bent.
6: Ja.
7: Goed drinken, maar het waterbedrijf waarschuwt dat de voorraden sneller leeg kunnen raken. Dus niet de plantjes water geven, jezelf alleen dus. En het risico op natuurbranden is nu erg groot, zeggen de veiligheidsregio en de boswachters.
6: Ja, precies. Ja, ja, daar moeten we zeker de aandacht voor hebben. Dus er zijn meerdere factoren, niet alleen voor jezelf, maar ook als je de deur uitgaat of het weekend of wat er ook. Het is erg droog.
7: En vooral oppassen met sigaretten.
6: Ja. Nou, dat doe ik niet.
7: Ik ook niet. Nee.
6: Heb je wel gerookt zo?
7: Ooit, ja. Een pakje per dag. Maar ik had het net
6: wat
7: over...
6: Wat zeg je nou dan?
7: Ja, maar ik neem aan, jij toch ook?
6: Nee, niet.
7: Echt helemaal niet?
6: Nee, ik had vroeger astmatische bronchitis en dan begin je niet met roken.
7: Oh nee. Dan moet je ervan afblijven inderdaad. Nee, maar ik had het net op de redactie ook over. Ik zeg, ja, wie rookt er überhaupt nog? Ik bedoel, in natuurgebieden, maar wie rookt er überhaupt nog? Je ziet het nooit meer.
6: Nee, maar dat is jouw beeld. Maar ik heb een beeld dat veel jongeren dat wel weer doen, heel veel.
7: Wat vepen,
6: gek
7: toch?
6: Is dat, hè? Nou ja, ook zeker waar je het over hebt, vepen. Maar ook gewoon de pakjes sigaretten waar echt duidelijk op staan. Roken is dodelijk en alle waarschuwingen erbij. En dan denk ik, ja, oh jongens, meisjes, doe dat niet.
7: Nee,
6: maar ja,
7: blijf er vanaf.
6: Ja, daarom. Jij bent dus ook meteen weer uitgebreid voor het regio nieuws.
7: Tot zo.
6: Tot zo meteen. Ja, verkeersinformatie van de AWB, we houden het dan natuurlijk bij in Utrecht is wakker. Maar kan je vertellen, het rijdt goed door. En ik heb het idee dat er ook veel minder mensen onderweg gaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met... Kasper zei het al, code rood.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: De zomer

0: actualiteit, het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, natuurlijk ben ik niet de lonely boy, ja, hier in de studio, maar met jullie allemaal erbij als luisteraar en Robert-Jan Boy op locatie. Ja, dan gaat het gewoon een mooie show worden. Ofwel, Robert-Jan, goedemorgen. Je bent onderweg naar Leersum om daar te gaan kijken bij het Bosbad. Zou het al druk zijn, denk je, zo meteen?
3: Ja, ik verwacht toch wel dat er mensen in het water liggen. Het bad gaat om 7 uur open, dat is eigenlijk nu.
2: Ja.
3: Dus is het eerste bommetje al gemaakt.
2: Ja, wie weet.
3: Maar ze verwachten in ieder geval topdrukte natuurlijk met dit weer. Nou ja, we gaan kijken wat de cijfers uitwijzen eigenlijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een gigantische koelteplek. Dus heel wat mensen die zullen misschien na een klamme nacht daar de absolute verkoeling gaan zoeken. Kortom, we gaan het hebben over code rood en de duik die daarbij hoort.
2: Ja, tot zometeen dan, Robert-Jan. En heb je zelf een zwembroek meegenomen eigenlijk, of niet?
3: Je weet, Bob, ik heb zelf geen zwembroek.
2: Je gaat niet naakt zwemmen. Dat mag niet in het Bosbad in Leersum. Niet doen.
3: Ik wil er verder niet over uitweiden. maar we wachten de ontwikkeling af.
2: Oké, tot zometeen dan, na 19:30. Vanuit het Bosbad in Leersum, Robert-Jan Boy. Ja, en dan vrolijke muziek natuurlijk erbij. En zometeen ga ik praten met bioloog Luc Hogestein. Hij is ook schrijver en theatermaker en presentator. Maar hij gaat het hebben over de allesverzengende hitte en de tuin. Hoe gaan we daar nou mee om? Je hoort het zometeen.

0: Tavares, Don't Take Away the Music. Toch doen we dat wel de komende minuten, maar daarna is er wel weer muziek, hoor. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht op de 26e juni. En code rood vandaag. In deze allesverzengende hitte hebben we het al gehad over hoe je goed voor jezelf moet zorgen, voor de ouderen om je heen, en bijvoorbeeld voor je huisdieren. Daar moeten we het ook trouwens nog uitgebreider over hebben. Nou, maar we hebben het sowieso nog niet gehad over het leven in de tuin. Want hoe houd je nou al die planten en de dieren die in je tuin wonen in leven? Ik ga erover doorpraten met bioloog Luc Hogestein. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Is de warmte een beetje uit je huis trouwens? Want veel mensen hebben er toch wel last van, dat die warmte op een gegeven moment echt wel binnen is en er niet uit te krijgen is.
1: Nou, als ik nou op mijn thermometer kijk, dan sta ik naar voren, is het 27,3 graden. Dus het is niet echt gelukt om die warmte eruit te krijgen.
0: Nee. Dat, op een gegeven moment is dat jammer. Koele weer, dat zit er nog niet aan te komen. Dus sterkte, dat heeft ook gevolgen misschien wel voor slapen, denk ik nu. Of valt het wel mee?
1: Ja, het is moeilijk om in slaap te komen. Maar ik denk dat heel Nederland daar zo'n beetje last van heeft met deze dagen. Dus dat geldt ook voor mij.
0: Je gaat niet lopen klagen, begrijp ik.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, het zijn uitzonderlijke situaties en daar moeten we even mee dealen. En overal als het goed is, is het over een dag of vijf weer voorbij. Dus dan gaan we weer normaal verder.
0: Dat is het vooruitzicht, ja. Ja. Hey, terugbladeren even. Je hebt een boek geschreven natuurlijk over al het leven in jouw eigen tuin, een tijd geleden al. Ja. Duizenden soorten telde je ooit. De best gewone tuin in Lunetten, heb je het genoemd. Hoe gaat het nu met al die soorten, met de hitte? Hebben ze het moeilijk?
1: Nou, dat hangt een beetje van de soorten af. Maar als ik naar mijn eigen tuin kijk, er staan heel veel planten nog in mijn tuin, dan zie ik daar met name in de ochtend nog aardig wat insecten rondlopen en rondvliegen. Dus het gaat in mijn tuin redelijk goed. Maar als ik naar de buren in mijn tuin kijk, die hebben hun tuin kort gemaaid en open gemaakt. Ja, daar zit helemaal geen leven meer in. Dat is gewoon eigenlijk één dode bende. Je ziet alleen wat grasprieten nog en voor de rest geen enkel dier meer.
0: En is er iets wat zij kunnen ondernemen, de buren, of hadden kunnen ondernemen om er een beetje minder dorre boel van te maken?
1: Nou, wat ze hadden kunnen laten doen is hun planten gewoon laten staan. Ze hebben per ongeluk of misschien ook bewust de boel gemaaid. En juist dat maaien zorgt ervoor dat er heel veel schaduw van de bodem verdwijnt. Want de planten die in mijn tuin nog groeien, die zorgen voor schaduw op de bodem. En dat scheelt, hou je vast, letterlijk 10 graden met een gemaaid grasveld. Dus des te meer planten die nog in je tuin hebt staan, des te koeler wordt het op de bodem. En dat is precies wat die insecten zoeken. Die zoeken verkoeling en natuurlijk ook water. Maar ook verkoeling, heel belangrijk.
0: En benadruk nog even hoe belangrijk het is dat insecten in je tuin zitten, insecten.
1: Nou ja, zonder insecten wordt het dan echt een hele dode boel, letterlijk. Er zijn heel veel insecten die voordelen hebben voor ons mensen. Bijvoorbeeld, dat zijn geen insecten, maar dat zijn geleedpotige spinnen. Op dit moment komen er heel veel muggen tevoorschijn, omdat het water lekker warm is. En die muggen worden massaal opgegeten door spinnen. Dus des te meer spinnen je in je tuin hebt, des te minder last heb jij s'avonds van muggen buiten.
0: Ja. Ja, daar heb ik niet zo over nagedacht, maar nu weer wel. Wat ik ook wel heb onder de tegels, of echt tussen de tegels door, mieren. En nou is dat niet zo fijn, want die zijn met honderden, misschien wel met duizenden en zo. Hebben mieren eigenlijk het ook? Hebben ze last van warmte? Of valt dat mee?
1: Nou, dat valt mee, want die zitten namelijk lekker onder de grond. En daar is het een stuk koeler dan boven de grond, zeg maar. Ja. En je hebt zelfs mierensoorten die komen hun hele leven niet boven de grond. En die hebben het helemaal goed. En eentje daarvan is bijvoorbeeld de gele weidemier. En dan denk je, weidemier die loopt door het gras. Dat is een beetje een verkeerde naam. Dus als je een tegel optilt, kom je hem wel eens tegen. Dat is een knaloranje mier. En die leeft zijn hele leven onder de grond. Dus die heeft er sowieso weinig last van. Ja. Ja, en al die andere mieren, wat ze doen overdag, zien ze bijna niet. Maar 's ochtends en aan het einde van de dag, dan komen ze weer tevoorschijn om voedsel te gaan zoeken.
0: Ja, ja. We laten de dieren even zitten. Zeker deze mier die onder de grond leeft, moet je zelf weten. Een soort mol is dat eigenlijk, hè? Maar dan een mier. Oké.
1: Okay. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. De plantjes, Luc, hoe is daarmee? Moet je ze nou wel of geen water geven? En als je dat dan doet, het water geven, doe je dat dan 's avonds of 's morgens vroeg of zo? Heb ik ook wel over gehoord.
1: Ja, het is goed om ze water te geven, want het is extreem droog op dit moment. En extreme droogte, dat maken we niet zo heel vaak mee in Nederland, zeg maar. Ja. En juist in de stad wordt het nog een paar graden warmer dan daarbuiten, omdat we heel veel steen hebben. En steen houdt makkelijk die warmte vast. Dus wat je het beste kan doen, als je de planten water wil geven, dan is het best om dat 's ochtends vroeg te doen, of 's avonds laat, of zeg maar tegen de nacht aan. Ja. Want dan verdampt het water veel minder snel. En water kan ook als nadeel hebben dat het als een soort lens werkt. En als de zon erop schijnt, dan kan de boel letterlijk in de fik vliegen. Net als een vergrootglas vroeger waar je mee blaadjes in de fik stak, zeg maar.
0: Heb je dat ook al gedaan dan vroeger?
1: Elk kind heeft dat gedaan, toch?
0: Dus ja. Ik wel geprobeerd, maar het lukte me nooit. Het is me nog nooit gelukt om iets in de fik te krijgen.
1: Ja. Maar goed, maar daar staat tegenover dat als ik nu weer naar buiten kijk, dan zie ik dat mijn bloemenstukje bij ons voor in de straat, zeg maar, dat bloeit ontzettend mooi op dit moment. Met gele kamille en wilde marjolein en allemaal van dat soort planten. En die heb ik nog 0 keer water gegeven. En ik denk dat dat komt, dat weet ik eigenlijk wel zeker, omdat de zon dus niet op de bodem kan schijnen, waardoor die planten eigenlijk hun eigen verkoeling veroorzaken. Ja? Door een schaduw blijft het wat koeler op de bodem en daarom hebben ze minder water nodig. Dus heel veel bloemen, als je echt een bloemenzee voor je deur hebt, daar hoef je echt wat minder water voor te geven. Maar als je ziet dat ze allemaal slap gaan hangen, ja, dan mag je wat water
0: geven. Oké, en ik hoorde je dus zeggen, dat komt doordat ze hun eigen schaduw hebben, wat de bodem beschermt tegen de hitte. Ja.
1: Klopt helemaal.
0: Zo?
1: Want de bloemen en de bladeren die zorgen ervoor dat de zon niet rechtstreeks op de bodem kan schijnen. Huh. En als de zon op de bodem komt, wordt die hartstikke warm. En als de zon niet op de bodem komt, ja, dan blijft die een stuk koeler. Dat scheelt echt letterlijk 10 graden.
0: Zo?
1: En dat zorgt er dus voor dat ze eigenlijk hun eigen systeem goed in stand weten te houden. Ook in korte perioden van extreme hitte.
0: Ja. Nou sta ik altijd maandag tot en met vrijdag erg vroeg op. Tenminste, vele mensen vinden dat vroeg. Voor mij is het een bepaald ritme. 4:15, 4:30 zo ongeveer. En dan hoor ik dit. Nou ja, in ieder geval vogels. Of ik deze vogel hoor, dat weet ik niet. Maar ze zijn er al vroeg bij. Maar dan hoor je de uitdrukking, de mussen vallen van het dak. Hoeveel last hebben, zitten we toch weer bij de dieren. Hoeveel last hebben vogels van dit extreme weer? Dat wil zeggen de langdurige hitte.
1: Ja, dat verhaal van de vogels of mussen vallen letterlijk van het dak. Daar zit zelfs een kern van waarheid in.
0: Ja?
1: Want kleine vogels, zoals mussen,

0: sommige landen, zeker als swarm, is een doodsoorzaak bij vogels. En dan kunnen de vogels dus letterlijk, de mussen dus letterlijk van het dak vallen. Door de
1: dus
0: hitte.
1: Daar komt die uitdrukking vandaan, ja. Dat is een serieuze zaak. En kunnen wij als mens nog iets voor de mus, voor de huismus, voor de merel, voor andere vogels in je tuin, kun je ze nog enigszins verzorgen?
0: Jazeker, want ze hebben namelijk eigenlijk maar behoefte aan drie dingen.
1: Eén water?
0: Water, hele belangrijke natuurlijk. En als je de vogels wil helpen, zet dan een ondiepe schaal neer. Bijvoorbeeld zo'n schaal waar je normaal je planten in zet. Vul die met water en zet die schaal in de schaduw. En dan zul je merken dat daar de vogels op af gaan komen. Maar let er wel even op dat je de schaal niet op een plek zet waar ook veel katten zijn. Want die katten die hebben ook gewoon honger. En die zoeken dus ook dat soort plekken op. Die weten waarom de vogels precies uithangen, zeker als er water is. Ja. Dus dat is één. En de tweede is schaduw. Ze hebben ook gewoon veel schaduw nodig. Dus ja, het heeft nu geen zin om allemaal planten te gaan aanplanten in je tuin. Maar wat je wel kan doen is wachten even met het snoeien van de heg. Of wachten even met het maaien van je gras. Zorg dat er genoeg schaduw is waar de beesten zich in kunnen verstoppen overdag als het zo warm is.
1: Ja, goede tip. Laten we dat ter harte nemen. Luc, dankjewel. Hoe ziet jouw, noem ik maar even, werkdag er vandaag uit? Vrijdag naar binnen blijven is dus geen optie, want het is erg warm in huis. Maar ga je dan nog iets doen?
0: Ja, normaal gesproken loop ik buiten rond, maar ik slaat me nu letterlijk op in huis. En wat ik ga doen, ik ga lekker boeken schrijven en andere dingen doen. Dus ik kan me een dag in huis ook wel vermaken.
1: Oké, wanneer komt het eerstvolgende boek weer uit van je dan? Waar ben je over aan het schrijven?
0: Nou, dat gaat waarschijnlijk aan het einde van dit jaar worden. Het wordt een boek over natuurbelevenissen in Nederland. Dus weer een heel ander type boek. Ja? Maar dat wordt wordt een heel mooi boek om mensen lekker naar buiten te krijgen en enthousiast te krijgen voor de natuur. En dat is het volgende project waar ik aan werk.
1: Succes daarmee. Ik zie het graag tegemoet. Dankjewel voor je tijd en fijne dag dan ook geweest. Hè, Luc, dank je.
0: Ja, graag gedaan.
1: Bioloog Luc Hogestein. Dit is de Culture Club en Karma Chameleon. En daarmee gaan we hier bij Radio M Utrecht.

0: Boy George en de groep Culture Club. Ja, dat was een leuke combinatie. Come on, Chameleon. Dit is Utrecht, is Wakker, Radio M Utrecht. Casper weer bij mij in de studio aan het voorbereiden voor het nieuwsbulletin van 7:30. Zo meteen hier bij Radio M Utrecht. Casper, wat heb je in het nieuws? Ja. Natuurlijk weer over code rood.
1: Zeker code rood, absoluut. Want de scholen blijven dicht. Dus ja, wat gaan we doen met de kinderen? Zetten we ze maar voor de televisie? Of laten we ze gamen? Of,
0: nu mogen ze weer wel op de telefoon en de tablet zitten en zo.
1: Ja, gooien ze de tuin in of is dat dan weer te heet?
0: Dat zou ook kunnen natuurlijk, ja. Daarover gaat het zo meteen. Oké, goed. 7:30 hier bij Radio M Utrecht, het regio nieuws. En nu nog even genieten van de Nederlandse Ballytax. Dit is Miss Wonderful.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: 1 minuut over 8. Dit is Radio M Utrecht. Casper Kooij in het Regio Nieuws. Ik hoef eigenlijk maar één ding te zeggen. Code rood.
9: Code rood. En dus is het thuisblijven, al is het maar vanwege de kinderen. Veel scholen blijven namelijk dicht, alleen al omdat de weg ernaartoe te heet is. De Universiteit Utrecht die schrapt lessen, tentamens gaan grotendeels wel door. De rijexamens gaan dan weer niet door vandaag. Nou, je hoorde net vanochtend deze bioloog iets zeggen over plantjes water geven.
10: Ja, het is goed om ze water te geven, want het is extreem droog op dit moment. En extreme droogte, dat maken we niet zo heel vaak mee in Nederland, zeg maar.
9: Ja, maar doe dat nou maar niet, zegt het waterbedrijf, want de voorraden raken sneller leeg. En dus vraagt het drinkwaterbedrijf Vitens om zuinig te zijn. Bijvoorbeeld ook met de sproeien in de tuin en zwembaden vullen. En dan de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap. Die wordt morgen vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is nu om 11 uur in plaats van om 2 uur. En supporters die dan niet eerder kunnen komen, maar al wel een kaartje hadden gekocht, die krijgen dan hun geld terug. En in Utrecht is een jongen doodgevonden in het water. Hij lag in de Spijkviertalplas en werd vermist. En na een grote zoekactie met onder meer brandweer en een drone is zijn lichaam dus gevonden bij Leidse Rijn. De politie doet onderzoek. Nou, dan het weer. Code rood dus. Het is even aanpassen, zegt onze weervrouw.
11: Je lijf en geest worden een beetje overmand van, hé, ineens is het zo. Als je daar nou langzaam een tijdje in zit, dan denk ik dat we daar met z'n allen ook wel weer een beetje aan wennen.
9: Nou, wen er maar aan. In de loop van de ochtend loopt het op naar 30 graden en vanmiddag wordt het 37. Vanavond kan er een bui vallen.
8: Dag Casper, dankjewel. Ja, hoe wapen jij je dan in de strijd tegen de hitte? Ik bedoel, als je dan thuis komt straks, is het dan erg warm bijvoorbeeld?
9: Ja, het is ventilator aan.
8: Ja, dat wel.
9: En, ik wil iets proberen. Ik zag het op Instagram vanochtend vroeg.
8: Wat dan?
9: Dat is een ventilator. En dan heb je een washandje. Die hang je ervoor. En die vul je dan met ijsklontjes. En dat zou een airco-effect geven.
8: Oh ja.
9: Ben benieuwd of dat werkt.
8: Ja, precies. Ja. Als je geen washandje hebt, kun je sokken nemen. Hoewel, dat ruikt niet zo lekker, denk ik dan.
9: Schoon nu wel.
8: Tot zometeen weer. Tot
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Komend weekend, Kerstenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kerstenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kerstenfestival.nl. En komen, hè?
4: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten. Radio.

0: Ja, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt, maar we hebben ze nog wel. Gezellig, toch? Vrolijk, zomers, trico, tra van Tony y los Santos. Tony y Santos op Radio M Utrecht. Het is 7 over half acht. Ja, het risico op natuurbranden in de provincie is trouwens ook heel groot. Gaan we het volgende uur uitgebreid over doorpraten met de veiligheidsregio, met de brandweer in Utrecht. We hebben het sowieso over de allesverzengende hitte. Grieta Spallenburg, het weer voor Midden-Nederland zo bij ons. En ja, laten we nu eens even gaan naar Leersum, naar het Bosbad. Want ja, in deze allesverzengende hitte hebben we het, natuurlijk heerlijk over afkoeling krijgen in een natuurbad, zoals in Leersum in het Bosbad. Maar tegelijkertijd, als kritische noot, moeten we ook een beetje, iedereen wordt met de neus op de feiten gedrukt, een beetje naar onszelf kijken. Hitterecords hebben we te danken aan onszelf. De uitstoot van CO2. Kortom, daar kan ook over doorgesproken worden met de bezoekers van het Bosbad in Leersum. En volgens mij, Robert-Jan, er zijn al mensen die een duik hebben genomen sinds 7 uur, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, Bob. Dat is een beetje zacht uitgedrukt, want ik daalde hier de trapje af, want zo werkt hier bij het Bosbad. En ik zag het bad al gevuld met mensen. Tientallen bij wijze van spreken. Deze dames zijn, we rent al klaar met ze, terwijl het Bosbad 7 uur is opengegaan. U bent ook al bijna opgedroogd, lijkt wel.
2: Ja, dat komt door de warmte natuurlijk. Ja,
1: want als je hier staat, voel je het zonnetje al prikkelen.
2: Ja, het is drukker dan anders hoor. Wij zijn hier iedere dag. Ook? Vanaf 7 uur. Dus hebben wij 20 banen.
1: Ja.
2: En dan ook vanaf april is het open. Hè,
1: weer of geen weer?
2: Weer of geen weer. Ja, soms zijn we alleen, maar meestal wel met meerdere.
1: Ja. Ik moet zeggen, het bad is schitterend gelegen. Want midden in de bossen, je daalt dus een trap af. Ja, dan zie je al de banen liggen.
2: Je was er nog nooit geweest.
1: Van het blauwe water. Nou, ik ben er wel eens geweest, maar het blijft altijd weer indrukwekkend om dit te zien. Om zo'n te bomen, wat grasvelden. Ja. Nou ja, en dan zwem je dan.
2: Ja, wel blijven, hè?
1: Hoe was uw nacht eigenlijk?
2: De nacht, een beetje laat naar bed gegaan. En ik ben toch meteen gaan slapen.
1: Maar heeft u nog geplakt aan de lakens? Dat soort zaken? Nou. Misschien helemaal geen lakens?
2: Helemaal geen lakens. Gewoon bloot in het bed.
1: U heeft wel een rode badjas aan.
2: Ja.
1: Is dat in verband met code rood en zo van vandaag?
2: Die heb ik ook al zo.
1: Vindt u van code rood?
2: Code rood, ja.
1: Mensen moeten er even over nadenken.
2: Ja, nee, je moet er over nadenken. Nou ja, het is gewoon warm. Ja. En het gaat vanzelf weer over.
1: Het gaat vanzelf weer over?
2: Ja, maandag is het weer wat minder. Ja,
1: ik kan zien dat u
2: rustig blijven.
1: Ja. De rust, en u heeft lekker een zon, u gaat nu een rustig plekje opzoeken. Ja, gaat u lekker verder? Ik ga even naar dit groepje mensen. Er staat een meneer met een duikbril op. Ja. Dat wil zeggen, bijna op. U gaat zo meteen te water, neem ik aan.
3: Ja, ik heb er wel zin in. Het is een top warme dag. Dus ik wil nu eventjes lekker wat baantjes trekken. En mijn techniek een klein beetje verbeteren.
1: Ja.
3: Ik ben een beetje aan het trainen om borstkuil te verbeteren. Maar het is nu ideale dag. Ja.
1: Stond te praten met de badmeester.
4: Badjuf, doe maar.
1: Badjuf, ja. Niet meesteres, dat klinkt meteen helemaal anders hier natuurlijk.
4: Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Nee.
1: Zeg, hoe druk gaat het worden?
4: Ik hoop druk. En wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
1: Ik hoorde dat de Tweede Pinksterdag 25 mensen getrokken heeft.
4: 2500 bedoel ik.
1: 2500, ja.
4: Ja, dat was echt een topdag.
1: Gaat het overtroffen worden deze dagen?
4: Dat durf ik nog niet te zeggen, want de scholen hebben natuurlijk wel een hitteprotocol. Maar of ze ook daadwerkelijk allemaal gaan komen vandaag, dat moeten we gaan zien.
1: Ja.
4: Dat kunnen we pas aan het einde van de dag vertellen.
1: Dus op die manier gaat Code Rood toch eens invloed hebben op het zwembad, als ik goed begrijp.
4: Ik weet het niet, we gaan het afwachten.
1: Ja.
4: We gaan het afwachten. Ze zeggen natuurlijk wel dat ik niet naar buiten mag. Dus ik doe ondertussen stiekem om u heen kijken, want ik wil de mensen in de gaten houden.
1: Ja, voortdurend in de gaten houden.
4: Ja.
1: Ja, dat naar buiten mogen valt wel mee, dat heeft KNMI na een kwartiertje al ingetrokken gisteren.
4: Oh, is dat zo?
1: Want buiten kan het juist heel warm zijn. Dus het kan goed zijn om een lekkere plek op te zoeken, zoals hier bij het bos.
3: Ja, een beetje schaduw, maar het verkoeling van het water.
4: Goedemorgen, IT. Ja.
3: Het zwembad is natuurlijk heel cool nu, dus mensen die last van de warmte hebben, die moeten gewoon gaan zwemmen.
1: Heeft u last van de warmte eigenlijk?
3: In huis wel.
1: Ja?
3: Bij ons was het boven meer dan 30 graden gisteren, dus dat is niet prettig.
1: En hoe is het dat in de nacht?
3: In de nacht koelt het wel een beetje af, het is nu 23 graden geworden uiteindelijk.
1: Ja.
3: Maar dan is het nog steeds warm, dus het is best een beetje afzien nu.
1: En voor het eerst code rood, hè?
3: Ja, precies.
1: Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik vind het een beetje overdreven dat die codes tegenwoordig ingesteld worden, maar het is natuurlijk extreem warm.
1: Maatschappij ontwrichtend.
3: Sorry?
1: Maatschappij ontwrichtend.
3: Ja, precies. Ja, ik bedoel, een hoop organisaties, een hoop bedrijven die stoppen ermee. Buitenwerk, dat is bijna niet te doen in de volle zon natuurlijk. Ja. Maar goed, ik kan me herinneren dat ik in 76 naar de 24 uur van Le Mans ging. En toen was het asfalt was daar gesmolten in Noord-Frankrijk.
1: Ja,
3: en
1: ja.
3: We hebben iets vergelijkbaars. Ik zag dat sinds zij in wijk hebben ze al zout gestrooid.
1: Zout gestrooid?
3: Ja, op de wegen, op de asfaltwegen
1: tegen
3: hebben ze
1: smelten
3: zout
1: van het asfalt. Ja.
3: Dat is om het smelten tegen te gaan, ja.
1: Maar ja, dit is toch een andere ontwikkeling die aan de gang is natuurlijk. Hebben we het van het KNMI gehoord.
3: Het komt steeds vaker voor.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: De klimaatopwarming, de klimaatverandering, die zie je nu eigenlijk wel weer met een extreme uithaal eventjes duidelijk optreden.
1: En denkt u dan zelf ook aan uw eigen consumentengedrag?
3: Zeker wel. Ik rij elektrisch. Ik rij niet zoveel. Ik consumeer wat minder. Maar ja, uiteindelijk, een groot probleem is de overbevolking. Er zijn te veel mensen die allemaal warmte of energie
1: gebruiken. Ja, het is, we gaan er zo meteen op de oven doorpraten. Maar in ieder geval ook de spullen die mensen kopen, hoor, dat van elkaar niet meer de CO2 dat hoor je ook. Hè?
3: Op mijn leeftijd koop ik niet zoveel spullen meer. En de meeste laat ik verslijten. Dus dat gaat wel goed.
1: En u gaat eerst een duik nemen?
3: Ik ga nu eerst
1: even
3: lekker
1: kunnen zwemmen. Kunnen we er even getuigen van?
3: Jawel, ja.
1: Springt u er een keer in, gewoon met een lekker bommetje? Met bommetje erin?
3: Ja, een bommetje erin, ja.
1: Ja, dan nemen we het even bewijs van de opening van het zwemseizoen. Nemen we meteen even mee.
3: Oké,
1: okay, dat is goed.
3: Ja, okay.
1: Zeg, behoud de vaart, hè.
3: Ja, dankjewel.
1: Doei, hoor.

0: De Hollies, Listen to Me. Hey, moet je luisteren. Hey, moet je luisteren. Gunther Spannenburg, die is weer bij ons.
1: Zeker.
0: En gepland ook wel natuurlijk, hè. Vers bakkie thee. Drink jij? Ik drink altijd koffie. Jij drinkt altijd thee, weet ik. Ik drink wel minder koffie met ook, deze hete dagen, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ik ook echt minder thee. Zo, ik doe ook iets minder zwart. Ik merk ook gewoon dat ik eerder hoofdpijn krijg.
0: Ja?
1: Dus ik drink het iets minder zwart. Ik drink veel groen.
0: Ja.
1: Groene thee. En ik heb al de afgelopen dagen 2 van die mini-watermeloenen op. Want dat vind ik een vondst.
0: Nou, lekker. Die snij je wel? Of die,
1: die snij ik dan in stukken. Ja, soms niet hoor. Soms neem ik ook gewoon een hap. Ja. Nou, in stukken en dan met wat feta-kaas er doorheen en zonnebloempitten. Dan heb je eigenlijk nog ook een hele lekkere lichte maaltijd.
0: Wat lekker zeg. Tip. Dat klinkt goed. Ja,
1: ja, ja, ja, vond ik echt, die vond ik echt een vondst. Ja. Die vind ik echt veel fijner dan alleen maar dat water drinken. Waar je ook een beetje simpel van wordt.
0: Nou, als je een keer bij mij komt. Dan ga ik een watermeloen voor je maken. Want ik vind dat lijkt me hartstikke lekker.
1: Ja? Heel goed idee.
0: Ja, prima. Het is inmiddels 10:50 geworden. De temperatuur stijgt naarmate de dag voor. Het zonnetje is er al vroeg bijgekomen vanmorgen. We hebben het voorgaand uur gehad over de luchtkwaliteit. Die is echt wel slecht, zeg maar. Ja. Vooral voor mensen die toch al wat kortademig zijn. Die kunnen er echt wel last van hebben vandaag. Daar kun je weinig aan doen natuurlijk. Los van het feit dat je vandaag te maken hebt met die hoge temperaturen. En die temperatuur stijgt. Waar gaan we op uitkomen uiteindelijk? En waar zitten we nu in Midden-Nederland?
1: Ja, we zitten nu op zo'n 24 graden op de meeste plekken. Met heel weinig wind, rustig weer. Het is nu nog, denk ik, voor de meeste mensen prima om de ramen en deuren, als dat kan, open te hebben. Omdat het in huis op de meeste plekken toch echt wel warmer is. En we gaan naar om 11 uur naar tropisch, denk ik. Het gaat vrij snel. Want we hebben al 30 graden. En vanmiddag koersen we door naar 37 graden. En dan zitten we dicht bij het all-time record voor de beeld dat op 37,5 staat, maar wel uit een juli maand dateert in 2019. Dus ja, extreem warm, ook hoge luchtvochtigheid, wat het gewoon lastig maakt, wat we vorige uur ook zeiden, om de warmte uit je lijf te krijgen.
0: Ja, en heb jij nog een tip voor ons?
1: Ja, je gemak houden. En net zo doen als de vogels. Een beetje stil houden, een beetje in de schaduw. Ik vind het buiten toch nog steeds vaak wel lekkerder dan binnen. Als er binnen geen windje waait. Ik heb toch dan maar een raampje open, ook overdag. Zodat er nog een kleine luchtstroom is of een ventilator. En niet te veel stress. Ik merk zelfs als ik een klein beetje me laat opfokken, dat ik dan het helemaal heet krijg. Dus Rustig aandoen en toch ook niet alleen maar dat water drinken inderdaad. Ik vond iets waar vocht in zit, fruit of groente, vind ik dan toch ook wel weer heel goed.
0: Ja, zoals de meloenen, zeg maar.
1: Ja, zoals de meloenen en maar niet te veel bewegen. Al heb ik gisteren wel eventjes bij gebrek aan beweging de afgelopen dagen toch een beetje gedanst in mijn woonkamer.
0: Ja?
1: Licht, maar ik kreeg er wel warm van. Dat is ook een tip. Ja.
0: Okay. Volgens mij is dat heel tegenstrijdig als je gaat lopen dansen en jezelf zo gaat bewegen.
1: Rustig aan, hè?
0: Ja, of je moet heel erg met je armen lopen wapperen. Dat het als een natuurlijke ventilator werkt.
1: Ja, precies. Zoiets, ja. En ik heb wel af en toe een natte handdoek in mijn nek liggen.
0: Oh ja, dat is heel slim, ja. Ja, Casper had ook al zoiets. Casper Kooi, de nieuwslezer vanmorgen hier bij Radio M. Mijn collega natuurlijk. Mm-hmm. Die gaat vanmiddag proberen om de ventilator in de woonkamer aan te zetten en dan een nat washandje er tegenaan.
1: Ja.
0: Zodat het vocht een beetje verspreid wordt. Is ook een tip, denk ik. En dan proberen waard.
1: Verdampingskoelte, hè? Dat helpt wel. Ook bijvoorbeeld als je een terras hebt wat van steen is, wat natuurlijk niet zo handig is, dan nat maken en dan verdampt het en dan krijg je daar koelte van. Wat dat betreft is het lastig dat de luchtvochtigheid al best wel hoog is. Dus het is al wel wat dampig. Dat is dan een nadeel. In hele droge warmte, in Sahara-warmte, is dat wat makkelijker te doen. Maar bij ons is het best wel dampig. Ja, dat maakt het natuurlijk ook extra lastig om je warmte kwijt te raken. En het zorgt er vanavond ook voor dat de warmte vrij lang blijft hangen. En we gaan dan opnieuw naar een tropennacht toe. Ja. Komende nacht en ook morgen weer tropische temperaturen.
0: Ja, want dan zitten we dus in het weekend. Dus het wordt een super warme nacht. Hoe kenmerkt zich het weekend? Is het ook weer veel te heet? En komen er onweersbuien? Krijgen we wat regen erbij?
1: Ja, we zitten een beetje op die onweersbui te wachten natuurlijk. Het zou in de loop van de avond, kan er een lokale onweersbui vallen. Maar ik denk dat die kans voor het zuidoosten en oosten van het land echt danig groter is dan bij ons. En dat wij vooral morgenavond vanavond een wat grotere kans krijgen op onweer. Ja. En morgen wel wat lagere temperaturen dan vandaag. Het is allemaal relatief in het leven. Mm. 32 tot 35 graden morgen. Veel zon, sluierbewolking, nog steeds drukkend. Verkoeling zoeken gewoon bij het water als het kan. Liefst in de schaduw. Ja. En dan zondag 26 tot 28 graden. En dat zal dan echt wel... Ja, voor velen, denk ik, een verademing zijn.
0: Dat lijkt me wel, ja. Gita, wat voor weerspreuk heb je dan voor vandaag? Met die code rood erbij misschien iets?
1: Toch iets met de vogels. Want de vogels zijn zo stil overdag. Dat valt me echt op. In deze hitte doen de vogels voor wat wij moeten doen gewoon kalm aan. Als vogels zwijgen in de twijgen, zal de hitte tot grote hoogte stijgen.
0: Goed om gehoord te hebben. Dankjewel, Gita. Tot zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: In het volgende uur. Utrecht is wakker. En dan ga ik praten met de veiligheidsregio Utrecht, met de brandweer, over de kans op natuurbranden. Die is best wel groot, ook bij ons in Midden-Nederland. En dit is Lionel Richie. Well,

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
8: Yes, zeker houden wij vol.
9: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
7: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio M Utrecht en het derde uur van Utrecht is wakker met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. En Casper voert nieuws uit de regio.
10: Ja, het is code rood.
11: Ja, afzien nu.
12: En voor het eerst code rood, hè?
11: Ja, precies.
12: Wat vindt u daarvan?
11: Nou, ik vind het een beetje overdreven dat die codes tegenwoordig ingesteld worden. Maar het is natuurlijk extreem warm.
10: Althans deze bezoeker van een zwembad in Leersum. Veel scholen zijn vandaag dicht. Veel andere dingen blijven gesloten of gaan niet door. En vannacht hebben we een record gehaald met een tropennacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En er is ook nog eens een risico op natuurbranden. Die is nu extra groot, dat risico, zegt de veiligheidsregio. En een boswachter zometeen over een half uur.
6: Oké, okay, dankjewel Casper. Ja, en ik heb nog even contact zometeen met Marcel van Geluk van de Veiligheidsregio. De brandweer dus. Om wat meer details te horen dan in elk geval. Kortom, we zitten er bovenop op die bosbranden die hopelijk voorlopig niet gaan plaatsvinden. Dankjewel, tot zometeen.
10: Tot zo.
6: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik zeg het nog maar een keer, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Heeft alles te maken, denk ik, dat mensen minder onderweg gaan. Het is ook vrijdag natuurlijk, dus die combinatie van en minder verkeer op vrijdag en het feit dat de code rood is vandaag maakt dat we goed kunnen doorrijden in Midden-Nederland. 4 over 8 inmiddels geworden.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: De zomer vier je bij ons.
6: Twisting by the pool. Zometeen hoor, ja, absoluut.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Ja, gezelligheid alom rondom het lekkere bad in Leersum, het natuurbad. Maar ook in het water is het goed vertoeven, hebben we al gehoord. Robert-Jan Boy die is daar met de microfoon en de complete set. Niet het water ingaan, Robert-Jan. Het is niet helemaal waterbestendig, ook al is het wel aantrekkelijk, denk ik.
22: Die microfoon is niet waterbestendig, inderdaad. Ik heb ook mijn zwembroek niet meegenomen.
6: Toch
22: ik zou
6: niet,
22: zo
6: meteen
22: wat, nee. Wat kunnen doen, maar ik hou me nog eventjes in. Tussentijd wordt het drukker en drukker. Ik hoorde net van de badjuf 86 mensen in totaal.
6: Mm-hmm.
22: Half uurtje geleden. Nou, volgens mij zijn er helemaal mensen binnengekomen. Meneer droog zich af, heeft de zwempartij al achter de rug.
6: Dat klopt. Ja, heerlijk, heerlijk.
22: Code rood. Code rood. Zet dat u aan het denken van jongens, wij moeten wat met die CO2-uitstoot, want dit is weer zo'n extreem.
6: Ja, ergens wel. Klopt. Alleen wat ik u... Wat we weten is dat het een lange termijn verhaal is. Nu is het even een waarschuwing. En helaas zou het zou gewoon wat vaker van moeten komen, zodat mensen zich er echt van bewust worden.
22: Ja, maar is dit er niet genoeg dan als je naar maatschappij
6: ontwricht,
22: et cetera?
6: U heeft gelijk, maar...
22: Nou ja, het KNMI zegt het ook, hè?
6: Ja, klopt, ik weet het. Ja, code rood. Alleen nog niet voldoende voor veel mensen om echt een omschakeling te maken, ben ik bang.
22: U gaat verder met afdrogen?
6: Ik ga verder met afdrogen, als u het goed vindt.
22: Ik heb helemaal niks over te vertellen.
6: Nee, dank u wel.
22: Bedankt.
6: Alsjeblieft. Nou, meer vanuit en vanaf het zwembad. Ja, de omgeving natuurlijk, het bosbad in Leersum, horen we na 8:30 in Utrecht is wakker. En we horen jou graag ook, ja, bij deze uitnodiging. Laat eens even weten waar je uithangt op dit moment. Jan en Tieneke bijvoorbeeld in Ermelo. Hey, goedemorgen terug, want ze laten het weten via Facebook. Wij doen het weer rustig aan vandaag. En we luisteren natuurlijk alweer naar jullie. Nou, dat is fijn om te weten. Op Facebook trouwens sowieso de vraag. En daar gaan we vandaag uitgebreid op in. Een bijzondere datum. Wat was een bijzondere datum voor jou? Dat kan een trouwdag zijn. Dat kan een geboortedag zijn van je kind. Of iets heel anders. Het behalen van je rijbewijs. Ik noem even wat. Heel veel reacties daar al op. En we hebben het erover. Ook vanmiddag bij Joost in Utrecht komt thuis. Omdat het vandaag een bijzondere datum is. 26-26. 26-06-2026. Trouwen. Er schijnen veel mensen toch te gaan trouwen vandaag. Leuke datum. Heb jij een datum waarvan je denkt, nou, dat wil ik even delen? Kan dat op de Radio M Utrecht Facebookpagina. En vanzelfsprekend kan het ook via een WhatsAppje, via de RTV Utrecht app. Dus laat maar weten. Een bijzondere datum. Nou, deze 26e beschrijven sowieso geschiedenis als de eerste code rood dag in de zomer. Daarover zometeen ook meer trouwens, want de kans op bosbranden neemt ook toe. De veiligheidsregio weet er alles over te vertellen.

0: dan stond hij er toch op het podium voor Nederland. Het Eurovisie Songfestival podium een aantal jaar geleden met Slow Down. En dat was een lekker nummer. We hebben hem nog een keer laten horen hier bij Radio M Utrecht. 14 over 8 inmiddels geworden. We gaan het hebben over natuurbranden. Het risico op een natuurbrand in de provincie Utrecht is deze week gestegen naar fase 2. Het is droog in de natuur en daarom is de kans op snel uitbreiden naar natuurbranden groter. In sommige gebieden is open vuur of roken verboden. Ja, als je, laten we zeggen, komend weekend verkoeling wilt gaan zoeken in de bossen in onze regio, de natuur in, hartstikke fijn. Je moet wel opletten dat je geen natuurbrand veroorzaakt. En je kunt natuurbranden ook voorkomen. Bij mij nu op Radio M Utrecht is Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, gelukkig niet vanwege een actuele brand dat ik je bel. Tenminste, dat hoop ik dan op dit moment.
1: Nee, zover ik weet hebben we gelukkig geen vervelende toestanden op dit moment.
0: Goed om te horen. Maar deze week ging dus wel het natuurbrandrisico naar fase 2. En dan denk ik, hoe snel kan een natuurbrand ontstaan, Marcel?
1: Nou, sowieso best wel snel natuurlijk. En vaak gebeurt dat door onvoorzichtigheid. Dus daarom dat wij altijd een beroep doen op de mensen. Geen open vuur, rook niet in de natuur. Dat is tegenwoordig ook verboden. Dus als we met elkaar met respect met die natuur omgaan, dan kunnen we voorkomen dat de brand ontstaat. En kunnen we van de natuur genieten. Want met deze temperaturen is het heel fijn om in het bos te lopen.
0: Ja. Dat geeft absolute verkoeling. Maar als je het bos ingaat ten aanzien van het risico op een natuurbrand, waar moet je dan op letten?
1: Nou, om te beginnen, waar zet ik mijn auto neer? Zeker als het wat drukker wordt, dan zien we dat mensen nog wel eens de auto voor de toegangen tot de natuur parkeren. En als er dan iets gebeurt, dan kunnen wij als brandweer niet de natuur in. Dus hou de toegangen allemaal vrij en zet je auto alleen op parkeerplaatsen die daarvoor zijn aangewezen. Zetten ze dus ook niet in het hoge gras, want die hete uitlaat kan ook brand veroorzaken. Dus daar begint het al mee.
0: Ja, tuurlijk ja. Zeg maar zijn er nog altijd mensen die zeg maar voor een slagboom waar staat inrit vrijhouden de wagen neerzetten dan?
1: Helaas gebeurt dat met grote regelmaat.
0: Nee. En wat doe je dan als brandweer? Bel je dan de politie, de wegsleepdienst? Hoe doe je dat? Geef je ze een bon? Kan dat?
1: Wat er gebeurt is dat er zijn natuurlijk toezichthouders van de terreinbeheerende organisaties die daar wel op toezien.
0: Ah ja.
1: Dus dat is een rol voor niet voor de brandweer, maar voor hen. En ja, zij proberen daar natuurlijk wel tegen op te treden, maar dat valt niet altijd mee. En in geval van nood, ja, dan moet die auto aan de kant. Maar dan levert dat vertraging op en dat kan natuurlijk wel tot vervelende situaties leiden.
0: Ja, en wat je net ook zegt inderdaad, ze zetten de auto niet in het hoge gras. Als je een benzinemotor hebt of een diesel, wat ook maar, met een reguliere brandstofmotor, die uitlaat is heet natuurlijk. Dus ja, dat is ook wel een risico. Daar heb ik nooit rekening mee gehouden. Ik doe het overigens niet, de auto in het gras neerzetten, maar ja, dat is wel een tip die...
1: Ja, en wat we toch zien, het zijn vaak toch een beetje open deuren, hè, met dat niet roken, geen vuur maken.
0: Ja.
1: Je zou zeggen, ja, ieder weldenkend mens begrijpt dat en doet het ook niet. Maar de reden dat wij het toch blijven herhalen is omdat we zien dat mensen dan toch gaan barbecuen, hete kolen achterlaten, zelfs vuurtjes maken. Dus ja, het tegendeel is waar, al deze rare dingen gebeuren gewoon in de natuur.
0: Ja. Barbecuen, je zegt natuur. Dan denk ik, moet je toch nooit doen? Zijn er plekken waar het wel kan?
1: Nou, er zijn plekken waar recreatieterreinen waar onder voorwaarden dat wordt toegestaan.
0: Ja.
1: En daarom is het altijd belangrijk om even te raadplegen als je dat ergens wilt doen. Of dat het daar ook is toegestaan, maar ook onder die omstandigheden. Wat we nu zien is dat we natuurlijk fase 2 hebben afgekondigd, omdat het risico verhoogd is. En dan wordt het vaak op een aantal plekken waar het regulier is toegestaan, toch niet meer toegestaan. Dus controleer dat voordat je dergelijke dingen gaat doen.
0: En wat betekent fase 2? Is dat op één na hoogste fase? Of gaat het naar beneden door fase 3 erger?
1: Nee, wij kennen in Nederland op dit moment alleen maar fase 1 en fase 2.
0: Ja.
1: En ook bij fase 1 kan er een natuurbrand ontstaan. Alleen het zegt iets over het escalatierisico. Hoe snel zo'n brand zich kan ontwikkelen. En afgelopen weekend is er natuurlijk best wat regen gevallen in onze regio. Hè, met de onweersbuien die zijn overgetrokken.
0: Ja?
1: Dat helpt uiteraard om het risico te verlagen. Maar de temperaturen zijn erg hoog. En dan droogt de natuur uit. En dan neemt het risico toe. En dat betekent dat we niet de situatie hebben zoals eind april hebben gehad. Hè, waar het echt heel extreem was. Maar het risico is wel verhoogd. En dat is de reden waarom we een beroep doen op de burgers van wees samen met ons alert en laten we samen voorkomen dat er een natuurbrand ontstaat.
0: Ja. Los van op een plek waar je dan zou mogen barbecuen, je ziet het op afstand, zie je rook. En je ruikt het misschien ook wel, dat wil zeggen de rook, maar zeker ook vlees of groente of zo wat erop gaat. Wat doe je als je echt denkt van hé, er staat hier iets in de brand en je loopt door een bos. Wat doe je dan?
1: Het belangrijkste is natuurlijk om direct de brand te melden. Wij doen altijd een beroep op de mensen om de 112-app op hun telefoon te downloaden. Dus dat vooraf te doen. Op het moment dat je die namelijk gebruikt, dan ziet onze alarmcentrale waar je de brand meldt, die ziet meteen je locatie. En dan kunnen we ook heel gericht meteen de brandweer daarop afsturen.
0: Ja.
1: Als je een brand tegenkomt in de natuur, dan is ons advies om altijd haaks op de windrichting van de brand af te lopen. Dus met de wind in de zij. Als je dat namelijk doet, dan is de kans dat je wordt ingehaald door de brand het kleinst. En de kans dus het groot dat je je ook goed in veiligheid kan brengen.
0: Ja. Wat een goede tips allemaal, Marcel. Jongen, laten we hopen dat je dat niet mee gaat maken. Maar als je het meemaakt, op deze manier, inderdaad van het vuur aflopen. En zorgen dat je dat niet dat je het vuur voorblijft. Maar die 112-app die je erop moet zetten, ik neem aan dat die dan gratis verkrijgbaar is. Ik heb hem nog niet. Ja. Ga ik wel even doen. Dat is volgens mij handig natuurlijk. Maar kom je dan ook in contact? Bellen jullie vanuit de brandweer, vanuit de veiligheidsregio, bellen jullie dan ook met die persoon? Want ja, iemand kan ook per ongeluk hebben gedaan of zo. Of ruk je dan massaal uit?
1: Nee, nou, dat hangt natuurlijk een beetje van af wat voor informatie dat wij binnenkrijgen. En we hebben zelfs tegenwoordig de mogelijkheid, als de melder daar toestemming toe

0: Ja, dat is altijd, ja, altijd de keuze van de melder, of dat hij daar toestemming voor geeft of niet.
1: We hebben veel gehoord van je, Marcel. Ik bedank je voor nu. Goed weekend gewenst. En ik hoop dat jullie rustig aan kunnen doen bij de brandweer. Utrecht.
0: Ja, ook bij ons is het hitteprotocol van kracht. Maar ja, als er een melding gedaan wordt, blijven wij natuurlijk ondanks alle warmte gewoon uitrukken. Ja. Dus laten we met z'n allen voorzichtig zijn, zodat het niet nodig is.
1: Goed, dankjewel. Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht. Fijne dag. Goed aan de collega's.
0: Ja hoor, dag.

0: Uit het jaar 1975, deze van Roger Glover en Guests. Hij deed het niet alleen, er zat ook een kikker bij die videoclip. Dan bedoel ik dan, die speelde gitaar. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Love is all. Het is 8:55 geworden. Over de wonderen gesproken. Ja. Hier is die. Je wist dat het over jou ging. Casper Kooi bij ons. Want het nieuws zit eraan te komen. Zometeen 8:30. Het regionieuws bij Radio M Utrecht. Wat heb jij in het nieuws?
1: Nou, er gaat van alles blijft er dicht. En er gaat ook niks meer open. Of er gaat minder open. Heeft allemaal met code rood te maken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want het is heet en het wordt nog warmer.
0: Oké, tot zometeen weer, hè, Casper.
1: Ja.
0: Dit is Level 42, Running in the Family. Je luistert naar Utrecht is Wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek voor Midden-Nederland. Wat een feest.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Ja hoor, het is zover het nieuws uit de regio met Casper Kooi. Het is zover, precies. 8:30 en veel scholen blijven dicht. Die blijven dicht door de hitte, hè?
8: Ja, rond deze tijd zouden ze open gaan. Maar ja, door code rood blijven de deuren bij veel scholen dicht. En ook de Universiteit Utrecht schrapt lessen. Tentamens gaan grotendeels wel door. En dus wordt er topdrukte verwacht bij het zwembad.
9: Wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
8: Al dus deze badjuf van het zwembad in Leersum. Het is linkersoep in natuurgebieden door de droogte. De boel kan sneller in de fik, zegt deze boswachter in Zeist.
10: Het is hartstikke droog natuurlijk. Wij noemen dit het Mikado-bos.
11: Die dunne stammetjes.
10: Ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan. Je hoort het hout knippert gewoon. Ja. Het is hartstikke droog. Ja. Dus echt, het brand als een fakkel hier als het gaat, dat loop je niet voor.
8: En dus moet je voorzichtig zijn, zegt de veiligheidsregio.
12: Maar de reden dat wij het toch blijven herhalen is omdat we zien dat mensen dan toch gaan barbecuen, hete kolen achterlaten, zelfs vuurtjes maken. Het tegendeel is waar. Al deze rare dingen gebeuren gewoon in de natuur.
8: In Amersfoort gaan de Koppelbrug en de Kwekersbrug alleen nog in de ochtend open. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hitte, want de Kwekersbrug bleef gisteren vastzitten en moest urenlang gekoeld worden voordat hij weer dicht kon. De fietsboot bij de brug vaart vandaag niet. En in de Beeld is een record gebroken met een tropennacht. Het werd niet kouder dan 21 graden en dat is nog nooit eerder gemeten in de maand juni. Maar gelukkig, niet iedereen had er last van.
13: Ik ben je laat naar bed gegaan en ik ben toch meteen gaan slapen.
14: Maar heeft u nog geplakt aan de lakens? Dat soort zaken? Nou, misschien helemaal geen lakens?
13: Helemaal geen lakens, gewoon bloot in het bed.
8: Nou, het vorige record was 19,8 graden in de nacht. En mag jij raden wanneer dat was?
15: 1642 voor Christus.
8: 16, nee, nee, maar wel een tijd terug. 1947.
15: Oh, dat is mega lang geleden. Ja, toen was ik er nog niet, Casper.
8: Nee, ik ook niet. Check ons,
15: wij klinken wel volwassen, maar zo.
8: Zo zeggen ze het ook niet. Okay. Check onze hitteblog op rtvutrecht.nl, zou ik zeggen. Code rood dus. Al in de ochtend loopt het op naar 30 graden. Vanmiddag 37. Vanavond kan er een bui vallen.
15: Oké, okay, nou hou ons op de hoogte hiervan. Het weer sowieso met Grieten uitgebreid. En het regio-nieuws volgt de bulletin op de radio om 9:30. Hè?
8: Tot zo.
15: Casper Kooi, dankjewel.
16: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groots aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
21: Doe mee met onze spelletjes en win.
20: Utrecht is wakker met Bob van

0: weekend. Earth and Fire. Nou, niemand verheugt zich meer op het weekend dan ik. Nou ja, misschien iedereen ook eigenlijk wel. Want het wordt minder warm het weekend. Althans, minder code rood en misschien wel code oranje. Je weet het niet. Ja, over oranje gesproken. We hebben het goed gedaan op het WK voetbal. We zijn weer een ronde verder. Nou, dat is positief. Curaçao is uitgeschakeld. Nederland gaat door. 8:45. Wat ga je doen in het weekend? Misschien ga je wel zwemmen. Misschien ga je toch vandaag, ondanks code rood, wel zwemmen. Lekker natuurzwemmen in het bosbad in Leersum. Waar het een drukte van belang is. En verslaggever Robert-Jan Boy de microfoon weerhoudt bij allerlei mensen daar.
1: Ja, bosbad Leersum, Bob, wordt drukker en drukker. Schitterend gelegen. Je komt aanrijden, te midden van de bossen. Dan ga je een paadje naar rechts of naar links. En dan daal je een trap af. En dan ligt als het ware in een kom het bosbad. Met 1, 2, 3 baden eigenlijk. Glijbaan erbij. De hele rattenplan omzoomd op bomen door gras. Ja, het is een natuurlijke situatie waar schaduw genoeg is. Schitterende vergoedingsplek. De vrouw zit er al een tijdje bij een tafeltje.
2: Ja, heerlijk.
1: Nu de kleine op schoot.
2: Ja, heerlijk. De scholen zijn dicht, dus we zijn lekker deze ochtend al meteen naar het zwembad gegaan.
1: Dat wou ik zeggen, de scholen zijn dicht, want veel kinderen
3: zijn
1: normaal gesproken
3: vrij.
1: Zelf op school zitten.
3: Ja.
1: Wat vind je ervan dat de school dicht is?
3: Ik vind het leuk, want nu kunnen we lekker zwemmen.
1: Ja.
3: Maar het is ook wel jammer, want nu zien we mijn vrienden niet allemaal.
1: Ja, en ik begrijp dat jij ook nog jarig bent geweest.
3: Ja.
1: En dat er wat op stapel stond. Hoe
3: ja.
1: zit dat precies?
3: Nou, ik had eigenlijk vandaag mijn kinderfeestje, maar die ging niet door vanwege de code rood.
1: De code rood?
2: Ja.
1: Ik ga even naar de moeder toe.
2: Ja.
1: Hoe zit dat, moeder?
2: Nou, we vonden het niet verstandig om met 12 jongens op pad te gaan. Dus dan dachten we, dat gaan we niet doen. Dus helaas gaan we blijven lekker thuis vanmiddag.
1: Omdat het toch te heet wordt.
2: Ja, dat vind ik niet verantwoord.
1: Binnen of in de tuin, weet ik wat.
2: Nou, het is gewoon niet verantwoord. Als je dan ook, het advies is gewoon om thuis te blijven. We gaan nu even lekker op pad en gaan straks naar huis. En dan wordt het hartstikke heet natuurlijk.
1: Heeft u ook met de schoolsluiting te maken, meneer?
4: Nee,
1: zelf niet natuurlijk.
4: Nee,
1: maar
4: nee,
1: ik zie een kleindochter.
4: Ik ben vandaag vrij. Ja. En een kleindochter die heeft schoolvrij.
1: Ja.
4: En vandaar was dit de kans om een keer het bosbad te bezoeken.
1: Ja.
4: Ik ben al jaren niet geweest. Vroeger ben ik een keer met haar geweest toen ze nog heel jong was. Ze is een jaar of 5, 6. Dat weet ze helemaal niet meer.
1: Maar schoolvrij heeft ook met code rood te maken waarschijnlijk.
4: Zeker.
1: Ja.
4: Zeker.
1: Ja.
4: Maar ik trek me niet zo heel veel van aan.
1: Van code rood?
4: Nou ja, advies is om thuis te blijven.
1: Ja, thuis blijven, je moet in ieder geval, je mag ook wel naar buiten toe. In ieder geval, je moet de koelte opzoeken.
4: Precies.
1: En ze meer mannen op pad.
4: Ja, nou, soms kun je niet anders. Maar als ik me goed voel, dan doe ik ook wat dingen buiten de deur.
1: Maar wat vindt u, wat zet code rood u aan het denken?
4: Nou ja, het heeft wel te maken met als je dat misschien bedoelt, de klimaatopwarming.
1: Ja, want het is allemaal onze eigen schuld, dat het zo heet is.
4: Nou ja, voor een deel inderdaad wel.
1: Geheel, volgens het KNMI. CO2-uitstoot.
4: Dit was niet gebeurd als er geen klimaatopwarming was geweest, klopt inderdaad.
1: Ja.
4: Maar het is ook natuurlijk voor een deel ook wel een natuurlijk verloop van het weer in de zomer. Maar de klimaatopwarming is wel een beetje de trigger tot dit fenomeen. Dat zo erg is als nu.
1: Ja, dus zet u het aan het denken, mevrouw?
2: Nou, het is natuurlijk wel zorgwekkend dat je weet dat het de aankomende jaren dat dit vaker gaat gebeuren. Dus dat is,
1: er wordt gezegd, en tenminste dat had ik gisteren over met het KNMI, CO2-uitstoot, dat warmt de aarde op.
2: Ja.
1: Dus we moeten consumeren, we moeten minder gaan vliegen, we moeten wat doen aan die vervuiling, minder spullen, et cetera, et cetera.
2: Ja, ja.
1: We moeten wat doen met z'n allen.
2: Zeker, zeker. Dat moeten we ook doen en dat moeten we ook met z'n allen doen. En ook overheden moeten dat stimuleren inderdaad. Dus, maar ook iedereen in de wereld. Ook andere landen. Niet alleen maar Nederland.
1: En zou dan een code rood een zetje in de rug zijn? Of deze week sprak om 8:00 en meneer zei het gaat zo geleidelijk allemaal. Misschien is nog meer schokgolf nodig.
2: Ik denk niet dat een code rood daarbij helpt. Ik weet niet.
4: Ze zijn misschien mensen een beetje aan het denken. Misschien dat zou kunnen. Maar of het nou echt de omslag zal worden.
1: Wat gedrag betreft bedoelt u?
4: Misschien een klein beetje.
1: Hoe denk jij er eigenlijk over?
3: Waarover?
1: Nou, over het klimaat en de warmte. Hè? We voelen de zon prikken.
3: Ja.
1: Jij bent natuurlijk nog jonger dan je moeder.
3: Ja, klopt.
1: Laat maar even zeggen.
3: Ja.
1: Of hou je niet zo bezig met klimaat en warmte of zo? Hè?
3: Nee, nog niet echt.
1: Nee? Komt er thuis te sprake?
2: Nou, we proberen wel dat je gewoon af en toe bewust een keuze maakt. Nu bijvoorbeeld de afgelopen dagen letten we ook wel met watergebruik. Dat je dat niet te veel water doet en af en toe We hebben wel bewust ook weer voor een elektrische auto gekozen. Maar ja, het is...
1: Nou, we gaan niet op vakantie naar ver weg is dan, maar gewoon lekker naar...
2: We gaan naar Noord-Duitsland, dus, maar we dus niet de warmte opzoeken.
4: Ja. Ja, nou ja, ik doe ook een beetje schuldig aan het klimaatopwarming. Ik ga ook wel naar Suriname om daar te werken. Bijvoorbeeld ook wel andere landen soms op vakantie. Dus ja, ik voel me ook wel een beetje schuldig. Maar om nou helemaal niet meer te gaan vliegen, is ook een beetje een...
1: Jij wil ook nog wat zeggen?
5: Ja, ik ga ook altijd mee naar Suriname. Dus. Ja. Ik heb niet heel veel te zeggen, ik ga ook altijd mee. Ik hou heel erg van vliegvakantie, dus ja... Ik denk er wel soms over na dat het wel steeds erger wordt. Maar ja, vliegvakantie kan ik er echt niet voor opzeggen, helaas.
1: Nee, maar als het nou heel vervuilend is, is het nou... Doe ik het maar één keer per jaar, bij wijze van spreken?
5: Uiteindelijk. Ja, maar nou. Ik hou er gewoon te veel van.
1: Nou, in ieder geval, het komt toch even te sprake hier langs de kant. Want zullen wij toch besluiten eventjes met een watergeluid. Een bommetje wat we even met z'n allen gaan maken. Dat wil zeggen, de verslaggever blijft natuurlijk op de kant. Ja, eens even kijken. Zal ik even aftellen?
5: Ja.
1: Even aan het kantje gaan staan. Zijn we er klaar voor?
5: Ja.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ja!
0: Oh. Dat heet nog eens een bom. In het bosbad in Leersum. Robert-Jan Mooij, dankjewel. En dit is Alex Moyen.

0: plaats van Alex Warren van dit moment is Fever Dream. Je hoort hem in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Een lekkere vrijdag gaan we ervan maken. Ondanks code rood, natuurlijk ja. Je houdt de radio gewoon aan. Je probeert die ventilator op maximaal te zetten en te genieten van die lucht die je naar je toe krijgt. Of je hebt misschien wel een airconditioning. Of kijk in ieder geval ook een beetje naar elkaar om. Kijk even naar je buren of je familie. Heel belangrijk natuurlijk. En hou de radio aan voor het laatste nieuws. En het is vandaag de 26e van de 6e in het jaar 2026. Hoor je hem? 26-06-26. Vandaag trouwen ook veel mensen. Ook in Midden-Nederland wordt getrouwd. Dat wil zeggen, er wordt getrouwd als die locaties open zijn. Ik ga er wel even van uit. Veel mensen stappen in het huwelijksbootje vanwege deze datum. Heb jij ook een mooie trouwdatum gehad? Of een andere datum waarvan je denkt van, hé, maar dat wil ik even melden. Dat heeft niks met trouwen te maken, maar een verjaardag, een geboortedag of het halen van je rijbewijs of zoiets, zeg maar. We vragen daarom en dat doen we ook op de Radio M Utrecht Facebookpagina. Wat is voor jou een leuke, een belangrijke datum? Nou, deel het met ons, zou ik zeggen. Je bent niet de eerste als je nu pas iets gaat doen, maar we vinden het wel fijn. Het kan ook trouwens via de RTV Utrecht app. Marja van Dijk, die zegt goedemorgen allemaal. Als ik denk aan een bijzondere datum, dan moet ik toch echt denken aan onze trouwdag. 11-11-77. 11-11-77. Want toen we in ondertrouw gingen, ja, daar moest je toen nog voor naar het gemeentehuis, vroeg de ambtenaar of we soms ook om 11:11 wilden trouwen op de 11e van de 11e. Dus trouwen op het tijdstip van 11:11. Ja, we vielen stil, we staarden de man een beetje verbaasd aan. En Marja zegt, ik zei, nou ja, dat ik toch liever om 2:00 wilde gaan trouwen. Het was dus wel duidelijk dat wij niets met carnaval hadden. Aha, de 11e van de 11e, natuurlijk ja. Overigens vind ik dat van zo'n trouwambtenaar helemaal geen gekke vraag, natuurlijk ja. Kom er maar mee. Godmorgen? Nou, een speciale datum is heel moeilijk te kiezen, zegt Anke, omdat er zoveel moois en speciaals gebeurt in mijn leven. Maar een datum die echt heel apart en bijzonder blijft is 22-7-1978. Dat is namelijk de datum dat ik mijn moeder, vader en twee broers in Amsterdam een dikke knuffel gaf om met de Torrelijn, die boot zeg maar, dat schip, daarin te rijden samen met mijn man om een toekomst te gaan beginnen in een voor mij vreemd land. Vergeet nooit meer dat dubbele gevoel van geluk en verdriet toen ik op het dek stond en wij los van de wal gingen en de kater steeds verder uit het zicht verdween. Wat ik mooi vond, dat ik ze nog een keer kon zien en dat ze ons konden uitzwaaien in IJmuiden op de kade. Die datum dus, 22-7-1978. Anke, daar in Scandinavië. En je luistert lekker naar Radio M Utrecht, dat vinden we fijn. Heb je toch een goede band met Nederland gehad en gehouden? Dat is goed. Fijn dat je er bent en dank je wel voor je reactie. Meer reacties zijn te vinden op Facebook van Radio M Utrecht. En dus reageren kan, als je dat wilt doen, daar. Of via de RTV Utrecht app. En Joost praat er vanmiddag vanaf 5:00 graag met je over door. In Utrecht komt thuis.
1: Utrecht is wakker. Bob van Beten.
0: Ja hoor. Radio M Utrecht. En Grita zo meteen bij mij in de uitzending. Grita, ben je er al bijna
2: zeker?
0: Klaar voor? Je bent er bijna klaar voor, dat is mooi. Code rood en een lekker weerbericht zo meteen voor Midden-Nederland. Na Dave Edmunds.

0: Girls Talk van Dave. Dave Edmunds. Die heeft ook een leuk plaatje ooit gemaakt. Dat brengt Here Comes the Weekend. Nou, dat komt eraan. En hoe het weer dan het weekend is, dat horen we zo. Van Grita natuurlijk, maar eerst even het weer vandaag. Nou, Grita, het is landelijk afgekondigd in 8 provincies. Ja, her en der valt het misschien nog wel mee. Code rood vanwege de hitte en ja, de aanhoudende warmte natuurlijk ook vandaag. Laten we er maar op doorgaan voor Midden-Nederland eventjes over die code rood.
1: Het heeft natuurlijk ook deels met de lange duur te maken.
0: Ja, precies.
1: Alles is al behoorlijk opgewarmd. In het noorden valt het nog mee, hè? Friesland, Groningen, Drenthe.
0: Precies.
1: Er is een beetje buiten de boot gekomen. Die gevallen, die doen vandaag wel voluit mee. Maar ja, die hebben dus minder... Ja, vermoeiende hitte achter de rug. Terwijl Zuid-Nederland, ja, het is inmiddels... Ziet dat nou goed in... Het gaat zo snel. In Brabant is het al 28 graden.
0: Oh ja?
1: En ik zie Maastricht al op 29 graden staan.
0: En waar gaan ze in Brabant en Limburg naartoe? Ja, we zeggen steeds richting die 40 graden.
1: Ja, 39 graden waarschijnlijk. Even kijken, klopt dat nou? Ja, inderdaad. Ja, soms moet je zelf even knipperen. 29,1 zie ik bij Maastricht. Denk van, klopt, dan kijk ik wel naar de goede data.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is nog geen 9 uur. Ja, ik denk, ja, die 40 graden wordt gelukkig lastig te bereiken, omdat... Ja, toen we dat wel bereikten, was de lucht heel droog. En dan gaat alle energie van de zoninstraling in de temperatuurstijging. En nu gaat een deel van de energie verloren, omdat het vocht in de lucht verdampen moet. En dat zorgt voor een beetje verkoeling. Dus maar gevoelsmatig zullen ze echt in Brabant en Limburg die 40 graden wel aantikken. En bij ons, ja, met 37 graden buiten en een hoge luchtvochtigheid, is het natuurlijk ook gewoon echt stikheet. Ik bedoel, nu is het nog relatief lekker. Het is 26 graden. Gaat ook sneller bij ons.
0: Ja.
1: Die 30 graden is snel in zicht. En vanmiddag de 37 graden bij weinig wind, bij zon, bij sluierbewolking, bij wat zomersmok. Nou ja, rustig aandoen, schaduw opzoeken, windje. Eerst had de KNMI, geloof ik, gezegd, blijf in huis. Maar omdat ze nu weten, ja, in huis is het vaak ook heet.
0: De warmte, die hangt in huis natuurlijk.
1: Waar moet je naartoe? Ja, in je auto. Nou ja, een beetje rustig aandoen en zoek een wat cool hoekje uit in het huis.
0: Ja. En die temperatuur loopt dus snel op. We hadden het voorgaande uur... Even heel kort nu. We hadden het voorgaande uur toch wel uitgebreid over het feit dat die temperatuur ook weer niet alles zegt. Want als je bijvoorbeeld last hebt van je luchtwegen, dan is vanwege de zomersmok, had je het over, is dat ook weer funest. Dus er zijn meer factoren los van die temperatuur. Want we zeggen wel van, we gaan richting 40 graden. Maar er zijn meer omstandigheden in de atmosfeer die het moeilijk maken.
1: Ook de weinige wind en de hoge luchtvochtigheid dragen een grote steen bij. En de lange duur inmiddels. Ja,
0: precies.
1: Klopt.
0: We gaan ervoor vandaag met uiteindelijk toch weer even de vraag naar die temperatuur. 36, 37 graden in Midden-Nederland?
1: Ja, 37 graden. Ja, ja, ja. Het all-time record voor de beeld staat op 37,5. Dat komt dus in de buurt uit 25 juli 2019. Ja.
0: Dat lijkt ver weg, maar is niet zo ver weg, hè, natuurlijk.
1: Is niet zo ver weg. Dat was de eerste keer dat we zo hoog uitkwamen. Dus, heet. En morgen ook nog heet, maar een fractie minder heet. En dan zondag langzame afkoeling.
0: Kijk eens aan. We verheugen ons op het weekend en met name op zondag, op die afkoeling. Grita, dankjewel. Vanmiddag meld je natuurlijk weer zo tussen 12:15 en 1:00. En bij Joost in Utrecht komt thuis vanavond ook weer. Dankjewel.
1: De hele dag present. Jij ook bedankt.
0: Goed weekend. En ga lekker het water in als je kunt.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, okay. Lijkt me een heel goed plan.
0: Grita, dankjewel.
1: Doei.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Nou ja, ik wens jullie allemaal een heel lekker weekend. En blijf vooral lekker luisteren. De radio houdt je op de hoogte van nieuws, weer, verkeer en alles wat ermee te maken heeft hier in Midden-Nederland en ook daarbuiten. Zometeen Edwin en de hits uit Holland.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
7: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
6: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
8: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
6: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
9: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
6: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Het eindigt wel een beetje in mineur teaching zonder Getty Dingedong Caspers inmiddels. Maar toen met nieuwe zangeres in 1977. En See the Sun, nou die is voorlopig in beeld tot bijna de maximale lengte, daglengte vandaag. Welkom in deze hitgolf.
1: Hits uit Holland.
0: We wanen ons lekker aan zee, de Costa Hollanda, met coole muziek uit meer dan 60 jaar. En op vrijdag extra lang tot 12 uur. Ik ben Edwin en ook nog eens een mooie datum vandaag, 26/6/26. En ik zie ook nog eens 26 graden op het weerstation in de beeld op dit moment. Het valt mooi samen. Nou, wij hebben hier code rood, wit-blauw. En ook een beetje code oranje was het afgelopen nacht in Amerika. Ja, en op Curaçao zijn ze iets minder in de stemming, kan ik me zo voorstellen. Toch eens luisteren hoe het gaat met Rignald Rigardino. Oftewel Double R. Volgens mij begint hij toch gewoon vrolijk vandaag. Hoor, luister maar.

0: lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, maar het is niet genoeg.
1: Ik hoor jouw stem in mijn hoofd, lieve, duurt het nog lang. En het werk wordt steeds zwaarder, nu ik naar jou verlang. De wind blaast ons schip met orkaankracht terug. Het verzacht, maar het is niet genoeg.

0: Ancora.
1: En ik ben blij dat ik niet thuis ben, want hier in de studio is het 21 graden.
0: In zee met.
1: Dus gelukkig een lang programma vandaag tot sowieso 12 uur met het Nederlandse lied. Een duik in een zee van muziek, letterlijk, want we hebben hier dagelijks ook een spelletje. De vraag is, wie hoor je tussen onze muziekgolven door? En als je dat goed weet te raden, dan mag je dus een cadeautje kiezen uit de winkel. Maar ook heb ik deze week, dat is ook vandaag nog, 2 kaartjes voor de Eemlijn. Dat is die fietsboot. Gezellig een dagje over de Utrechtse wateren. Nou, luister. We hebben hier ook een code rood vandaag.

Straks zal ik het nog een keertje laten. Maar als je het nu al weet, geef het maar door in onze hebben. Of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Niet vergeten even je telefoonnummer erbij te zetten. Je mag bellen 0909-6-93-1-93. Ik zal niet te veel praten. Het is nu tijd voor Spooky & Sue 1975.

En hier blijft hij gewoon op de radio. Gordon was dat met Replay. Nog niet zo lang geleden ook een nationale nieuwe. En later deze ochtend maak ik die van de komende dagen, de komende week, bekend. Op deze warme vrijdagochtend. En we gaan even naar een mooie plaats. Een huis in de zon. Dat was vooral toen nog zonder zonnepanelen, denk ik zo, eind jaren 80. En denk ook wel zonder airco. En toch was er daar het goede leven te vinden. En dat maakt Rob de Nijs dit liedje af.

0: En als je dat anno nu graag zou willen kopen, moet je wel even sparen, denk ik. Je kunt er wel lekker naar luisteren. Huis in de zon. Frank Boeien die schreef overigens mee met Belinda Kmeuldijk voor dit liedje. En de productie was van Bolland en Bolland. Misschien horen we ze later vanmorgen ook nog even zingen, die twee broertjes. Nou, zometeen gaan we door met de hits uit Holland. We hebben drie jij's onder meer straks. En Willem Duin, ook heerlijk naar de kust ooit. En ik laat dat fragment nog een keer horen uit onze Zee van Muziek. Eerst even het nieuws nu met Casper zometeen. Bedrijven in Utrecht die doen minder aan goede doelen dan in andere plaatsen. Dat en meer hoor je zometeen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Ervoort.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
0: Het nieuws van 9:30 met Casper Kooij. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, vroeger hadden we ijsvrij, nu de tegenhanger. Hè? De scholen blijven dicht.
7: Ja, want het is veel te heet. Klaslokalen zijn niet koel te krijgen. En om bij school te komen is het ook al afzien. Maar soms kunnen kinderen niet thuis blijven. Papa en mama moeten centjes verdienen. En dan mogen ze wel naar binnen.
8: Nou, ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk om dat er mensen aanwezig zijn op school.
9: Maar de school is niet dicht?
8: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen voor wie dat nodig is.
9: En nog extra rekening gehouden met code rood?
8: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
7: De Universiteit Utrecht schrapt lessen. Tentamens gaan grotendeels wel gewoon door. De rijexamens gaan dan weer niet door vandaag. In de gemeente Utrecht steunen minder bedrijven goede doelen dan in andere gemeenten. Wel steeg dit jaar het aantal bedrijven die dat doen naar bijna 60%. Zegt het gemeentebestuur in een rapport. Daarin staat ook dat diversiteit in besturen beter is geworden in de gemeente. 40% is vrouw. In Eemnes is iemand op heterdaad betrapt bij een autobrand. Hij is opgepakt. Hij zou ook betrokken zijn bij andere branden die de laatste weken voor veel onrust zorgden in Eemnes en Amersfoort. De verdachte wordt verhoord. En de zwemmer die gisteren overleed na een botsing met een boot in Noord-Limburg is Mats Schotenbrecht. Hij was de grote man bij de KNVB-bekerwedstrijd van het Utrechtse Hercules tegen Ajax in 2023, 3 jaar geleden. Hij maakte toen het winnende doelpunt tegen Ajax. 3-2 werd het toen. Hij was aan het peddelen toen het misging. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. Nou, dan nog het weer. Het loopt op naar 37 graden in de middag. Nou, door die hitte waren veel mensen al vroeg op pad.
10: Wel extra vroeg vertrokken.
11: Ik heb water bij me en eten bij me. En ik red me wel.
12: Petje op, genoeg drinken.
13: Er zit lekker airco daar op kantoor, dus niks aan de hand.
7: Gelukkig maar. Vanavond dan kan er een bui vallen.
0: Ja, het is best wel gek eigenlijk dat de rijexamens dan niet doorgaan. Want in de auto heb je meestal ook wel een fijne
7: airco. Ja, er zijn collega's die gaan nu expres met de auto naar het werk nu. Omdat ze dan
0: ook vandaag
7: in de auto zitten. Ja, in de kerk zitten.
0: Heel goed. Dankjewel Casper, tot zometeen.
7: Tot straks.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: gonna be Poco Loco and there's gonna be a hula hula hula the fun.
1: Dat is een zomerherinnering van lang geleden, The Press. En ze kwamen uit Limburg. Eerder in de jaren 70 waren ze de Walkers. Een Cantara PP was toen een leuke hit voor ze. En later vanmorgen gaan we nog even terug naar Limburg. Het warmste plekje in Nederland, denk ik zo. Rowan Herzen en Pussycat staan daar nog op de rol voor later deze morgen. Maar nu even naar ons spelletje weer. Even koelen met die heerlijke geluidsgolven. En de vraag is, wie hoor je daar tussendoor? Dat is dus ook een code rood vandaag. Wat? Ernstig gehinderd hier door de golfslag. Maar dat is het spelletje. Nou, als je het nog niet had geraden, misschien nu wel. Laat het maar even weten in onze app. Of geef het door in de mail. Dat is studio@rtvutrecht.nl. Met je telefoonnummer erbij.

En dan gaat hij weer. Hopelijk heeft hij de airco aan in zijn truck. Henk Wijngaard, de kerstverse tachtiger. Vandaag gewoon aan het werk, hoor. Geen code lood. Beun de Beunhaas, hoorden we. En zo meteen pakken we de eerste trein naar Zandvoort. Dat zullen meer mensen doen vandaag. Willem Duin. En dit is dan Treintje. Met Total Touch. Love Me in Slow Motion. Een van de eerste.

0: in de trein van 43 jaar geleden. Kocht je nog gewoon een kaarsje. Je mocht nog roken zelfs, hoorde ik. Ja, dat bier is altijd gebleven. En de stem van Willem Duin, gelukkig ook zijn stemmen. In zee met... Ben jij een beetje een strandganger, Joke?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, dat is duidelijk.
1: Ik ben wel vanmorgen alweer zwemmen.
0: Oh, wat lekker. Waar was je?
1: Om 7 uur in de Rommel.
0: Oh, in de Rommel. Het beroemde zwembad hier.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en,
1: ik heb ook leren zwemmen. En nou doe ik het al 27 jaar 2 keer in de week.
0: Oké, dan sta je vroeg op. En doe je dat met een aantal mensen dan ook?
1: Nou, er zijn verschillende mensen die al lang zwemmen daar.
0: Ja.
1: Dus, maar ik zwem altijd in het warme bad.
0: Ja, nu zou je misschien wat meer verlangen naar wat koeler water, maar voor jou dus niet.
1: Nee, want dan kan ik, als het water koud is, kan ik morgen mijn schouders niet bewegen.
0: Oh, zo ja, ik snap het. Nou goed. En hoe hou je verder je hoofd koel vandaag, Joke, daarin? Want je woont gewoon hier in Utrecht, hè?
1: Ja. Ja, ik woon in de Schepenbuurt, maar ik hou me eigen gewoon heel rustig.
0: Dat is misschien wel de beste tip.
1: Dat bedoel ik.
0: Je was even aan het...
1: Ik in huis, dus...
0: Ja. Je was nog aan het puzzelen net, zei je toen ik je belde. Dat is ook een mooie manier om de tijd een beetje door te komen.
1: Puzzels in de krant, hè?
0: Ja, en je dacht, ik ga ook nog even meedoen met dit zeespelletje. Dus ben je ook nog digitaal een beetje, zeg maar, in het water vanmorgen bij ons. En de vraag was, wie hoor je hier tussen de golven door, hè? Die golven hebben we nu weggelaten en dan wordt het meteen duidelijk volgens mij.
1: Benny Nijman.
0: Benny Nijman, onze code rood. Helemaal goed. Ja, er zijn al meer liedjes die over deze kleuren gaan, maar deze hoor je niet zo vaak meer. En zo'n mooie ode ook aan Benny, toch?
1: Zeker weten.
0: Ik heb 2 kaartjes voor de fietsboot voor je.
1: Heel erg leuk.
0: Dat is ook een dagje op het water, maar dan hier gewoon lekker in de buurt.
1: Ja.
0: En we doen er nog een leuk cadeautje bij, goed?
1: Ja, is prima.
0: Uit onze mooie winkel. Ik wens jou een goede dag vandaag. Nou, lekker de radio aan, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker ben. Die staat zelfs nachts al aan.
0: Goed om te horen.
1: Oké, dag.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: De zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: ze bleek ook nog een mondje Frans te spreken. Dus een beetje Le Pays-Bas er ook nog bij. Vanessa, een beetje dizzy van de hitte Upside Down. En mannelijk Nederland ondersteboven ook van deze toen nieuwe zangeres begin jaren 80.
1: Hits uit Holland.
0: Maar houd het hoofd koel, is het advies. Code rood, wit en blauw, vooral op de radio. En na een nachtje oranje is dat dan weer. En ben er zelf compleet doorheen geslapen. Gelukkig wel, want lekker in slaap vallen is in deze tijd ook niet vanzelfsprekend. Met deze temperaturen. En alles is goed gegaan, hebben we vanmorgen vernomen in het nieuws. Nou, het is vrijdag, dus het Nederlandse lied in de volle breedte. En allemaal van eigen bodem dus. Ik ben Edwin en ook de zomers van toen vier je bij ons. We hebben BZN bijvoorbeeld straks. De zomer van 97 met Katja en Co. Katja Schuurman vandaag met zonnebril. En we gaan eerst even naar Brabant met Guus Meeuwers.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

as you.

muziek ook lekker luchtig in een Hollands jasje. Dit was ook uit een zomer in 1984. Het jaar daarvoor had ze een heel groot succes gehad met Rondo Russo. Berdien Stemberg haar naam. En toen kwam er een LP later met de titel Berdinery. En daar staat dan dit op, Vivace. In haar bewerking dus. Met het orkest van Harry van Hoof. En nog een leuk hitje. Instrumentaal intermezzo, dat telt ook gewoon mee hè, als hit uit Holland. Goed, we gaan maar eens even naar de keuze bij de koffie. Misschien wel een beetje warm, maar we kunnen toch niet zonder. Twee liedjes ook helemaal in de sfeer van de zomer. Welke wil je helemaal horen? Dat is dan de vraag van maandag tot en met donderdag ook bij Pieter. En de vrijdagochtend zijn dat dan twee Nederlandse producties, zoals je zult begrijpen. We beginnen met Corrie Konings als keuze 1.

Nee. Alleen dit was een vrijdag de 13e. En dit is dan keuze 2. Want we houden ook af en toe wel een beetje van een pittig bakkie. Diesel, misschien even bijtanken met deze jongen straks. Kan ook, hè? Sausalito Summer Night. Dat is de andere keuze. Dus we hebben Corrie Konings en Diesel. Ben heel benieuwd welke het gaat winnen. Meeste stemmen gelden, straks de uitslag. Dit zijn Tino Martin en Anouk Samer.

Met de mooie teksten van uiteraard Lennart Nijg. Verduisterde zon kwam er even voorbij. Die zouden bijna naar verlangen met deze temperaturen. En de klok en de klepel verzetten de tijd, ook zo'n mooie wijsheid. Het is alweer bijna 10:30, dus we hebben zo dadelijk het regionieuws. In Lage Vuurse zijn ze in de ban van een liggende naakte vrouw. Ja, dat horen we zo van Casper allemaal. En nu nog even terug naar de zomer in Volendam met BZM.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Het nieuws van 10:30 met Casper. Het is niet eens de tiende van de maand, maar we worden rijk, lezen.
7: Ja, wie minder stroom verbruikt tijdens de piekuren krijgt ervoor binnenkort geld. De netbeheerder in Utrecht en de energiebedrijven willen zo het overvolle stroomnet ontlasten. Tegen betaling kan je je thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. Maar uiteindelijk hou je wel zelf de controle, zeggen ze.
8: Als je dus inderdaad hebt afgesproken, we laden niet tussen 4 en 9 en opeens verandert de situatie en jij wil toch laden, dan kan het altijd. De klant blijft de baas over wanneer hij of zij laadt.
7: Ja, want vooral tussen 's middags 4 en 's avonds 9 moeten die apparaten uit zijn. In Woudenberg komt een tijdelijke opvang voor vluchtelingen in een sporthal. Daar kunnen maximaal 60 mensen terecht tijdens de zomervakantie. De opvang is tot het einde van de zomer open. In Laagse Vuurse is een mysterieuze bronzen beeldje gevonden van een liggende naakte vrouw. Het lag in de bosjes bij de Midsengolfbaan. Een paar maanden geleden werden daar al bronzen beelden gestolen, maar deze kent dan weer niemand. Een foto van het beeld kan je vinden op rtvutrecht.nl. En het was een echte tropennacht. Het werd niet kouder dan 21 graden vannacht. En dat is nooit eerder gemeten in de beeld in de maand juni. Je hoort het KNMI.
9: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
7: Ja, het vorige record was 19,8 graden en dat was in 1947.
6: Zo.
7: Alweer even geleden. Nou, het is dus heet.
10: Het is best een beetje afzien nu.
11: En voor het eerst code rood, hè?
10: Ja, precies.
11: Wat vindt u daarvan?
10: Nou, ik vind het een beetje overdreven dat die codes tegenwoordig ingesteld worden. Maar het is natuurlijk extreem warm.
7: Al dus deze man die aan het verkoelen was bij het zwembad in Leersum. Het loopt vanmiddag op naar 37 graden. En vanavond kan er een bui vallen.
6: Nou, zometeen weer een heerlijke duik in de geschiedenis van het Nederlands lied. Dankjewel, Casper.
12: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
15: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
17: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
18: Doe mee met onze spelletjes en win.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

Een nacht als deze. Hij was in meerdere opzichten dus bijzonder. Met het voetbal en vooral ook de temperaturen. Nog nooit was het in juni dus zo warm, hoorden we net van Casper. 21 graden, dat zijn niet de leukste nachten. Dus hopelijk luister je niet met kleine oogjes. En even een lekker sterk bakje kan ook wel wonderen doen. En we hebben hier de keuze bij de koffie meteen maar eventjes. Want vandaag hadden we dus in de aanbieding Corrie Konings. Over een andere vrijdag, 13 mei, maar wel een leuke zomerse herinnering. En Diesel met Sausalito Summer Nights. Voor het pittige bakkie, zeg maar. Leuk dat je even reageerde. Pascal, heerlijk ook hier met een foto erbij. In zijn voetenbadje in Maarsbergen. En lekker in de schaduw. Niet zeuren, gewoon genieten, zegt hij. Ik wens je er heel veel plezier mee, Pascal. En af en toe moet je denk ik wel even het water weer bijvullen om het koel te houden. Gerda, dankjewel ook voor jouw reactie. Gerda, goede uitzending schrijft ze. En jij een goede dag. Paula heeft ook meegedaan met stemmen. Wilma kwam ik tegen. Anton en Jannie, Astrid, Nico. Leuk dat jullie weer bij waren. En Martin uit Katwijk en ook Nico Snoek die zeggen... Je hebt ook rode diesel, inderdaad. Dus toch ook een beetje muzikale code rood, zeg maar. Hè? Dit is hem dus geworden met meer dan 60%. En de groep van Pim Koopman onder meer. Hè? Even bijtanken. Na zo'n korte en misschien wel slechte nacht, geen gek idee. Sausalito Summer Nights en diesel dus.

Radio M Utrecht. En ja, Jacques Herp die zong dit al in 1970. Hij vertelde er pas nog over tijdens de Week van de 70's bij Connie aan tafel. En nog niet zo lang geleden kregen deze een heel nieuw jasje, dat hoorde je net. Wilbert Pigmans was dat. En staat er ook nog opgeblazen tussen haakjes. Nou, dan zie ik ook meteen al die kleine zwembadjes voor me overal nergens in de tuinen. Die ook niet onregelmatig opduiken in de app van RTV Utrecht. Toch een beetje ook nog een voetbalplaatje, hè? Tribunos, hoorde ik. En dit zijn de señoritas van Luf, Marga, Jozef.

en het zonnetje ook zo te horen in de jaren 60 bij ZZ en de Maskers. En die ZZ was eigenlijk BB, Bob Bauber, want hij was hier te horen vooral als de zanger van dit liedje. Nou, we hebben nog lang geen genoeg van de hits uit Holland. Vrijdags doen we dat tussen 9 en 12, 3 uur lang dus zelfs. Met ook straks nog een hoop aan zomerse geluiden die we uit het verleden tevoorschijn toveren. Dit eigenlijk ook wel, G-Race, ja, van Manhattan, ook dit namens op. Never felt this way before.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nog een uurtje hits uit Holland. Onderweg, we zakken zo af naar het zuiden, waar het nog een tandje warmer is vandaag. Eerst even deze verkeersinformatie nog van de ANWB. In onze regio dus op de N234 in beide richtingen. Dat is de provinciale weg Bilthoven naar Soest. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Dus hou daar rekening met vertragingen.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En

0: En in Limburg is die 30 graden grens al vroeg gepasseerd, hoorden we vanmorgen in het nieuws. Daar is het nog een tikkie warmer. Een zonnige dag in het zuiden. En ook zeker deze vrijdag met Rowan Hersen.
1: Hits uit Holland.
0: En ik kom straks nog even terug daar. Want er is ook nog een jarige vanuit Limburg. Wiens wieg daar dus ook stond in 1953. Nou, er twee van laten horen. Ook de Nationale Nieuwe voor de komende dagen, die heb ik klaarstaan op Radio M Utrecht. Die zangeres is slechts 25 lentes. En die gaan we dus ook even in het zonnetje zetten. En tegen 12 ook nog wat heerlijke gebakken lucht. De uitsmijter even voor de lunch, waarmee we dan deze ochtend met al die hits uit Holland weer af gaan sluiten. Ik ben Edwin en nu even uit onze eigen buurt vanuit Maarsen. Dat is nog hartstikke nieuw. Turfy Gang. Opgericht vanuit een hockeyclub overigens. En Joris van Oostveen.

0: Ja, dit is nog een mooie, fijne herinnering aan de week van de 70's vorige week. Vanuit Zaandam. Van Surinaamse afkomst ook weer de Dutch Rhythm Steel & Show Band. Ook in het buitenland bekend als de Trinidad Oil Company. Klinkt wat internationaler, hè? En we hadden alleen maar de kalender eigenlijk nodig voor hun tekst. Inmiddels is het June. En een mooie junidag ook, hè? 26-6-26, als dat maar goed gaat.
1: De nationale nieuwe.
0: Met al die zessen erin. Nou, wij gaan naar een hele nieuwe nu. Samantha Steenwijk hadden we de afgelopen dagen. En nu een andere jonge dame die we dus in het zonnetje zetten. 25 Lentes is de zangeres die je de komende tijd regelmatig gaat horen op Radio en Utrecht. Eentje die perfect past bij warme autoritten, zonsondergangen en eindeloze zomeravonden. Dus eigenlijk het perfecte plaatje voor dit seizoen. En ook wel een beetje melancholie in de muziek. Dat spreekt ons zeker aan. En het allemaal bij elkaar gebracht in slechts 3 minuten tijd.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Ik kom naar je toe.
3: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
1: Per Radio M Utrecht.

Die Roberto Giacchetti, hè? De scooters. Vol gas, ook in de zomers van de jaren 80 waren ze er regelmatig bij. Huis heeft deze beroemdste, deze kwam ook nog Adrie Verdeci. En we blijven nog even zo meteen een klein half uurtje hits uit Holland. Straks met dus een jarige vanuit Limburg, waar we wat extra aandacht gaan besteden. En ook het regionieuws van dit moment, nog één keer met Casper ook zo meteen. De tram rijdt soms, het zwembad, of één van de zwembaden in onze regio is dicht. Een opvang voor dak- en thuislozen dan weer open. Kortom, alles over Code Rood hoor je meteen. En wij nog even samen hier, Bonnie en José. Dat komt eigenlijk uit Duitsland dit, hè? Engel als jij.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: En alweer 11:30, het regionieuws met Casper Kooi. En ik lees dat er te weinig gemeenten zijn met een eigen dierenambulance.
7: Ja, de dierenambulances die er zijn, die hebben daar dan last van. Zo moet de dierenambulance in IJsselstein meerdere keren uitrukken naar bijvoorbeeld Nieuwegein. Maar die gemeente betaalt er dan niet voor. De dierenambulance moet dus wel eens neven kopen en daar zijn dieren de dupe van. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de hitte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram helemaal niet. De omgekeerde wereld in Bunschoten. Juist vandaag is daar het zwembad dicht. De deuren zijn gesloten en er hangt een briefje waarop staat dat het niet veilig zou zijn. Het is wel een probleem, want het is ook de laatste dag van de zwemvierdaagse en die gaat dus ook niet door. Gelukkig zijn andere zwembaden wel open.
8: Ik vind het leuk, want nu kunnen we lekker zwemmen. Ik had eigenlijk vandaag mijn kinderfeestje, maar die ging niet door vanwege de code rood.
9: We vonden het niet verstandig om met 12 jongens op pad te gaan. Dus dan dachten we, dat gaan we niet doen. Dus.
10: Ja, zal ik even aftellen? Zal ik even aftellen?
8: Ja.
10: 3, 2, 1, ja!
7: En daar gaan ze. In Amersfoort is het bosbad intussen uitverkocht. In Utrecht is de daklozenopvang de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen in de nacht terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld en ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En dan nog het weer.
11: Kijk, uiteindelijk...
7: Dat is deze hier.
6: Is het orkest nog even?
7: Ja, is het orkest. Komt hier.
6: Ja.
7: Mooi, hè? En code rood is het dus.
12: Het is direct code oranje, het is direct code rood. En alles staat maar één in vuur en vlam. Echt onzin.
7: Nou, goed, het loopt op naar 37 graden vanmiddag. Onzin of niet. Vanavond kan er wel een verfrissend buitje vallen.
6: Ja, nou, dat code oranje krijgen we sowieso nog met het voetbal. Maar nu hebben we even rood. En gelukkig wordt er ook wel op die manier heel cool op gereageerd. Toch ook weer. Dankjewel, Casper. Nog even naar de weg als je er op uitgaat. Is ook uiteraard het advies om in ieder geval een paraplu mee te nemen. Hè, tegen de zonnestralen. En een flesje water kan ook nooit kwaad voor de zekerheid. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten vertraging heb je daar. En ook deze N234 neem ik nog een keertje mee. Daar is een ongeluk gebeurd in beide richtingen. Dat is van Bilthoven naar Soest. Dus hou ook daar rekening met vertraging.
13: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
14: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: Nou, inderdaad, en zeker niet die van 2026, die al volop gaande is. Mike en Colin waren dat.
1: Dubbel NL.
0: En dan nu die jarige Job van vanmorgen, die ik al een paar keer had aangekondigd. Daarvoor zakken we af naar het zuiden in Limburg. Twee liedjes ga ik draaien van de band die 50 jaar geleden eigenlijk echt doorbrak. En de jarige, dat is Antonia Johanna Cornelia Veldpaus. Zo werd ze geboren onder die naam in Trebeek in 1953. Dus vandaag is ze 73 geworden. Later vooral bekend als Tony Willé. En later ook weer als Tony vooral, als solozangeres. Met haar kenmerkende heese zangstem en muziekjournalist Jip Holstein, die noemde haar ooit in 1985 de beste soulzangeres van Nederland. Nou, we zetten haar eventjes in het zomerzonnetje met twee hits, Pussycat. En zo begon het ruim een halve eeuw geleden.

Proficiat voor Tony van Pussycat. Een van haar vele levens. En zo begon het dus met deze hits Mississippi en My Broken Souvenirs. En vandaag is ze 73 jaar geworden. En die smile, hè, waar ze ook nog eens over zongen, dan zag je het spleetje tussen haar tanden. En net als Rob de Nijs. Moet je toch weer even aan denken zo. 40 graden is mogelijk in Limburg overigens, dus hopelijk kan ze een beetje schuilen. Net als Miss Montreal.

dan denk je ook al gauw aan de Bee Gees. Maar hij kreeg nog niet zo heel lang geleden ook dit nieuwe jasje van een zanger die overigens in Utrecht heeft gestudeerd. Zijn naam is Tim Don en To Love Somebody. We gaan naar de lunch, zo langzaam maar zeker. Het is bijna 12 uur, hè? Even nog wat gebakken lucht als onze uitsmijter van vandaag. En dat eitje zou je misschien ook wel op het dak van je auto kunnen bakken vandaag. Heel goed mogelijk met deze temperaturen. Houd hoofd koel. Denk om Code Rood en gewoon lekker naar de radio blijven luisteren. Want zometeen lekker veel muziekplezier met Chris dit weekend. Dus bezoekplaatjes komen eraan de komende 2 uur. Daarnaast Erwin er nog. Pluk de middag. En morgen ben ik graag bij je met het Gouden Weekend. We zijn dan in de zomer van 1983. Maar dat is morgen pas om 5 uur. En dit is die heerlijke gebakken lucht. Fruitcake.

0: zit echt fantastisch, Tieneke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Waarmee?
1: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, het zijn hoge temperaturen. De heetste dag van het jaar tot nu toe ongeveer. Maar het is ook bijna kerst. En dat is over een klein halfjaartje al.
12: Chris, wat zeg je nou? Het is bijna kerst. Nou, kom op, het is 40 graden.
11: Kees, weet je wat dat is? Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar heb jij wel de kerstboom binnen handbereik? Dat je hem kan pakken als je denkt van, ah, daar heb ik zin in. Of is die ver weggestopt?
12: Nee, hij ligt op zolder, maar ik heb een neppert. Dus die kan ik opzetten wanneer ik wil. Ja.
11: Nou, bij mij was het dit jaar oktober. Dat is misschien wat vroeg. Maar vorig jaar
12: ben jij een echte liefhebber, hè?
11: Ja, zeker. Ja. Ik vind dat leuk. Hey, maar wat zit er in het nieuws van 12:30?
12: Nou, nieuws dat zojuist is binnengekomen. Bij het doden van de Utrechtse probleemwolf zijn regels overtreden. Dat staat in een verslag van de werkgroep Wolf Leusden. Dat verslag heeft opgevraagd. De wolf is meer dan 5 uur later afgeschoten dan van de vergunning mocht. De Utrechtse netbeheerder en energiebedrijven willen je gaan betalen als ze op afstand jouw meterkast mogen bedienen. Zo moet het stroomnet ontlast worden door af en toe een apparaat af te schalen. En over stroom gesproken, het aantal zonneparken in onze provincie is hard gegroeid de afgelopen jaren. Van ruim 10 naar bijna 100 hectare in 5 jaar tijd. Over een half uur het uitgebreide regio nieuws. En dan hoor je dus ook meer hoe dat dus zit met de Utrechtse probleemwolf. Die dus te laat is afgeschoten.
11: Nou, een bijzonder verhaal weer. Horen we straks om 12:30. Dankjewel, Kees. We hebben nog 1 file in de regio. Dat is de A12 richting Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. 10 kilometer. Daar doe je maar 8 minuten over. Dus dat valt weer mee.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
16: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
17: Zomer 4.

Ja, een nummer dat eigenlijk wel iedereen kent, hè, maar veel mensen denken dat het een Disney-liedje is. Maar in werkelijkheid begon het verhaal al in 1939 in Zuid-Afrika. Tuit Fit, dat was deze band, die maakte er in 1982 een enorme hit van. En het grappige is dat Awimawe, het is een soort verbastering van het origineel. Dat klonk zo namelijk. Ja, dat is anders. En dat is Oyimbo Bé, is het eigenlijk. Ja, dat was de muziek in 1939. Heel anders. En ze dachten toen van, nou, het klinkt ongeveer zo. Echt een fonetische verbastering. Goedemiddag, het is vrijdag de 26e. Je luistert naar Muziekplezier, 12 uur geweest. Altijd weer zo'n bijzonder moment van de week, vind ik dan. De ochtend zit erop, de middag ligt nog helemaal open. En hier in de studio mogen we er samen 2 gezellige uren van maken. En jij? Jij kan lekker rustig aandoen, genieten. En dat moet je wel bij mij doen dan. Ik ben Chris trouwens. Goedemiddag. En misschien ben je thuis of onderweg of luister je gewoon omdat er wel ruimte is voor een goed liedje die je wilt aanvragen. Nou, daar gaan we ons vanmiddag mee bezighouden. Dus ik hoor van jou graag wat je wilt horen. Heb je een verzoekplaat? Stuur die naar de app van RTV Utrecht.

is een mooi voorbeeld hoe TikTok tegenwoordig soms belangrijker is dan de traditionele radio. Zoals wij voor het lanceren van een hit. Het is vrijdagmiddag, je luistert naar Radio M Utrecht, het programma Muziekplezier. En je weet het, verzoekplaten die zijn van harte welkom. En zometeen gaan we nog even aandacht schenken voor de collega's in Utrecht hier bij de ambulancedienst. De RAVU, blijf luisteren. Dit is Elvis Presley voor Maarten Brouwer.

0: werd aangevraagd speciaal voor Maarten zelf. Elvis Presley, Always On My Mind bij Radio M Utrecht. De vrijdagmiddag. Ja, ik had vanmorgen ook iets bijzonders trouwens. Ik moest even naar het toilet. Ja, dat is op zich niet zo heel vreemd. En dan hebben wij vochtig toiletpapier. Daar heb je ook allerlei verschillende maten in en vormen en smaakjes. Maar deze, dat is het bijzonder, want ik zat het te lezen. Daar staat op, het is dus toiletpapier, hè? Vochtig toiletpapier. Staat op fris en kalmerend. Ik snap het niet, kalmerend. Misschien kan jij me helpen. Even wat anders ook trouwens. Mensen die zijn met code rood ook gewoon aan het werk. Zo ook hier in Utrecht bijvoorbeeld bij de ambulancedienst, de RAVU. Ik wil jullie toch een beetje ondersteunen. Respect voor jullie, hoor.
1: Code rood op de ambulance!
0: Ja, want dat werk gaat natuurlijk door. Geen minuut stilte, maar wel

0: Paul Young, 1983, Comeback and Stay. 1983 wordt vaak gezien als een van de beste popjaren ooit trouwens. Denk aan Michael Jackson, The Culture Club, Eurythmics, David Bowie, dat allemaal bij elkaar. En nou, dat waren gewoon goede jaren en daar waren mensen blij mee en werd veel geld aan verdiend. En wij zijn er ook blij mee bij Radio M Utrecht in het programma Muziekplezier.
1: Goedemiddag, met Nicolien de Karelsen.
0: Dag Nicolien, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ik zag al jouw reacties voorbij komen. Ik dacht, ik ga je even bellen.
1: Leuk, ja.
0: Wat ben je aan het puzzelen? Wat staat erop? Wat moet het worden?
1: Allemaal tijgers.
0: Tijgers?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb altijd de fantasie dat iemand mijn hoofd aan het puzzelen is.
1: Oh.
0: Is dat heel raar of niet?
1: Nee hoor.
0: Oké, ik vertel het toch even. Hey, we draaiden net even wat grappigs voor de ambulancedienst. En jij schreef ook gelijk erachteraan. Zeker respect voor alle zorg- en hulpverleners.
1: Nou.
0: Zit je misschien zelf ook nog in de zorg?
1: Nee, ik heb vroeger wel in de zorg gewerkt. In de bejaarden helpen.
0: Oh ja, ja.
1: En mijn dochter die werkt dus in de thuiszorg. Ja, en die hebben het best wel zwaar nou.
0: Ja, en dat is het mooie van dat het code rood. En blijf maar binnen en werk thuis. Ja, zij werkt ook thuis, maar dan bij de mensen thuis.
1: Precies.
0: En dat is heftig, heb ik ook respect voor, zeker.
1: Mm-hmm.
0: En,
1: zeker.
0: Toen zag ik jouw nummertje voorbij komen, wat je graag wilde horen. En ik heb hem klaarstaan voor je. Wil je hem zelf aankondigen? Weet je het nog welke?
1: Seagull van Kayak.

0: Ja, werd speciaal aangevraagd door Nicolien. Voor de mensen in de zorg vandaag ook superbelangrijk om dat even mee te nemen. Deze superhete dag ook. Het is 1 minuut over 1:30. Straks bij de dood van de probleemwolf Bram zijn fouten gemaakt. En wat er misging, dat hoor je zo.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Het is tijd voor het regionieuws met Kees. Kees, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Kees.
0: Probleemwolf Bram, die is weer terug in het nieuws.
9: Ja, die is te laat doodgeschoten. In de vergunning daarvoor stond dat de jagers hem tot een uur na zonsondergang mochten afschieten. Maar dat gebeurde pas 5 uur later. Dat staat in een verslag van de stichting die het dier doodschoot. En is opgevraagd door de werkgroep Wolf Leusden. Die wil nu dat de provincie optreedt, uitzoekt wie het besluit heeft genomen en ook straffen uitdeelt. De provincie heeft nog niet gereageerd. Als je minder stroom verbruikt tijdens de piekuren, word je binnenkort beloond. De Utrechtse netbeheerder en de energiebedrijven willen zo het overvolle stroomnet ontlasten. Ze willen jouw thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp kunnen aansturen in ruil voor geld dan. Want die kunnen ze dan van afstand uitzetten als er dan te veel stroom wordt gebruikt. Toch houd je wel wat controle hoor.
10: Als je dus inderdaad hebt afgesproken, we laden niet tussen 4 en 9 en opeens verandert de situatie en jij wil toch laden, dan kan het altijd. De klant blijft de baas over wanneer hij of zij laat.
9: Vooral tussen 's middags 4 en 's avonds 9 is die stroompiek die dan ontlast moet worden. Als je nog een belangrijke brief verwacht, ja, dan kan je nog even lang wachten. Want de postbode hoeft de deur vandaag niet uit. Het is te warm, meldt PostNL. Rouwpost en medische post gaan dan wel door. Die worden dan alsnog bezorgd. En pakketjes worden ook bezorgd, laat het postbedrijf weten. Ja, en Code Rood heeft ook zo zijn voordeel voor hongerige mensen. Want in Utrecht kan je een gratis groentelunch krijgen. De scholen zijn dicht door Code Rood. En het bedrijf dat de lunches dan regelt, heeft maaltijdsalades over. Ja, die kunnen niet bezorgd worden vandaag. Ja, zonde om weg te gooien, zeggen ze. Dus je kan een salade komen halen bij de California Dreef in de wijk Overvecht. De California Dreef.
0: Ik zit net te kijken naar Edwin Meerman. Maar die is volgens mij ergens een broodje wezen halen hier. Die loopt hier in het restaurant verloren rond. Van ja, het restaurant is dicht.
9: Dat hoorde ik dus ook. Ik heb helemaal geen lunch meegenomen. Nee. Ik dacht, de kantine is vast open. Maar ja, het is ook Code Rood. Dus de kantinedame, die is ook gewoon hopelijk ergens in de schaduw.
0: Ja, dat hoop ik wel. Voordeel als je dat toch thuis mag zijn. Hè?
9: Nou ja, daarover gesproken. Ah. Het weer. Ja, het is hartstikke heet. Zo simpel is het. 37 graden, weinig wind. Het is droog. Goed smeren als je naar buiten gaat. Goed drinken vooral. Let een beetje op jezelf. En blijf in de schaduw.
0: Ja, dat zijn de tips die we al heel lang gebruiken. En vandaag extra aandacht hebben.
9: Yes.
0: Dankjewel Kees, tot straks weer. We gaan even kijken naar het weer. De verkeersinformatie. Ja, we zijn er echt vol mee. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 8 kilometer file, doe je 8 minuten over. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En de laatste A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
19: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
20: Doe mee met onze spelletjes en win.

0: The Beach Boys uit 1964, I Get Around, uit het jaar dat de cassettebandjes meer populairder worden dan ooit. Ja, moet je nagaan met je Walkman lekker. Was dat toen al? Nee, denk het niet, hè. Dat was al een beetje vroeg. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 1:50. Fijn dat je luistert. En even kijken of we een jarige Job kunnen vinden.
1: Met René Klems.
0: René? Je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
2: Hey, hallo Chris.
3: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
2: Ik zal even de radio uitzetten.
0: Oh ja, zet hem maar even uit.
2: Zo, dat weten.
0: Je moet hem
2: zo
0: meteen wel aanzetten weer, hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Nou, we gaan nog een keer.
3: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
2: Nou, hartstikke bedankt.
0: Hoe is de dag vandaag met deze hoge temperaturen?
2: Nou, ik zit binnen. Ik ga echt niet naar buiten. Het is me veel te heet. Ik kom ook nergens heen, dus ik zit lekker binnen. Met de screens dicht, gordijnen dicht. En ik heb vanmorgen alles gelucht, dus het valt mee binnen.
0: Oké, dat is wel fijn. Je hebt geen airco?
2: Nee, heb ik niet, maar het is nu 24,5 graden binnen.
0: Ja, dat is toch nog wel warm.
2: Dat is
0: maar,
2: goed te doen.
0: Ja. En hoe gaat de dag er vandaag uitzien?
2: Nou, rustig aan doen, hè.
0: Ja, rustig. Ja, dat geldt voor iedereen, hè.
2: Dat is voor iedereen code rood, hè. Dus ja, ik doe het rustig aan vandaag.
0: Ja, krijg je nog visite?
2: Mijn verjaardag was eergisteren. Mm-hmm. En we zouden uit eten gaan, maar toen was het ook zo heet. Met de kinderen en mijn kleinkind. Dus dat heb ik nu verplaatst naar volgende week.
0: Okay.
2: Want dan wordt het wat koeler en dan is het ook beter uit te houden.
0: Verstandig toch? Ja.
2: En ik heb wel wat visite gehad, maar dat was, het was een rustige verjaardag, laat ik maar zo zeggen.
0: Nou, hartstikke goed toch?
2: Ja.
0: En jij wil graag, met een hele mooie leeftijd die je hebt bereikt, een bepaalde plaat horen.
2: Ja, van Udo Jurgens, die plaat van de 60 jaren. Ja. Vond ik heel toepasselijk. Ik denk, nou, die ga ik aanvragen.
0: Ja, super toepasselijk. Nou, we gaan dan voor je draaien. Dankjewel voor deze mooie aanvraag, René.
2: Ja, jij ook. Bedankt voor het draaien dan, hè.
0: Ja, geen probleem. Maak er een mooie dag van. En hou het hoofd koel. Lekker drinken.
2: Ja, ik zit aan mijn glaasje water nu, dus...
0: Goed zo, fijne dag verder.
2: Je hetzelfde.
0: Doei.
2: Dankjewel, dag.
4: Je werdet ooit nog wonderen.

0: Dat waren de Gypsum Brothers. Eerlijke zomerse muziek weer bij Radio M Utrecht met Cuba. Het is 12 minuten voor 1 en ja, over die temperaturen gesproken. Goedemiddag, Gita.
1: Goedemiddag, Chris.
0: Ja, hoi Lisbeth, zei je net. Ja. Nee, zal ik het zeggen of niet? Maar doe maar toch wel.
1: Ja, toch. Het is alweer gebeurd, hè?
0: Ja, toch. Ja.
1: Zeg, het is vrijdag. Ja,
0: het is vrijdag. Het is warm. Ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Ik heb maar één belangrijke vraag. Ik heb morgenavond een hele grote barbecue gepland. Mm-hmm. Maar komt dat goed, denk je? Met de regen en zo. Want de weermodellen laten telkens wat anders zien.
1: Ja, dat is het dynamische wat in deze weersituatie ontstaat. Je ziet het ook ten zuiden van Parijs. Ja. Daar zit nu een buienlijn met onweer. Nou, dat zat in geen enkel model. Dat wordt gewoon omdat de dynamiek moeilijk te vatten is in deze hitte. Ik denk dat morgenavond de buienkans wat groter is dan, of een stuk groter is dan komende avond. Maar dat het gaat om een buienzone die van zuid naar noord trekt, dat je hem wel waarschijnlijk aan ziet komen. Maar het is zeker een risico, omdat ook morgen best wel een hete dag wordt. En ergens moet die hitte het land uit worden gezet. En dat gebeurt in stappen. En een van die stappen gebeurt met een paar regen- en onweersbuien. Op inderdaad de zaterdagavond.
0: Mm.
1: Dus daar kun je nog niet. Ik kan er nu nog geen tijd aan vasthangen. Dat kan ik wel doen, maar dat is niet reëel. Want dat kan ik nog niet zeggen.
0: Nee, ja, ik merk het dus ook aan mijn kinderen en de rest van de familie. Die zeggen, ja, nee, mijn app die zegt dat het helemaal droog blijft. Ja, ik ben geen gitaar,
1: nou,
0: maar
1: wordt
0: wel
1: een
0: appgevecht. Maar ik probeer mijn best te doen natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar dit is gewoon een hele lastige situatie.
0: Ja,
1: vorige week vrijdagavond, weet je nog, toen met die onweerszone die over het land ging. Ja, die was ook heel moeilijk een dag van tevoren in te schatten. Zelfs op de dag zelf. Ja, langzaam worden de contouren duidelijk. Ik denk dat ook morgen in de loop van de zaterdag, dat je langzaam de contouren ziet. En dat je dan ongeveer weet of je nog wat aan kunt passen met de planning eventueel. Of dat het grotendeels langs je heen gaat. Ja,
0: ja, nou, we hebben het maar.
1: Het is niet anders.
0: Ja, mee te doen. Nou, vertel het maar eens vandaag.
1: Ja, vandaag.
0: Hoe gaat dat er een beetje uitzien?
1: Ja, we zitten al overal op de 32 graden. De 33 graden is in zicht. Het zuiden van het land zit op 35 graden dik. En wij gaan naar 37 graden toe vanmiddag. In een vochtige atmosfeer. Dus het is wel wat klam buiten. Het is zonnig. Met wat vegen van die hoge bewolking. En vanuit Zeeland komen er langzaam vanmiddag wat meer wolkenvelden. Het is allemaal hooghangend. Dus het gaat niet echt de zon in de weg zitten. Maar de lucht wordt wel steeds fletser. Sowieso is de lucht natuurlijk al wat heijig aan het worden zo na een aantal van die hete dagen. Is ook nog wat sprake van zomersmok. Dus ja, het is een wat pittige situatie. De mensen die ervan houden, die kunnen dit aardig trekken. De andere mensen, die trekken zich een beetje terug met deze hoge temperaturen. Ook omdat het natuurlijk vanavond lang warm blijft. Er zou later vanavond een enkele bui kunnen vallen. Maar die kans is dus wat aan de kleine kant.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, de zaterdag die blijft dan een beetje hetzelfde, denk ik.
1: Ja,
0: qua temper, een beetje zonnig.
1: Ja, ietsjes minder heet dan vandaag. Kijk, de wind lijkt eerst wat uit het westen te komen. Morgenochtend draait dan weer terug naar het zuiden, zuidoosten. 32 tot 35 graden heb ik uitstaan voor morgen. En ja, ergens in die periode van morgenavond dus kans op een paar stevige onweersbuien vanuit het zuiden. En die kunnen echt pittig uitpakken.
0: Ja. En dan de vorstperiode volgende week. Daar gaan we daar eens over hebben.
1: Lekker fris. Ja, het zal het zijn als je nu echt de kou ingaat. Zo snel gaat het niet. Het gaat echt stapsgewijs. Zondag 26 tot 28 graden. Met een enkele regen- of onweersbui. En een maandag. Ja, vanaf maandag zit je denk ik op 23 tot 25 graden. Echt prachtig zomerweer voor Nederland. Stapelwolkenzon. En eens een enkele bui. Maar het stelt nog niet al te veel voor.
0: Nou, ik vind het eigenlijk prima klinken zo.
1: Ja, jij zit alleen nog op de wip met jouw barbecue morgen. Ja, dat snap ik.
0: Ja, dat wordt patatjes maken, denk ik. In de veranda.
1: Niet gelijk alles afzeggen, maar de mogelijkheid scheppen om snel naar binnen te kunnen. Dat is natuurlijk altijd super.
0: Nou, ik heb het gezegd tegen mijn kinderen. Ik ga het Gita vragen als eerste als ik haar vanmiddag spreek. Dus alles schuld naar jou zometeen. Nee, dat is niet waar. Nee. Nee hoor. Nou, mooi. Vanmiddag spreken we wel elkaar niet, maar Joost volgens mij. Hè?
1: Ja, dan ben ik er nog een keer. Dan zal het inmiddels wel lekker verder opgewarmd zijn.
0: Dat denk ik ook. Dankjewel, Gita.
1: Alsjeblieft.
0: Doeg.
1: Goed weekend.
0: Hoi.

0: De Pretenders, Don't Get Me Wrong. En daarvoor dus het uitgebreide weerbericht met Gita. Waarvoor dank. En nou ja, hou het weer maar goed in de gaten. De komende dagen, in ieder geval de avonden voor de regen- en onweersbuien, mochten die in één keer tevoorschijn ploppen. Straks hebben wij deel 2 van Muziekplezier, met daarin nog veel meer verzoekplaten. We gaan nog even proberen te bellen met Frans Bakker van Cadans. Die heeft nog een leuke plaat gemaakt. Wil ik ook even gaan draaien. En natuurlijk 1 kwartier Muziekplezier. Die komt er ook nog aan. En er moet wel het knopje werken. En die doet het niet. Wacht even hoor. Oh, nou komt goed.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, en dit is Muziekplezier. Goedemiddag, het is 1:01. En naast mij zit Kees. Kees, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Chris.
0: Wat zit er allemaal in het regionieuws van 2:30?
9: Nou, bij de Utrechtse amateurclub Hercules zijn ze verdrietig om oudspeler Mats Grotenbrech. Die is gisteren overleden bij een ongeluk in Noord-Limburg. Hij was aan het zwemmen en kwam in aanvaring met een boot. Grootenbrecht maakte 3 jaar geleden de winnende in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Bij FC Utrecht zit de eerste week van de nieuwe trainer erop. Anthony Correa heeft een goede indruk gekregen van de club en heeft hoop, zegt hij. Morgen speelt de club een oefenpot tegen de Graafschap. En de vrijwillige brandweer in Benschop is vandaag vanwege een bijzondere reden op pad gegaan. Nou, welke reden dat is, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
0: Oké, ik denk die staan ook op rood of zo. Dat ze thuis moeten blijven.
9: Ah, heel goed, die hebben wel iets roods mee.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Om 2:30 meer, dankjewel Kees. Ja, ik heb altijd andere namen op vrijdag. Maakt niet uit hoor. We hebben nog een tweetal files. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Oudekerk aan de Amstel en Apkoude. 4 kilometer, doe je 14 minuten over. Er staat een kapotte auto. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 kilometer en daar doe je 5 minuten over.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: De zomer vieren.

0: het is een heel zomers nummer. I Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Kershaw, 1984. Maar, beste mensen, ja, het nummer dat zo vrolijk klinkt, maar eigenlijk is die geïnspireerd door de angst voor een mogelijke nucleaire oorlog. Wist jij dat? Ja. Nou, het is 8 minuten over 1. Dit is Muziekplezier. Goedemiddag, ik ben Chris Brink. Joost, die geniet van een weekendje vrij. Althans, hij is er vanmiddag wel, maar het weekend is die gewoon lekker thuis. En dan ben ik hier. Zo gaat dat hier bij Radio M Utrecht. En dat vinden we ook helemaal niet erg. We hebben heel veel verzoekplaten. We gaan zo meteen nog even bellen met de liedzanger Frans Bakker van Cadans. Als dat lukt tenminste. We zijn op zoek naar een heel bijzonder nummer. Ja, dat wou ik zeggen. En nou ja, misschien gaat het nog even lukken dit uur. 1 kwartier muziekplezier. Nu, een feit op de radio. Het zijn 4 lekkere platen hoor.
1: 1 kwartier muziekplezier.
0: Zeker. Radio.

plezier. Chris Brink.

Ja, iedereen die richting Frankrijk is geweest in het verleden kent natuurlijk wel de Route Soleil van Wolter Kroes was dit hier bij Radio M Utrecht. En het was ook de laatste in het rijtje van 1 kwartier muziekplezier. Zo dadelijk gaan we even bellen met de liedzanger van Cadans, Frans Bakker, met een heel toepasselijk nummer van vandaag. Dus blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. En daarna hebben we het regionieuws met Kees. En dit is Dolly Parton.

0: Dat is lekker voor in de auto dit hoor. Ja, Dolly Parton op Radio M Utrecht met Jolien hier bij Radio M Utrecht. En het is gelukt als we even kijken onder de knop. Daar zit Frans Bakker van, nou, Kadansen.
1: Ja, ik zit onder de knop.
0: Ja, je zit onder de knop en nu live in de uitzending.
1: Ja.
0: Zo, hè, het is lekker warm buiten. Het is richting 1:30 aan het gaan. De temperatuur loopt er helemaal verder op. Hoe gaat het bij jou thuis dan?
1: Ja, ik heb alle gordijnen dicht zo'n beetje. En ik hou het zo'n beetje op 28 graden binnen.
0: Oh, nou, dat is ook wel aan de hoge kant, hè?
1: Dat klopt, ja. Maar ja, ik ben er toch een beetje aan gewend.
0: Ja, ja, Robert, Jan, die kwam hier net de studio binnen. En vertelde mij twee dingen. Er komt een nieuwe release aan. En

0: je niet, wat ik ook had gemaakt.
1: Ja.
0: En ja, het is een mooie opname geworden.
1: Ja, en in het donker, daar is die op gebaseerd? Of is het een nieuwe versie daarvan?
0: Nee, nee, het nummer heet Even.
1: Okay.
0: Maar het gaat over dezelfde toestand eigenlijk. Dat je door de hele situatie in de wereld wat bedreigd voelt. En je gaat terugtrekken.
1: Ja, ik vind het sowieso het nummer in het donker. Nou, die heb ik wat afgespeeld hoor, kan ik je vertellen. En ook gedraaid op de radio. Dus nou ja, het is je goed recht. Hè, want je hebt ontzettend veel mooie nummers gemaakt. En we zijn benieuwd in de eerste week van juli waar dit gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dan nu 40 graden buiten ongeveer vandaag moet het worden. En toen kwam jij op de lijn bij Robert-Jan en Robert-Jan weer bij mij.
0: Ja, ik heb een 89 een liedje geschreven. Toen was het ook warm. En ja, dat gaf toch wel een gevoel van vrijheid. Van weekend, we kunnen lekker naar buiten gaan. En we kunnen het maandag vergeten. Alleen ja, nu is het wel inderdaad 40 graden. Bijna. En dat had ik toen niet verwacht eigenlijk.
1: Ja, maar dat zit wel in het nummer verwerkt, hè? Tropisch, 40 graden.
0: Zij de radio.
1: Zij de radio, dat zong jij.
0: Ja.
1: En dat is dus nu werkelijkheid.
0: Ja, zo zie je maar, een vooruitziende blik.
1: Ja, hartstikke goed. En dat gaat ook over de stad Utrecht dan?
0: Nou, het gaat over de stad in het algemeen eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat je naar buiten gaat, dat je aan de fontein gaat zitten. Dat mensen helemaal een opgelucht gevoel hebben van... het is vrijheid, we kunnen doen wat we willen. Min of meer.
1: Ja, nou, ik ben reuze benieuwd. Ik had hem nog niet eerder gehoord. Hij staat inderdaad op welk album is dat trouwens?
0: Dat is Blik op Oneindig.
1: Blik op Oneindig, oké. Nou, we gaan hem draaien hier bij Radio M Utrecht. Vuur en Vlam, zo heet hij. Van Kadans.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel Frans, tot de volgende keer. Hè. En maak er een mooie dag van.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel, jij ook. Hè.
1: Hoi, hoi. Nou, we gaan hem naar luisteren. Het nummer Vuur en Vlam bij Radio M Utrecht. En daarna het regionieuws van 2:30.

0: hadden hem zojuist aan de telefoon. Frans Bakker van Kadans, de liedzanger natuurlijk. En ja, er wordt leuk gereageerd via de app van RTV Utrecht. Met de vraag van welk album was dit? Vuur en Vlam was het nummer. En het album was Blik op Oneindig uit 1989. Hartstikke leuk om te horen hier bij Radio M Utrecht. En zometeen hebben we het uitgebreide nieuws. Het regionieuws van 13:30. Met daarin de brandweer van Benschop is vandaag voor een heel andere reden op pad. En welke, dat hoor je zometeen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is tijd voor het regionieuws van 13:30 met Kees. Kees, goedemiddag.
8: Kees, goedemiddag.
0: Bij de Utrechtse amateurclub Hercules, daar rollen de tranen blijkbaar.
8: Ja, ze zijn verdrietig om oudspeler Mats Grotenbrecht. Die is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk in Noord-Limburg. Hij was aan het zwemmen en kwam in aanvaring met een boot. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De politie onderzoekt de zaak nog. Grotenbrecht maakte 3 jaar geleden de winnende in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Het werd toen 3-2. In de provincie Utrecht is het aantal zonneparken hard gegroeid de afgelopen jaren. In 5 jaar tijd is het van ruim 10 naar bijna 100 hectare gegroeid. 100 voetbalvelden dus. In elke provincie stijgt het aantal, meldt het kadaster. De meeste parken staan op voormalig landbouwgrond. Bij FC Utrecht zit de eerste week van de nieuwe trainer erop. Anthony Correa heeft een goede indruk gekregen. Heeft hoop, maar heel zeker is hij dan ook weer niet.
9: Ik denk dat nooit alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik hoop zelfs dat er af en toe wat ontstaat, waardoor we nog creatiever kunnen denken. Nieuwe inzichten. Dus, maar in ieder geval, de neuzen staan zo goed als mogelijk dezelfde kant op. En de koers is ingezet.
8: Ja, nou, we zullen zien hoe goed die koers is. Want morgen speelt FC Utrecht een oefenpot tegen de Graafschap. Iets eerder trouwens dan eerder gepland om 11:00 vanwege de hitte. En de vrijwillige brandweer in Benschop is vandaag niet op pad met een slang, maar met flesjes en met daar dan water in. De brandweerlieden gaan namelijk langs bij bejaarden om ze te helpen tijdens deze hitte. Ze krijgen een flesje water en er wordt ook gekeken hoe het met ze gaat. Even een praatje gemaakt. En de ouderen die zijn ook blij met de extra aandacht.
0: Ja, supergoed.
8: En,
0: ja.
8: En met het flesje mochten ze geen water hebben. Maar het goed blijven drinken, hè, want ja, over het weer gesproken. Het is 37 graden, code rood, weinig wind en droog. En vanavond, dat is dan toch al positief nieuws, kans op een buitje.
0: Ja, nou, noem dat maar weer positief. Ja, een buitje vind ik oké, maar... Een
8: buitje na een hete dag is altijd positief.
0: Ja, misschien heb je wel gelijk.
8: Heerlijk.
0: Het is zelden dat ik die kerstboom wil neerzetten. Is natuurlijk ook een beetje gek. Nou. Oké, er staat nog 1 file en een hele lange. Dat is op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Die is 7 kilometer, maar doe je nu nog 26 minuten over.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.

München en Freiheit. 1000 Meilen Tour. Een Duitse klassieker die nog steeds regelmatig op feestjes opduikt. En ja, mocht je nou van dit soort muziek houden, nou, dan zou je morgen een rol kunnen spelen in mijn programma Vroeg op Zaterdag. Daar hebben we vroeg op zaterdag, ja, Frans-Duits, het Frans of het Duitse plaatje. En dit zou zomaar voorbij kunnen komen. Hoe mooi is dat, hè? De verzoekplaten, ze zijn welkom via de app van RTV Utrecht of anders via radio.mutrecht.nl. Daar vind je het verzoekplatenformulier. In dit nummer zijn explosiegeluiden te horen. En dat wordt gemaakt door twee houten planken tegen elkaar te slaan. Ja, zo ging dat aan het eind van de jaren 70. Tragedy, dit zijn de Bee Gees op Radio M Utrecht.

De Bee Gees op Radio M Utrecht. Tragedy. Ik zit thuis ook een beetje met mijn tuin te rommelen eigenlijk. Er staan 6 jasmijnplanten, echt hartstikke mooi. En eentje doet het er niet. En we komen er niet achter waar het aan ligt. Of die nou te veel water heeft of te weinig. Foto's gemaakt, de helpdesk van de planten gebeld. Ja, maar daar heb ik wat over te vertellen.

Want op donderdag 2 juli, dan hebben wij hier het tuinspreekuur met Jurgen. En je kunt je vraag mailen, ik ga dat ook zelf doen, naar tuin@rtvutrecht.nl. Dus heb je een vraag over tuinplanten, dergelijke, ja, bel even naar de studio, dat kan altijd. Maar mailen is het meest makkelijke, naar tuin@rtvutrecht.nl.

Ja, als je dit in de ochtend draait, dan blijft hij de hele dag in je hoofd zitten. Dat weet ik zeker. Jan en Arnie en Take Me to Ibiza. Zometeen het uitgebreide weerbericht. We gaan eens kijken wat doet het vandaag en morgen. En dit is Robert Palmer.

0: Je luistert naar Muziekplezier op Radio M Utrecht vrijdagmiddag. Robert Palmer en Best of Both Worlds. Nou, de zon die schijnt volop vanmiddag. Het wordt uitzonderlijk warm. De temperatuur loopt op tot 40 graden in het binnenland. Zuidoosten kan er zelfs nog iets hoger worden. De wind komt uit het zuiden, is zwak. En in de loop van de middag gaat het vanuit het westen iets matig waaien. En het wordt daar minder heet. Nou, moet je dus naar de kust toe. Dat is de les van vandaag. Vanavond plaatselijk wat meer bewolking. En vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Mogelijk met hagel en windstoten. Dat geldt ook voor morgenavond.
1: Muziekplezier met Chris Brink.

De Frank Boeijengroep met Linda op Radio M Utrecht. Vrijdagmiddag, muziekplezier. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Ook weer met mij. Dus het zou leuk zijn als je ook weer even erbij bent. Tussen 12 en 2. En straks Erwin Peters met Pluk de Middag. Met daarin ook weer een hele mooie Pluk de Plaat en 3 voor 4.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En

was iets langer onderweg dan gebruikelijk. Laat zeggen, normaal gesproken rijker en na 50 minuten over. Dit keer was het 1:20 en 25 minuten. En dan zit je in een auto met airco en zo. Je weet, je ziet op de temperatuur dat het 36,7, 38, weet ik veel wat is. En dan op een gegeven moment stap je uit en dan denk je, wow, het is warm. Maar dat was je ook niet ontgaan.

Ik bedoel, het is al eerder heel warm geweest. Hè? Laat elkaar geen nietje noemen, dat hoeft ook helemaal niet. Maar in het verleden is het echt heel, heel heet geweest. Wat deed jouw moeder bijvoorbeeld als het 35 graden is? Waar ging jij voor koelen? Wat deed ze? Laat het weten via de app. Zou ik leuk vinden. Hoor je zo meteen zoekmachine en die hoor je na Smokey. I'll meet you at midnight bij 25 graden.

De Rolling Stones. Het was 1966 bij Radio Utrecht. En Bill Wyman, trouwens, die schijnt tijdens de opname standaard een klein zilverkleurig zakhorloge in zijn binnenzak te hebben gedragen, om er zeker van te zijn dat de band geen seconde later doorspeelde dan afgesproken. Ja.

0: Nou ja, ik heb een heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje, heb ik gedaan. 18 versies lang. Ik heb het in een andere taal gedaan, op een totaal andere melodie. Het is Grieks geworden. Nee, niet de Griekse taal. Ja, een klein beetje. Het is een heel bekend liedje. Ik zeg niet wat de oorspronkelijke taal is. Ik denk dat die het te doen is. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is van het liedje dat je nu gaat horen, stuur dan een bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan het makkelijkste via de app van RTV Utrecht rechtsboven. App ons. Let op, hè. Daar gaan we. Hoppa!
1: Radio M Utrecht.

Ja, nou. Nou, die is te doen, denk ik. Hou je hoofd koel en stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. We zijn op zoek dus naar de originele titel en artiest van het liedje dat je net hoorde. De ontknoping is er binnen nu in ongeveer 12 minuten. In ieder geval na Carol Emerald hier bij

maken en gedoe. Het is al veel te warm. En ik denk van, ik ga in ieder geval vooral een leuke versie ervan maken. Volgens mij is het wel gelukt, toch? Ik heb een heel bekend liedje dus. Uberbekend liedje. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet. Ik heb het in een andere taal gezet, wel een andere melodie. En jij raadt wat de originele titel artiest is. En als je denkt te weten wat het is, dan neem je, nou, geen enkel risico. Je stuurt gewoon iets. Maakt niet uit, de wilde gok is ook goed. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app rechtsboven, app on.

0: Hoppa! Nou, dit is toch leuk? Dit is toch fantastisch? Het klinkt al heel grappig. En in het Grieks klinkt het toch anders. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dan, wie weet, zo meteen over een paar tellen heb ik jou de telefoon. Dan mag je een gok gaan wagen. Mag je ook roepen, hoppa. En mag je uitzoeken. Oh ja, en nog ook ja, twee kaarten voor, ja, voor de boot. Ja, ja niet de, per se de loveboat, sort of. Nee, dan win je ook nog gewoon twee tickets voor de fietsboot B1-lijn. En dan mag je nog zo meteen dus uit de prijs wel uitzoeken. En zo meteen hoor je hier het regionieuws. Dat hebben we ook bij Radio M Utrecht. En daarin hoor je dat Wolf Bram te laat is afgeschoten. Oké, leuk onderwerp. En je kan gratis naar het museum vanwege de hitte. Dat en meer over een paar tellen.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt,

0: heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: En het is half... Het is half drie, Kees.
6: Ja, potverdikkie.
5: Ja, nou bijna 1:30, maar nog nooit zo op tijd geweest. Dat komt, en terwijl ik het toch zo rustig aan doe.
6: En dat terwijl het code rood is.
5: Ja, code rood. Nou, wat ik net al zei. Maar ik heb ongeveer, normaal gesproken zit ik een 50 minuten in de auto. Nu was het 1.5 uur. Je zit met airco. En je denkt van ja, het is, je ziet het op de boordcomputer. Weet je, 38 graden en zo. En dan stap je uit. En dat is toch, wow.
6: Ja, ik zie wel een beetje dat jouw hoofd heeft het ook wel een beetje aan de code aangepast.
5: Nee, ja, ja. Snap je nou waarom ik mensen zeg altijd, je hebt het perfecte gezicht voor de radio. Ja. Daarom werk ik zonder webcams. Oké. Okay. De Utrechtse probleemwolf Bram is te laat doodgeschoten.
6: Ja, uren later dan mocht. In een vergunning daarvoor stond dat de jagers hem tot een uur na zonsondergang mochten afschieten. Maar dat gebeurde pas 5 uur later. Dat staat in een verslag van de stichting die het dier doodschoot. En is opgevraagd door de werkgroep Wolf Leusden. Die wil nu dat de provincie optreedt, uitzoekt wie het besluit heeft genomen om dus later af te schieten en straffen uitdeelt. De provincie heeft nog niet gereageerd. De gemeente De Bilt heeft een deel van het cultureel centrum Het Lichtruim in Bilthoven gekocht. Het gaat om de maatschappelijke ruimtes daarin, waar bijvoorbeeld dan het kunstenhuis, de bibliotheek en de voorschoolse voorzieningen in zitten. De gemeente zegt goedkoper uit te zijn door de ruimtes maar te kopen, want anders moeten ze ze elk jaar huren en die huren die stijgen door. Het zou de gemeente €430.000 per jaar schelen. De appartementen in datzelfde gebouw zijn dan niet gekocht door de gemeente. Ja, zoek je nog verkoeling? Nou, dan kan je terecht in het Katharijnenconvent in Utrecht. Ja, want het museum is vanmiddag gratis, zodat je daarheen kan komen om af te koelen. Want zij hebben daar koele kloostergangen en de Pandhof is ook erg cool. Ook in andere steden openen musea hun deuren om mensen te laten ontsnappen aan de hitte. En de meeste ervan zijn dan ook nog eens gratis. Of daar kan je met een beetje korting naartoe om dan af te koelen.
5: Je moet er wel eerst heen.
6: Ja,
5: dat is ook wel warm.
6: Ja, oké, maar kijk, ik woon in een doorzonwoning. Dan kan je maar beter heel even op de fiets om daarna naar een koele ruimte te gaan. Dan de hele dag in
5: alles op tuin op het zuiden, de hele dag. Ja,
6: iedereen wil altijd tuin op het zuiden totdat het 40 graden wordt.
5: Ja, weet je, ik bedoel, het is wat het is hoor. Ja. Ik heb vannacht beneden in de woonkamer gelegen, de raam open en de achterdeur open. Ja,
6: dan is het. Vannacht was van
5: de ik had even een dekentje. Ja, precies.
6: Nou, daarom, ik heb trouwens nog voor iedereen die een beetje last heeft van de hitte of die er heel erg juist van geniet, ik heb zo meteen wat voor jullie. Kunnen jullie ons helpen. Als je nu aan het luisteren bent, jij kan ons ook helpen. Zometeen meer erover in het weerbericht. Maar eerst even nog iets anders. Want mocht het bij jou thuis nou bloedje heet zijn, nou, er is er altijd toch wel iemand die het nog erger heeft. Want in Amersfoort, daar staan containerwoningen. En daar is het bijna niet eens meer te houden door de hitte. Bewoner Thomas slaapt niet meer in zijn stapelbed daarin, maar is maar naar de bank verhuisd.
7: Bovenin, dan blijft de hitte toch wel een beetje, dan blijft die hitte wat meer zitten. Dus ik slaap daarom dan gewoon op de bank. Om het een beetje koel te houden, ramen open te houden, ventilator op mijn kop.
6: Ik denk dat hij naar je geluisterd heeft, Erwin.
8: Ik slaap vannacht wel op de bank.
5: weet je, het is wat het is. Ik bedoel, op zolder slapen voor mijn dood. Dat is echt gewoon niet te doen.
6: Nee, dat zou ik niet aanraden. Ja. Nee. Hij probeert trouwens ook af te koelen met koudwater, ijsjes en een ventilator. Nou, het weer dan. Het is snikheet. Zo simpel is het. 37 graden. Let eventjes op jezelf. Drink genoeg water.
5: Temperaturen in de schaduw gemeten natuurlijk. Dus 37 graden in de schaduw. Dus ja. De zon. Dus wat zou het zijn eigenlijk? Wat zou het in de zon zijn? Want nou, dit zijn nominale temperaturen gemeten in de schaduw.
6: Dat is direct een leuke. Wij zijn dus bij RTV Utrecht op zoek naar hittefoto's. Dus hoe jij je huis koel houdt. Of jouw thermometer die dan ontploft is. Of jouw hond of kat in een badje.
5: Die ontploft. Nee.
6: Doe dat maar niet.
5: Nee.
6: Maar jouw hittefoto's. Zolang ze maar uit de regio komen, kan je sturen naar nieuws@rtvutrecht.nl. Mag alles zijn. Stuur even een leuke hittefoto op nieuws@rtvutrecht.nl. En misschien komt die dan wel op de site in het liveblog voorbij. De leukste die.
5: Weet wat je vraagt. Onze luisteraars zijn fantastische foto's. Maar leuk.
6: Ja, we kunnen wat foto's gebruiken. Dus als je dan toch op pad bent en je ziet zwetende mensen of je ziet genietende mensen, nieuws@rtvutrecht.nl. Horizontaal graag. Horizontaal gefotografeerd.
5: Nieuws@rtvutrecht.nl. Nou, horizontale foto's.
6: Bij deze. Laat de box maar ontploffen. De inbox.
5: Oké, weet wat je zegt, hè?
6: Ja, graag.
5: Okay.
6: Kom maar op, hoor. Ik ga ze bekijken.
5: Had je nou een weerbericht?
6: Nee, dat heb ik net al gezegd.
5: Oh.
6: Het is heet.
5: Maar morgen dan? Oh, heb je dat gehad of niet? Of?
6: Morgen 32 graden en vanavond kan er een buitje vallen. Dus dat is dan toch wel weer prettig.
5: Oké, nou, dat duurde allemaal lang. Maar maar ik was even benieuwd. Nee, ik had het even niet meegekregen.
6: Nee, ik kan nog een keer het weerbedje instarten, hoor.
5: Ja, doe eens.
6: Ja, hartstikke idee. Het weer. Heel even voor de duidelijkheid.
5: Het is heet. Ja, duh,
6: het is heet.
5: Het is licht buiten. Het is heet buiten.
6: Dat 37 graden.
5: Ja.
6: Droog, weinig wind, kans op een buitje vanavond. Morgen 32 graden.
5: Oké, ja, maar weet je, ja, het is licht buiten, het is heet buiten. Ja. Open deuren van, ja, weet je, als je ergens bent en ja. Heb je het kunnen vinden? Ja, ik sta toch voor je neus.
6: Maar Erwin, geen open deur doen, want dan komt die hitte naar binnen. Dat is niet handig.
5: Touché. Dan de verkeersinformatie, sorry, lieve mensen.
6: Nieuws@rtvutrecht.nl.
5: Oké, dat is wel leuk hoor, want ons luisteren. Ik ben ook heel benieuwd. Nieuws@rtvutrecht.nl voor je hittefoto's. Wees creatief. Dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Onze luisteraars zijn heel creatief. Twee meldingen van 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten. Datzelfde geldt ook voor de A27. Tussen Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. Sterkte als je in de file staat.
9: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
12: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen, hè?
13: Deze week, elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja.
1: Wat ze doen, toch?
2: Hey Roland, met Erwin, Radio M Utrecht.
3: Hey, wat leuk dat je belde, Erwin.
2: Ja, nou, wat leuk dat je reageerde. Oh, wacht even, mag ik kiezen? Ik krijg een ijsje van... Ik denk deze. Maar
4: Wil je peer?
2: Peer?
4: Dat is peer.
2: Dat is peer. Ik doe de peer wel.
4: Okay.
2: Ik krijg een eitje, sorry, ondertussen aangereikt van Kees Dorrestein, mijn collega.
3: Oké.
2: Ja, echt as we speak. Dus, ik weet niet of ik het kan opeten en zo. Maar nou, leuk dat je reageerde. Ik moest zo lachen omdat jouw reactie, deze was zo makkelijk dat zelfs ik deze wist. Dat betekent dat, normaal gesproken, is het al lastig, ja? Is het tricky?
3: Nou ja, in het algemeen vind ik het toch wel lastig dat ik het helemaal niet herken. Maar deze hoorde ik gelijk. Ik denk, dat is hem.
2: Ondanks het feit dat de Griekse taal en ondanks het feit dat ik luister er doorheen. En dat maakt het niet moeilijker, begrijp ik.
3: In dit geval niet, want ik hoorde dat Sofietje. Ik hoorde iets van...
2: Oh, ga je het antwoord al geven?
3: Sorry.
2: Zo kan ik toch niet werken, mensen. Even, want ik heb een heel protocol hier altijd, hè? Want zo werkt dat. Even kijken hoor, het protocol. Even kijken. Presentator laat opgave nog één keer horen. Maar jij gaf het antwoord al, dus ik ben helemaal van apropos. En dat is warm. Nee hoor, komt hij. Even een klein stukje dan. Hoppa.

0: Ja, kan zien hello. Huppatee, nou, komt ie.
1: Zitrank limonade.
0: Het klinkt ook als Griek. Zitrank limonade. Ik stel me dan zo iemand voor, zo'n Griek met zo'n wit overhemd, weet je wel, tot de navel bijna open, weet je wel, met zo'n bos krullig haar, weet je wel, zo'n Griek, weet je wel, zoiets.
1: Ze was Hollandisch wie das gras.
0: Oh ja.
1: Wie een mule aan een zee.
0: En een mule, ik dacht eerst dat het een zo'n melezel was, maar dat bedoelt hij waarschijnlijk niet. Ik heb geen idee, maar oh ja, wacht even. Nou komt het. Presentator vraagt luisteraar het antwoord spanningsboog. Gronald. Wat?
2: Mag het nu gezegd worden?
0: Ja, nee, wat was het? Wat wordt origineel? Ja, wat is er moeilijk? Roep het maar.
2: Het antwoord waar het hele land op zit te wachten is zo vind je.
0: Ja! Je maakt het nog erger, want je gaat in één keer koketteren met kennis. Weet je, je zegt wel zo onschuldig, deze was zo makkelijk dat ik zelfs ik deze wist. Maar jij zegt, Sofietje, zei de Oranje Madrietje, gezongen door Johnny Lyon. John van Leeuwarden was de echte naam van de zanger. Maar dat zeg je er ook bij.
2: Ja. Maar goed, dat laatste moest ik wel even opzoeken, hoor.
0: Ik wist het niet. Heet hij echt John van Leeuwarden?
2: Niet John, ja, dat is de echte naam. En die was onbekend als John Lyon.
0: Of Leeuwarden, en hij kwam uit Maastricht of zo, weet je wel. Dan deed je van Leeuwarden en dan kom je ergens. Waar kwam die vandaan dan? Amsterdam? Weet je dat? Of heb je de Wikipedia?
2: Idee,
0: ja, oké, dan maak je me nu. Maar ik zeg, nou ja, dat is inderdaad. Dat is het antwoord, dat is het Sofietje van Johnny Lyon. En jij mag uitzoeken, je mag even kijken. We hebben in de prijzenkast een sport, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas.
2: Even kijken.
0: Oeh ja, lastig, hè?
2: De rugtas maar.
0: De rugtas, ik denk, je gaat voor het koeltasje. Want heel veel mensen even denken, die zeggen dan, koeltasje. Nee, koeltasje. Dus mijn uitspraak is hier.
2: Ja, ik heb hier wel een hele cool box, dus ik denk van nou.
0: Oh wat, ja, cool. De rugtas, ja, dat is een populair item en dat doe je goed. Want die is echt mooi en is heel rood. En dankjewel dat je reclame voor ons loopt. Trouwens, je krijgt er nog iets bij, hè? Je krijgt ook nog 2 tickets voor de fietsboot De Eemlijn. Die krijg je ook.
2: Leuk.
0: Ja, joh, leuk. En nog plannen voor dit weekend? Heb je het, moet toch vragen, je hebt het heet en zo. Is er nou nog dingen, wat ben je aan het doen op deze hete dag?
2: Nou ja, rustig aan allemaal, zien te overleden. Gelukkig gaat het allemaal wel.
0: Ja, welke omgeving zit je? Ben je buiten? Waar zit je dan?
2: Binnen, in de huiskamer. Grote ventilator aan, zonnewering uit. Oh. Grote pot thee, die achter elkaar leeg gaat. En dan weer een nieuwe, en dan de volgende pot weer leeg. Dus veel drinken.
0: Wat een wijze instructies ook gewoon. Ja, en ik heb een ijsje dat inmiddels gesmolten is. Dus, maar dat komt wel goed. Blijf even hangen, ga ik even je gegevens noteren. En dan draaien wij natuurlijk niet de Griekse versie van Sofietje. Maar dan wel die van Johnny. Johnny van Leeuwarden. John van Leeuwarden, ja. Die zou je niet verwachten. Johnny Lyon klinkt toch lekker, bekt lekker. Hier is Sofietje bij Radio M Utrecht.
1: Zij dronk Ranja met een riet.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Wat een heerlijke plaat is het toch ook, hè? Daar heb je toch helemaal dat gevoel van... Ik moet lekker in het water springen. Dit is Radio M Utrecht. Wat deed jouw moeder altijd bij 35 graden buiten? Hoe zorgde ze voor verkoeling? Laat de verhalen maar komen. Zometeen daarover meer. Maar eerst rustig aan, maar de fijn zie je.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan 2 meldingen. Dat wil zeggen vanaf 10 minuten. Er staat 2, dat is Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar 11 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Dat was net 10 minuten. Dat wordt niet net verkort. Dat zie ik live 7 minuten vertraging.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: De zomer vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Pluk de middag met Erwin Peters.

De Tears of a Clown van Smokey Robinson bij Radio hebben u terecht op deze hete vrijdag. Dat is niet een goede woord, maar wel gezellig dat je er bent. Hou je hoofd koel. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is

En de vraag is dus, wat deed jouw moeder vroeger met als het 35 graden was? Er komen er fantastische dingen binnen. Erwin, mijn moeder die hing vroeger van die kletsnatte dweilen en theedoeken over de vensterbanken. Dat hielp voor geen meter, maar het hele huis rook de rest van de dag naar een nat katoen. Onvergetelijk. Nou, dat soort dingen. Laat je horen.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: goed.
1: Ja, dit is mooi, toch? Vind je niet? Dit is Bente bij Radio M Utrecht. Dit is een gloednieuw nummer. Dat is een splinternieuw studio. Bente wilde die warme, een beetje stoffige klank van vroeger. Dus dwong ze de technicus om een oude krakende vinylplaat mee te laten lopen op de achtergrond. Gewoon tijdens de opname. Niks digitaal. Zo'n ouderwets gevoel. Geen AI. En het werkt. En het gaat trouwens dat ze een verrassingsoptreden gaf op het Domplein. Na afloop bleef ze lekker plakken. En ze was zo onder de indruk van de verlichting van de Domtoren dat ze er urenlang met haar team omheen heeft gewandeld. In de vroege ochtendzon. Dat doe je niet als je er niet echt van houdt, laten we zeggen. Als je er echt van houdt, hè, Bente? Dan ga je een keer beklimmen. Dat heb ik gedaan. Dat heb ik ook geweten. Dat moet je zeker niet met dit weer gaan doen. Dit is Radio M Utrecht. Dankjewel voor al je mooie berichten. Want de vraag is namelijk, wat deed jouw moeder vroeger als het 35 graden was? Nou, ja, Van S, ja, je zit meteen in zo'n tuin. Tegels die warm zijn, weet je wel. Zon die erop staat en ergens ligt al een tuinslang. En dan gaat die aan en je hoort dat water tegen zo'n zinken tijl slaan. En Jaap die zegt, ja, als het heet werd, dan werd die tijl gevuld. En dan stonden we dan met de buurtje. Kinderen, grootste lol. En dat zie je ook. Hè. Binnen een paar minuten is iedereen nat. Kleren pakken, gras wordt sompig. Iedereen glijdt uit, iemand schreeuwt het uit. En ergens staat de vader te kijken naar zijn gras. Oh, mijn gras. Vond mijn vader minder leuk, zegt Jaap. Ja, en dan dat kleine beeld erachteraan. Zijn moeder in de keuken die gewoon waterijsjes maakt. Ja, och, heerlijk. Lekker. Die ijsjes, weet je wel. Ijsblokkenbakje, beetje siroop. Ja, och ja, hebben we ook al gedaan trouwens. In de vriezer en later zo'n half gesmolten blokje in je hand. En Jaap zegt dan, ja, we waren gewoon met weinig tevreden. Ja, dat blijft hangen. Wat deed je moeder vroeger als het 35 graden was? Leni Haverkamp zegt, ja, die is al onderweg met de buurtkinderen richting Bosbad Birkhoven. Die met de auto gewoon lopen. Handdoek over je schouder, zon op je hoofd. En dan daar aankomen en dat geluid van water, mensen fluiten. En weten, hier blijven we vandaag tot sluitingstijd, zegt ze. En Ingrid van Schaik zegt, ja, die zat daar eigenlijk al de hele zomer. Want iedereen kende haar, ze hoorde daar gewoon. En haar moeder die kwam dan rond de middag even langs met brood. Dat beeld, dan zit je daar, nat haar, zon op je gezicht. Dan zie je eraan komen met de tas in de hand, even zitten, even praten. En dan ging ze weer. En dan blijf je gewoon. En ergens op een plein, daar staat een fontein. Water omhoog, een paar kinderen eromheen. En ze weten, ja, dat mag eigenlijk niet, maar het is warm. De schoenen uit, rennen erin, gelach, gespetter, tot iemand... Hij komt eraan en iedereen eruit, dat soort dingen. Wat deed jouw moeder vroeger, toen het 35 graden was? Want dat is het ook echt wel geweest. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Ach, en over Blue Skies gesproken. Hallo.

0: hier lopen Radio M Utrecht. En het is heet geweest, ook in het verleden, hè? Want dit is 1969, let op.
1: Hoe warm het was en hoe dichtbij. Dat laten deze opnamen zien. Zomaar ergens boven Nederland gemaakt, in het weekend waarin de bouwvakvakantie begon. Bij de brug van Muiderberg, die het gebied van de nieuwe Flevopolder ook van het westen uit toegankelijk heeft gemaakt, hebben de Amsterdammers een nieuw recreatieterrein geïmproviseerd, waar echter van zwemmen geen sprake kan zijn. Toch heeft ook de commercie zich hier al genesteld en de zaken lopen gesmeerd.

0: De lieren in de moerasandijving. Het zijn mooie plekjes voor wie er oog voor heeft. Maar in meerderheid zochten de mensen toch wel de waterkant op. Het Veluwemeer bijvoorbeeld.
1: Pluk de middag. Erwin Peters.

0: McDonald. Michael McDonald en Jan Bieder bij Radio Amuterte. Goedemiddag, dat past wel een beetje bij het weertype. Wat mooi is dat, hè? Want zo meteen in het regionieuws, namelijk hoe houd je je hond koel met dit hondenweer, hete weer. En een baasje in Amersfoort die heeft er wat op gevonden. Zo meteen hoor je daar meer over in het regionieuws. En dankjewel Bas Pinto voor deze fantastische app ook. Wees blij dat het niet sneeuwt, want ja, anders moest je ook nog sneeuw ruimen in deze hitte. Ja.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu

0: betaald. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: En het is 2 minuten over 3:30. Kees zit hier. Kees, er is meer bekend over dat dodelijke ongeluk met de oudspeler, Heracles-speler Mats Grotebregge.
6: Ja, van Hercules inderdaad. De man die is aangehouden zit vast voor dood door schuld. Dat bevestigt het OM. De aangehouden man is 45. Mats Grotebregge kwam om het leven door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. De oudspeler van Hercules behaalde een heldenstatus door in 2023 de winnende goal te maken tegen Ajax in de beker. Hij deed later ook mee aan realityprogramma's op Videoland. Pardon. In Woudenberg komt er een tijdelijke opvang voor vluchtelingen in een sporthal. Daar kunnen maximaal 60 mensen in terecht. Tijdens de zomervakantie geldt die dan. De opvang is tot het einde van de zomer. Ja, vanwege code rood gaat het festival Het Wonder in Woerden niet door vandaag. De burgemeester van Woerden heeft gezegd dat de veiligheid van de gasten niet te waarborgen is. De organisatie zegt dat het besluit ze zwaar valt, maar ze respecteren het wel. Het is een 2-daags festival, dus morgen gaat het vooralsnog wel door daar in Woerden.
5: Nou, geen wonder. Geen wonder. Flauwte, oké.
6: Meerdere festivals zijn trouwens ook afgelast vanwege het hete weer. Toch zijn er ook een paar die dan nog wel doorgaan. Zoals Concert at Sea gaat dan wel door, maar Defcon One gaat dan niet door.
5: Oké, maar at sea, ik bedoel, als het aan zee is.
6: De verkoeling is wel wat dichterbij. Dat
5: ja, maar ook
6: wel
5: verraderlijk, hè? Weet je, door de wind en zo. Maar toch, wat ik begreep dat die zonnekracht was het gisteren of eergisteren echt 10 was. Dat hebben we nooit gemeten. Het zal nu minder zijn, maar ik denk aan zee is het wel een paar graden koeler.
6: Ja, ik denk dan toch aan mijn deel van mijn familie woont in Australië. En daar draagt ze allemaal zo'n pet met zo'n flap erachter. Dat je nek niet verbrandt. Dat is perfect voor zo'n festival.
5: Oh, ik wil ook zo'n hoed op.
6: Ja.
5: Een zomerhoed. Zo.
6: Ja, of zo'n kekker zomerhoed. Let daar wel op als je naar dat soort festivals gaat.
5: Goed.
6: Want ook morgen 32 graden alvast even een voorschot.
5: Ja, en dan moet je nagaan. Dat is wel grappig. Hè? Morgen maar 32 graden. Ja, ja. Dat je dat denkt. Weet je,
6: ja, in vergelijking met vandaag is dat best.
5: Ja, nee, maar het is wel even wel goed. Omdat de hittebevanging, dat soort dingen. Dat is niet.
6: Het is perfect weer om vooral heel veel te drinken. En dan heb ik het niet over alcohol. Maar gewoon ook zeker water ernaast.
5: Oké.
6: Niet alleen mensen hebben het zwaar vanwege code rood. Ook dieren, behalve hond Sammy dan in Amersfoort. Want de tackle heeft van zijn baasjes een cadeautje gekregen.
7: Zo. En dat vindt hij dus uitstekend.
8: Jij moet toch helpen.
6: Vindt hij dus uitstekend, hè?
5: Wat dan?
6: Ja, hij heeft een ijskoude halsband gekregen. Die kan je dan...
5: Klinkt als een relatie. Vertel.
6: Ja, want honden mogen niet warmer worden dan 40 graden.
5: Nee.
6: En zijn baasje heeft zo'n temperatuurmeter voor de hond. Dan kan hij op de hond richten en dan ziet hij hoe warm de hond is. Dus hij heeft nu een soort van een halsband met icepacks daarin. En die kan hij dan dragen om op temperatuur te blijven.
5: Dat is helemaal geen verkeerd idee.
6: Nee, ik zou dat zelf ook willen als mens. Dus mocht hij er nog één hebben, dan...
5: Ik stel me helemaal voor, oké.
6: Ja, meer van dit soort verhalen vind je trouwens ook in onze hitteblog en in onze app op rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app dus. Het weer dan.
5: Komen er trouwens wel leuke foto's binnen, hè? Want je bent op zoek naar hittefoto's van onze luisteraars.
6: Ja, de hittefoto's mogen naar nieuws@rtvutrecht.nl. Er komen al hele leuke binnen. Die komen ook in het hitteblog.
5: En dat kan van alles zijn, het liefst horizontaal. Maar ja, weet je, wat niks uitsluit, mocht het nou echt gewoon fantastische foto's die dan verticaal zijn genomen. Gewoon lekker sturen. Wij maken een selectie, toch?
6: Dus, ja, precies. Maar horizontaal werkt echt het beste. En het mag van alles zijn. Dus hoe je jezelf cool houdt of wat er in de stad gebeurt.
5: De thermometer aangeeft, weet je wel. Dat is ook wel een bepaalde
6: ding. Het mag allemaal zijn of hoe je de tuin. Of je huis hittebestendig houdt. Dat kan allemaal, zolang het maar een foto uit de regio
5: is. Nieuws@rtvutrecht.nl.
6: Precies. Nog even het weer, pakken we die nog een keer.
5: Ja, hoppa.
6: Het is 37 graden vandaag, weinig wind en droog. Dus let op, want er geldt ook code rood. Vanavond kans op een buitje. Morgen 32 graden dus in de regio. Dan geldt code oranje. Dus dan worden we iets afgeschaald. Dat is wel beter.
5: Nou, code rood nog steeds voor mijn nek, denk ik. Van verbranden.
6: Ja, ik ga zo'n icepack voor honden voor je kopen.
5: Oké, okay, leuk. Leuk weekend wordt het. Dankjewel. Het is niet zo gek. Dan de verkeersinformatie met één melding. Voor 10 minuten is die daar. 27 Utrecht richting Breda. Het is Noordeloos en Werkendam. Dus 10 minuten. Zometeen spelen wij 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: leuk, hè? Afrika Simone en Ramaya. Ik moet altijd dan denken. Ik moest eraan denken. Kent u die uitdrukking? Nou, ik moest eraan denken bij dit spelletje.
1: Kees Schildbrood presenteert. Raden maar.
0: Liever raden, maar hoe raden maar, daar moest ik aan denken. Over spelletjes gesproken. Ja, spelletjes gesproken. Dit is jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen. Dat wil zeggen, je mag dan, als je een keer straks aan de telefoon hebt en je weet de overeenkomst tussen de drie platen accuraat te benoemen, dan mag je uit de kast uitzoeken. En dan heb je ook nog twee tickets voor de fietsboot, de Eemlijn. Maar eerst, die prijzen krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wel wat voor doen. Drie platen met één overeenkomst. Dat kan in hetzelfde woordje zitten of het onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Ik vraag maar, deze is volgens mij best pittig. Ben je er klaar voor? Drie platen, drie aanwijzingen noemen we dat. En dit is de aanwijzingen.

Aanwijzing nummer 1 was dat. Aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Dat zijn drie platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee krijgen tijdens het horen van de tweede aanwijzing die je nu hoort, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan dan makkelijkst via de app van RTV Utrecht rechtsboven app. Dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, en dit was aanwijzing nummer 2 in een spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? App het dan als de sodemieter naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan het makkelijkste via de app rechtsboven. App ons heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. En dan mag je uitzoeken naar aanwijzing nummer 3.

0: Ik vind het zo leuk dat deze plaat erin zit. Dan denk ik van, ja, dat heb je toch zelf uitgezocht. Nee, dit is de 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. En het leuke is, Jos van Heerde, die ken je zeker wel. Die maakt de opgave op vrijdag van 3 voor 4. En op zaterdag en zondag doe ik het. En soms, heel vaak, weet hij me echt te verrassen. En ik had bij deze, had ik zoiets van, nou, bij deze 3 voor 4. Ik denk, dit is een pittige hoor, volgens mij. Of niet? En toen kwam Bas en die had gewoon het antwoord voor dit te gaan geven. Maar...
1: Hallo, ja?
0: Ja, oh, je hebt, kun je de telefoon uitzetten? Of de telefoon, nee, de radio, want ik hoor mezelf 4 keer terug.
1: Hallo, met Bas?
0: Ja, Bas, wil je even je radio uitzetten? Oké.
1: Okay. Ja, ik heb de radio uitgezet.
0: Oh, ja, gewoon, ja. Nou, Bas, jij was een van de weinigen, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, de usual suspects, je hebt mensen die echt gewoon... Ik denk van, hoe is het mogelijk, ook zelfs met dit weer, dat het antwoord gewoon goed is. Maar deze was best wel pittig.
1: Ja, formidabel. Ik heb een beetje Frans gehad. Formidabel, ik heb ook formidabel, goed, groot, picobello, allemaal overtreffende trap, zeg maar, of complimentachtige dingen.
0: Maar, ik bedoel, je geeft nu al het antwoord. Dag, spanningsboog! Nou, maakt niet uit, maar... Nee, dat is niet echt, maar wanneer wist jij het? Want ik vind het echt knap. Serieus, want ik dacht van nou, als we dit gaan halen. En Sera was ook een Sera.
1: Bij Great, Great Escape van Ilse de Lange, daar Great, formidabel. Dat zijn een beetje grotere dingen die. Ja, ja. Superlatiever, wat groter, wat. Complimenten, wat.
0: Groots, formidabel.
1: Groot, of ja, dat soort woorden.
0: Een beetje pas bij mijn carrière. Oh nee, dat is niet mijn carrière. Even kijken. Trouwens, bedankt nog. Ik heb hem straks even voorgelezen. Want heel grappig wat je stuurde. Wees blij dat het niet sneeuwt. Want anders moet je ook nog sneeuw ruimen in deze hitte.
1: Ja.
0: Heel gevat. Bas, nou oké. We doen even voor de officiële... Oké, 3 platen met 1 overeenkomst. En wat was die overeenkomst? Ja, voor de... Wat was...
1: Great, formidabel en Pico de
0: Lux. Ja, formidabel. Ja, formidabel. Ja, great, ja, formidabel. Dat is inderdaad, dat is ook de officiële titel die Josraan formidabel aangegeven heeft. Kees Tolk, Pico de Lux, dat vond ik zo grappig om die weer eens te horen. Ilse de Lange, die wil ik altijd wel horen, The Great Escape. En Josraan de Boer, formidable. Nou, gefeliciteerd. Je mag uitzoeken. We hebben, even kijken, een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een rugtas.
1: Een rugtas,
0: die komt er.
1: Een rugtas,
0: die komt eraan. En je wint ook nog 2 kaarten voor de fietsboot De Eemlijn. Die doen we er ook nog bij. Al die prijzen kun je het allemaal dragen met 2 handen. Die komen naar je toe.
1: Dankjewel.
0: Nee, jij bedankt dat je de oplossing... Ik vind het echt... De staande ovatie had ik nog niet gedaan. Dus daarbij deze. Blijf nog even hangen, Bas. Ga ik nog even alles controleren. Maar ik weet dat het goed zit. Maar toch kan ik je even de buitenuitzending ook nog even feliciteren. En de kennis van deze...

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

Nou, wat deed jouw moeder vroeger als het 35 graden was? Erwin, mijn moeder, die belde bij Hitte de huisarts en die zei dat ze gewoon veel moest drinken. En ze belde hem toch elk jaar opnieuw, gewoon voor de bevestiging, zei ze. Welkom, dat is de vraag dus. Wat deed jouw moeder, wat deden jullie als het vroeger 35 graden was? Of in ieder geval die temperaturen, waar ging, zocht je voor koeling en zo? Leuk om te weten, het kan gewoon heel simpel zijn. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht en dan lees ik je graag. Zometeen de Tremors, die hoor je na Piet Veerman.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: elke zijn. Hatje, Jeroen van de Ballon. Van de Ballon? Jeroen van de Boom. Bij Radio M Utrecht. Jeroen van de Boom. Ach, hey, dat vraag. Wat een leuke reactie. Wat deed jouw moeder vroeger als het 35 graden was? En even kijken. Hey Erwin, zegt Ineke Dominie de Gauw. Weet je dat onze luisteraars trouwens heel veel mooie achternamen hebben? Het valt mij elke keer op. Heel iets anders. En mijn moeder maakte tassen met brood, limonade, wat lekkers. Op de fiets naar een plas in de polder. Dan tussen de koeien en fly door naar het meer. Zo heette de plas. En daar lekker zwemmen. En geleerd van mijn vader. Later afgezwommen in de IJzeren Vrouw in Den Bosch. AB gehaald. Wat een mooi en fijn jeugdsentiment. En toen bestond er nog geen code oranje en code rood. Toen kwamen er ook best hete zomers voor. Nog een fijne dag. Even een houthoofd koel en een lieve warme groet uit Vreeswijk. Ja, en over Ineke gesproken. We hebben nog een Ineke. Ineke, goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Oké, eerst even wat drinken. Even ijsblokjes erin, even voor jou ook. Drankje komt eraan. Even iets schenken. Ja.
1: Oh, heerlijk.
0: Ach, ja, oké. Okay. Oh, wat ik dan ook altijd wel doe, dat vind ik wel feestelijk, even zo'n parapluutje erin, weet je wel? Zo'n
1: papier. Oh ja, komt-ie aan. Ik vroeg wel op het ijsje kregen. Okay. Ja.
0: Komt-ie aan, mag even hoor. Oh, dat klinkt als een hele grote. Dat is wel een hele grote paraplu. Zeg zo! Nou! Dat is een volwassen paraplu. Nou, Ineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hou jij je hoofd koel?
1: Nee.
0: Nee? Word je gek?
1: Ja, ik word hier helemaal gek. Ik heb hier vanaf 's morgens 10:30 tot 's avonds 10:00 de zon in de kamer staan. Dus...
0: Oh, jij ook? Ja, wij thuis ook.
1: Vreselijk.
0: Je houdt alles dicht, denk ik ook. Hè?
1: Ja, en ja. Twee keer of gordijnen dicht en gewone horen dicht en alles dicht, maar het komt overal doorheen.
0: Ja, Tini zegt, volgens mij hebben jullie last van de warmte, zo melig. Nee hoor, dat is gewoon mijn normale toestand, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, daar ben ik gewend.
0: Oh ja, zie je wel. Dus, oh ja, dus word je gek van het weer of was je dat al een beetje?
1: Nee.
0: Alleen maar
1: zo erg is het nou ook niet met je.
0: Nou ja, er zijn mensen die er anders over denken. Maar s'nachts koelt het. Heb je ook niet een klein beetje dat het toch een beetje went, ook die warme nachten en zo?
1: Nee, maar ik kan helemaal niet tegen de warmte. En het is voor mij ook heel slecht, want ik ben zwaar hartpatiënt. En het is dus helemaal niet goed. Ik kom ook totaal niet buiten nu.
0: Oh jee, hoe los je dat op?
1: Nou ja, ik moet morgenochtend boodschappen doen, dus dat ga ik allemaal heel vroeg doen.
0: En je hebt wel mensen die even een boodschapje voor je willen halen?
1: Nou, het zijn hier allemaal oudjes in de buurt. En, en degene die niet oud zijn, die werken in het weekend. Dus ja, dan houdt het ook op.
0: Nou, jij klinkt ook als een typeje, Ineke. Ga niet om hulp vragen, dat doe ik niet. Nee. Ik kan het zelf wel. Ik ga echt niet veel. Dan ben ik als ik om hulp ga vragen. Dat is het einde. Zoek, kom, zeg, bij die hulp. Ik hoef niet, ik ben die auto te kakken.
1: Nee, ik zie graag wat ik koop.
0: Ook nog een keer, ja.
1: Ja, maar dan weet ik zeker dat ik het goede heb.
0: Ook dat nog?
1: Ja, maar ik laat het wel eens iemand doen. En dan denk ik van, ja, dat had ik zelf niet meegenomen.
0: Nee, maar ja, wat is belangrijk, Ineke? Je hart of de boodschappen? Oh nee, maar de bonus, dat de bonusartikelen er zijn. Of dat je gewoon fatsoen...
1: Die laat ik altijd brengen, maar dat heb ik van de week afgezet. Want dat wil ik ze niet aandoen. Ik heb zelf selectkracht gewerkt in een standje hier. En de brandende zon te wachten op iemand die niet open deed. Oh. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dus
0: klinkt
1: ik
0: als
1: heb van
0: de week, nee. Ja,
1: dus ik heb ze van de week lekker afbesteld. Ik zeg, dan maar een week zonder.
0: Maakt niet uit. Het is echt niet goed voor mijn hart, weet je wel. Ik neem een bepaald risico, maar ik vind het zo lullig dat jij door... Nou, weer in winter, ja. Die hitte moet komen. Wat echt...
1: Ja, dat is ook zo.
0: En dan noem je mij raar. Maar ja, oké. Okay.
1: Ik noem jou niet raar.
0: Maar je stuurde een berichtje. Ik vond het zo mooi. Toen ik heel klein was, zei je, werd de tijl gevuld in de tuin. Met kuitwater uiteraard.
1: Ja.
0: En later ging ik in de vakantie heel vroeg naar zwembad de Liesbos. Tussen de middag thuis eten, omdat het zwembad dicht ging. En dan weer terug tot 6:00.
1: Ja.
0: Oh ja, er waren twee baden, 50 meter voor dames, 50 meter voor heren, jeetje.
1: Ja, en die waren dus niet gescheiden, er liep alleen een brug overheen. Dus de hele dag ging het fluitje van de badjuffrouw, dat de dames terug moesten naar het bad, of de heren terug moesten naar het bad. Alleen ik mocht er wel onderdoor.
0: Ja, want dit is even een ding, hè. Ik bedoel, mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere kant, en je weet hoe dat dan gaat, weet je wel. En jij mocht aan beide kanten komen. Ja. Hoe heb je dat geflikt?
1: Ik zwom bij de Liesbos. Tenminste, ik was geen lid van de Liesbos, maar de Liesbos trainde bij ons, die zwemvereniging.
0: Ja.
1: Zwemlust bedoel ik.
0: Ja.
1: Die zwom in de Liesbos en daar zat ik altijd bij, gingen we op kaarten. En dan prettig getraind. En dan, ik trainde een kilometer 's morgens en een kilometer 's middags. En als je dat op 50 meter moet doen, moet je zo vaak keren dat ze tegen mij zeiden van, ga jij dan maar lekker door. Want ik was kind aan huis daar, want ik bedoel, toen ik leerde zwemmen, ging ik met mijn vader morgens om 7 uur weer of geen weer op de fiets naar het zwembad.
0: Maar jij kreeg van elkaar, hoe oud was je toen?
1: Ik zat nog op de lagere school, dus ik denk, ja, 10, 11.
0: Oh, maar voelde je het ook zo, die uitzonderingspositie van, ik mag wel?
1: Nee, maar dat
0: werd helemaal niet bezig met de mannen. Ik bedoel, daar was ik helemaal niet mee bezig.
1: Nee, het was een hele grote groep die van de zwemlust. En dat waren allemaal gemengd. Er werd ook waterpolo gespeeld en dat werd ook gemengd gedaan.
0: Oh, grappig hoor, dat die brug er dan is. Mannen links en vrouwen rechts, dat is niet meer van deze tijd.
1: Maar er hing ook niet een koord tussen of zo. Je moest zelf kijken van, de brug zit boven, ook moet keren.
0: Oh echt, nou, dat ging per ongeluk expres denk ik heel vaak fout of zo.
1: Dat ging regelmatig fout. Ja. Daarom ging ook de hele dag het fluitje van de badje vrouw van terug.
0: Letterlijk teruggefloten en zo.
1: Ja.
0: Elke dag in de ochtend en de middag 1 kilometer. En soms train ik met de zwemles waterpolo mee. Dat is een pittige sport, hè?
1: Je krijgt er een hele grote bovenkant van.
0: Ja, gespierd. Dat valt me altijd op, inderdaad. Ja. Maar het is ook een beetje gemeen, want mannenwaterpolo, er gebeurt onder water nog wel eens wat smerige dingen, hoor, begreep ik.
1: De vrouwen ook, hoor. Die kunnen ook gemeen doen.
0: Oh, maar ja, jij, ik hoor een beetje toch een lachje. Je bent niet helemaal onschuldig.
1: Ik ben hartstikke onschuldig.

0: Ja, maar ja, goed, je moet toch. En ik ga lekker heel vroeg, dan is het nog rustig en is het stil. En dan...
1: Het is nog maar 27 graden, weet je wel.
0: Oh. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, nou, dat kan ook, dat zijn we toch gewend.
1: Ineke, dankjewel voor je verhaal. Succes met de boodschappen.
0: Dankjewel.

0: Koos, je mond.
1: Ben ik al bruin?
2: Ja, ben ik al bruin? Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye bij Radio M Utrecht. Zometeen hoor je onder andere Wham, I'm Your Man. Peter Koelewijn komt ook voor je eraan. Ken je die plaat? Een hete zomer. Die heb ik lang niet gehoord. Dus leuk om zometeen nog even te draaien. En het regennieuws komt eraan met Kees Dorrestein. En daarin hoor je zo dat de provincie, hoe de provincie heeft gereageerd op het te laat afschieten van Wolf Bram. En je zou maar juist vandaag trouwen. Je bent al uit je jurk gezweten voor het ja-woord. En toch doen veel koppels het. En zometeen hoor je van Kees waarom.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu vier maaltijden voor 19.

0: 95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Het is 1 minuut over 4:30. Wij zitten hier, Kees, door zijn Kees. Vertel.
4: Nou, de provincie Utrecht heeft toegegeven dat de Utrechtse probleemwolf Bram te laat is doodgeschoten. En de provincie wist er ook vanaf. Nou, vandaag meldde Stichting Werkgroep Wolf Leusden dat er een rapport was waarin staat dat de wolf 5 uur later is afgeschoten dan mocht in de vergunning. Dat rapport was ook opgesteld door de personen die de wolf hebben doodgeschoten. De provincie zegt dat de toezichthouder het heeft beoordeeld en dat er sprake is van een lichte overtreding. Aan de rest van de vergunning is voldaan, zegt de provincie. En het schot is op een veilig moment afgevuurd. De provincie wist dit al, maar meldde dit niet, omdat dit een lichte overtreding is en die worden niet gemeld. Nou, de werkgroep vindt dat er opgetreden had moeten worden.
5: Dat snap ik eventjes niet, want gaat het nou om een tijdstip of moet het een veilige, omdat het veilig moet gebeuren? Ja, nee, maar
4: ja, dat tijdstip, daar speelt de veiligheid in mee.
5: Lijkt mij ook.
4: Zeker, je krijgt dan een vergunning en dan mag je tot maximaal 1 uur na zonsondergang mag je op de wolf schieten. Ja. En lukt dat niet? Ja, dan mag het niet. Maar de jagers die zijn doorgegaan en die hebben hem uiteindelijk geschoten 5 uur na zonsondergang.
5: Maar op een veilige manier, dat is belangrijk.
4: Ja, de provincie zegt dat het veilig was.
5: Oké, dus,
4: ja.
5: Maar stel je voor dat we hebben nog maar 1 minuut. Ja, er staan allemaal mensen in de buurt en zo. Ja, want dan geldt het niet meer, dus we moeten...
4: Dat staat natuurlijk ook in de vergunning. Zijn allemaal details waar je dan aan moet voldoen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen, maar ik ben geen deskundige op dat gebied, dat zo'n wolf, die houdt zich niet aan de klok natuurlijk. Moet je maar net zien te vinden.
5: Ik denk dat er belangrijke dingen zijn die eerder aangepakt moeten worden als mensen zich overhoudt niet houden.
4: Maar kijk, nu deze groep, die werkgroep, Stichting Werkgroep Wolf Leusden, was ook tegen het afschieten van
5: dat
4: de
5: snap
4: wolf.
5: Ik wel,
4: dus daarom
5: ja.
4: hebben zij dit ook gemeld.
5: Ja, dat is ook zie je.
4: Dan naar Amersfoort, want op station Amersfoort Centraal zijn enkele winkels dicht door de hitte. Bij een boekwinkel hangt een briefje dat ze vandaag gesloten zijn. En ook een eetzaak blijft dicht daar. Om de patiënten in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gekoeld te houden, krijgt iedereen daar een gratis ijsje. De verpleegkundigen die krijgen het ook. Die krijgen het dan niet op bed, zoals de patiënten, maar die moeten dan zelf naar het restaurant en die mogen hem daar ophalen. Het ziekenhuis meldt aan Omroep Lekstroom dat de patiënten extra goed in de gaten worden gehouden, want zeker kwetsbare patiënten, zoals oudere baby's en chronisch zieken, kunnen niet altijd hun temperatuur regelen. Dus dan is het wel goed om eventjes een extra oogje in het cel te houden. En het is een warme dag, maar voor veel mensen is het ook een hele mooie dag. Want veel mensen die trouwen vandaag, ondanks dus die hitte. En waarom nou? Want ja, het is nou niet al te lekker in je pak of in je jurk met richting de 40 graden. Nou, het is 26-6-26. Dat is de datum vandaag. En dat is een populaire trouwdatum.
5: Ja, en bij elkaar opgeteld is het de temperatuur van vandaag.
4: Ja.
5: Ik heb vanavond vrienden van mij die trouwen ook. En dat is in Brabant, dus daar moet ik straks heen. Ik ben heel benieuwd. Ja, inderdaad, hij heeft een 3-delig kostuum aan. En,
4: wat ga jij aan doen? Niks.
5: Nee, zo'n bruiloft is het niet hoor.
4: Nee,
5: maar wel zo min mogelijk, maar dan nog, weet je wel. Bedoel,
4: alhoewel, het is wel zo, dan heb jij hem s'avonds, dus dan hopelijk al een beetje in de schaduw. Dan...
5: Oh ja, dat is maar 28 graden. Dus
4: Beter.
5: Dat is wel beter.
4: En kijk, het mooie is, jij gaat die bruiloftsdatum natuurlijk nooit vergeten. Want dat is vaak ook de reden dat mensen dan zo'n datum kiezen. Dat onthouden mensen natuurlijk heel goed.
5: Ik denk de temperatuur ook wel een... Het is wel ook wel een argument om niet te gaan dansen.
4: Ik denk dat de mensen van die bruiloft misschien wel zeggen... Nou, ik weet niet meer wanneer je getrouwd was. Het was wel verschrikkelijk heet. Maar ja, kijk, bij elkaar het jaarwoord geven met zulke hoge temperaturen... is eigenlijk helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
6: Code rood kan me niet schelen. Is de kleur van de liefde. En dat doen we gewoon. Een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nog eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
4: Ja,
5: hoor je me?
4: Ja, ja, heerlijke reactie inderdaad. Code rood maakt niet uit, zolang je maar trouwt in het wit, denk ik dan. In de gemeente Utrecht gaan trouwens 14 koppels trouwen vandaag. In Amersfoort 13. En dat is een drukke dag.
5: Nou, en gefeliciteerd als je mensen kent die gaan trouwen, zijn getrouwd. En gefeliciteerd. Ja, als je naar een bruiloft gaat, vanavond ook veel plezier.
4: Hartstikke mooi, toch? Dan direct het weernieuws. Ja, het is ook direct de warmste junidag ooit gemeten. 36,4 graden in de beeld. Het oude record uit 1947 uit de boeken. Op andere plekken in de provincie kan het ook nog heter worden, richting de 37 graden. En vanavond kans op een bui. Dat is dan weer goed als je een bruiloft hebt en wilt afkoelen. En morgen 32-35 graden. Code oranje dan.
7: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: In de mooiste Mitchell-Goff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Het is Wham bij Radio M Utrecht. En het I'm Your Man. Normaal gesproken is Aart van Eldik onze man op... deze tijdstip. Ik ben even iets aan het zoeken, want ik wil nog eventjes... Oh ja. Maar hij is er niet, maar wie er wel is, is Joost. Joost, ja, maar ook wel even een drankje, denk ik. Even,
1: heerlijk.
0: Voor jou ook eventjes...
1: Oh, dat was ik echt aan toe. Het ijsklontje vandaag.
0: Ik vind dat best wel... Zo'n Hawaii blouse met zo'n pet staat jou wel goed.
1: Ja, mooi, hè?
0: Zo'n zonneklep.
1: Ja.
0: Maar grappig, we zien dat je die van je eigen programma had. Heb je die laten maken? Fantastisch. Ja, maar echt. Die wil ik ook wel. Ik ben helemaal jaloers.
1: Ik heb altijd discussie met het thuisfront. Mijn vrouw vindt dus dat een pet niet staat bij mij. Maar goed.
0: Vind ik niet, maar deze wel. Die zonneklep. Ik bedoel, het is wel gewoon reclame maken. Hij vloekt een beetje bij het Hawaii bloesje. En die knoopjes moeten twee open.
1: Even nog extra?
0: Dus misschien, jij kunt het niet zien, beste luisteraars. Ja. Maar mensen denken in beelden. Jij ook, zie ik. Het is heel grappig. Joost Brouwer.
1: Nou, gelukkig heb ik mijn borsthaar getondeust vanochtend. Dus gaat dit te ver of niet?
0: Ik weet niet, bij slachtoffer van mijn eigen grap. Dat is niet erg. Joost Brouwer is op het 1 om 5 uur, dames en heren. Want Aart van Eldik die zoekt altijd de beste momenten uit om te gaan wielrennen op zijn heetst. En heeft het altijd. Joost Brouwer doet daar niet aan.
1: Ja, dus ik ga haar straks even bellen. Nee, die ga ik niet bellen. Ik ga wel iemand bellen die bikkelhard in de zon gewoon gewerkt heeft vandaag. Op 6 verdiepingen hoog.
0: Buiten?
1: Buiten, oh, bij een woontoren. Ja, in Nieuwegein. Ja.
0: 6 meter hoog.
1: Ja.
0: Dit weer?
1: Ja, 6 verdiepingen. Ja, het is meer dan 6 meter. Eén zo'n hoogwerker echt. Hè? Dus, ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: De hele dag?
1: Ja, nee, ik denk dat als ik haar bel rond 4:15, dan is ze net uitgewerkt voor vandaag.
0: Ja, Bikkel is echt wel goed hoor. Ja. Hey, want nou ben ik heel benieuwd hoe ze het dan heeft cool gehouden. Ja. Wat ga je nog meer doen straks?
1: Nou ja, en we hebben natuurlijk altijd de vraag van de dag. En vandaag hebben wij het over... Waar hebben we het over? Over, ook alweer.
0: Moet ik kunst, toch?
1: Ik ben de hele dag... Nee, dat was gisteren.
0: Oh, dat was gisteren? Oh, dat vond ik zo. Oh. Ja, ik ben ook... Mag je het over hebben?
1: God, het zal de hitte wel zijn. Nee, het is natuurlijk een bijzondere datum vandaag. 26/6/2026.
0: Ja. We hebben het net ook gehad over...
1: Maar, dat kan je ook breder trekken. Hè? Misschien is er wel een bijzondere andere datum voor jou in je leven. En dat kan alles zijn. Het hoeft niet per se een geboorte te zijn. Of een trouw, een bruiloft of zo. Iets anders in je leven waar je nu nog mooie herinneringen aan hebt.
0: Heb jij er een? Wat is het voor jou?
1: Nou, dat is natuurlijk voor mij de geboorte van mijn dochter. 13 februari geweest. Maar goed. Daar kan ik uren over lullen. Maar het gaat nu ook over jou. Dus,
0: lekker, ja, precies. Ja. Lekker, maar Kees Dorenstein is natuurlijk pas vader geworden.
1: Ja, zeker.
0: Babyfilmpjes kijken. Ja, ik vind het heel schattig hoor. We zijn er 3 wijven, denk ik, bij elkaar. Maar dat maakt niet uit, dames en heren. U krijgt een inkijkje. Zometeen dat en meer. Ben je nog iets anders kwijt dan... heb je nog een kwartier om even bij te komen?
1: Nee, nu niet. De rest komt allemaal straks na 5.
0: Ja. Heb je nog zo'n extra zonneklep of niet?
1: Ja, die heb ik wel.
0: Oké. En die Hawaii bloesje. Oh, dat staat er achterop gewoon op die. Ja. Dat is echt cool. Ik wist niet dat ik het. Joost. Die letter is. Deze moet ik gewoon weggeven. Joost Brouwer, zometeen om 5 uur bij Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis.

Peter Koelewijn, het is een heel bijzondere plaat. Ja, het is niet het meest leuke verhaal, maar het is wel een bijzondere plaat. Peter Koelewijn bij Radio M Utrecht. En hier is Ingrid. Tu aventure, pas bij het weer. Och, heerlijk. Dit is Radio M Utrecht.

0: Mocht het nou dat het over Like Weeds, dat het over wiet gaat? Of niet? Volgens mij wel, hè? Tisa bij Radio M Utrecht. Zometeen is het tijd voor Utrecht. Komt thuis met niemand minder dan Joost Brouwer. Ik zag trouwens een reactie op Facebook. Dankjewel daarvoor, hoor. Even kijken, hoor. Omo Hoemsa, het was vroeger nooit 35 graden. 30 graden was het uiterste maximum dat we ooit hebben gehad. Ik denk van, nou, is dat zo? Ik ga even checken. Maar het voelt misschien zo, maar als je in de weerboeken duikt... In de jaren 60 zijn er meerdere zomers geweest met dagen boven de 30 graden. Nou ja, de jaren 70, vooral de beroemde zomer van 1976. Een tropische dag, temperaturen dus ver boven de 30 graden. Ik weet niet of het ooit 40 graden geweest is, maar het heeft echt wel 35 graden. Jong, nou hoor, wel.
1: Wauw.
0: Dankjewel. Zometeen dus veel plezier bij Joost Brouwer. Die arme Aard van Eldek die zit op zijn wielrennersfiets. Bloedverzinnende hitte is hij gewoon die uitdaging aan het gaan. En dat siert hem ook. Dus zometeen Joost Brouwer. En morgen om 2 uur pluk je dan gezellig weer mee. Dan is het in ieder geval een stuk koeler. Dat is 32 graden in plaats van 38. Zie ik je morgen om 2 uur. Veel plezier bij Joost. Zometeen.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek... kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar... is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Met uiteraard de regio nieuws hoofdpunten. Kees, goeiedag.
10: Goeiedag. Ja, de voetbalclub Hercules reageert met tranen op het overlijden van oud-Hercules-speler Mats Grotenbrecht, waar je dus net al over hoorde. Die overleed door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. We weten dus sinds vanmiddag ook dat het OM heeft gemeld dat er een man van 45 is aangehouden en dat hij vastzit voor dood door schuld. De gemeente De Bilt heeft een deel van het cultuurcentrum Het Lichtruim in Bilthoven gekocht. Het gaat om de maatschappelijke ruimtes daarin, dus niet om de appartementen. Daar zitten dan bijvoorbeeld het kunstenhuis, de bibliotheek en de voorschoolse voorzieningen in. Want dat zou goedkoper zijn dan het huren, want de huren die stijgen telkens maar door. En ja, de vogelopvang zegt, hey, je moet vandaag eens heel goed letten op gierzwaluwen.
0: Oh.
10: Gierzwaluwen. Ja, ik kom van platteland, ja, uit Werkhoven. Zo praten we helemaal niet daar, maar ik kom wel van de boerderij. Dus ja, ik weet wel wat een gierzwaluw is. Waarom je erop moet letten, dat kan ook in de stad hoor. Dat vertel ik over een half uur, het uitgebreide regio nieuws.
0: Ja, en ook even signalement, hoe die eruit ziet en zo.
10: Een signalement ook. Ja, ja. Dat is goed, met zo'n zwart balkje.
0: Nou ja, dus, ja. Nee, ik weet niet of die vogels crimineel gedrag vertonen, maar...
10: Ze kunnen wel crimineel goed vliegen, kan ik je vertellen.
0: Okay, zometeen weer. Yes!
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
16: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
17: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
19: De zomer vier je bij ons.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Een dringende oproep om dus uit te kijken naar de gierzwaluwen. Je hoort er om 5:30 meer over van Kees. Paul Simon, die kan daar niks over vertellen. Nee, die kan wel lekker zingen. Late in the evening. Ja, misschien zie je ze s'avonds laat nog vliegen. Dat zou zomaar kunnen.
1: Utrecht komt thuis.
0: Goedemiddag, Janne die schrijft er ook over. Goed dat jullie dit melden over de gierzwaluw. Ik zit elke dag altijd gekluisterd aan de gierzwaluw webcam. Ik ben al 20 jaar grote fan van de gierzwaluw. Nou, Janne is er dus bij en ook vele anderen. Een nieuwe Utrecht komt thuis. Dit viel mij ook op vandaag over hitte en dieren gesproken. De hond van Karin en Rob, die in de Eemhaven in Amersfoort woont, op de boot van het stel, heeft vandaag zeer goede en koele verzorging gehad. Heb ik met eigen ogen gezien op een mooie foto die rondging op web en app van RTW Utrecht. Onder meer ook een ijskoude halsband. Die kreeg hij om. Tackle Sammy. Ja, zo komt hij de zomer wel door. En hulde ook voor die baasjes. Houd je huisdieren cool. En nu doe ik even alsof het 26 juni 1906 is. De eerste Grand Prix in Le Mans begint op die dag. De race over 104 kilometer duurde 2 dagen. En er was winst voor het Hongaarse team. Er werd 100 kilometer per uur gereden. 100,
2: so the great French-domiciled Hungarian Ferenc Sis passed into history as the first hired hand to win the greatest race of the year.
0: 100 kilometer per uur. Nou, deze tijd zijn dan natuurlijk hele andere kilometer tellen cijfers. Ja, dat gaat dubbel. Nou, driedubbel misschien wel. Ja, zeker. Welkom dus ook aan de George Baker Selection. Little Greenback. En werken in deze hitte. Ja, ik heb iemand gevonden die het gewoon heeft gedaan vandaag. En ook nog blijft doen de komende dagen. Zonder hoogtevrees.

0: Ja, voor je het weet is die afgelopen en wil jij dat hij nog langer doorspeelt. Dat was George Baker Selection en de Little Green Bag op Radio M Utrecht. In Utrecht komt thuis een bikkel in de bloedhitte. Dat is Nina Valkhoff. Ja, je hoort er al lachen. En je noemt jezelf ook muralist.
1: Ja.
0: Wat mooi gevonden.
1: Ja, zo heet dat. Ik denk dat het toch een beetje vanuit Engels zo Nederland ook is overgenomen. Ja,
0: want in Nieuwegein reist een botanische schildering van 6 verdiepingen hoog. Aan de Dukatenburg, lekker aan de slag daar in een hoogwerker dus. Ja, jouw werkdag zit er net op.
1: Ja, het was een beetje een korter werkdagje. Ik heb tegen mezelf gezegd, gewoon kijken hoe lang het lukt. En nou, tot 1,04 uur heb ik het volgehouden en toen vond ik het wel welletjes met die hitte.
0: Ja, jij maakt muurschilderingen, muurkunstwerken eigenlijk. Dat is gewoon wat je voor de living doet, hè? De eigen onderneming daarin. Hoe was het vandaag?
1: Pittig. Ik ga niet doen alsof het niks was. Het was echt wel, de afgelopen 2 dagen was nog te doen, maar vandaag was echt heel goed doorademen en heel veel drinken.
0: Ja, dat snap ik zeker. Ja, want nu is het ook echt het heetst, volgens mij 36 en 37 graden. Je bent net op tijd even gestopt.
1: Ja, je merkt dan toch, ik sta wel in de schaduw, maar je merkt toch dat de lucht wordt gewoon heet. En ook alles reflecteert, de grond en de gebouwen eromheen, dus... Ja. Je staat eigenlijk toch een beetje te bakken en te braden, zeg maar, in de hoogwerker.
0: Wat merk je dan het meest van de hitte? De zon, de muur of de verf?
1: Eigenlijk fysiek, denk ik. Ja, want de verf, ik hou alles wel goed nat en zo. En ik doe dunne laagjes, dus dat gaat wel. Maar het is meer dat je gewoon denkt, ik wil hier weg.
0: Ja, het is eigenlijk alsof je, alsof je zelf een frituurpan bent, kan ik me voorstellen.
1: Een beetje wel, ja. Ja.
0: En verandert die hitte ook iets aan de manier waarop je dan schildert?
1: Ja, een beetje wel. Je gaat ook minder grote bewegingen maken. Je gaat toch wat voorzichtiger bewegen. Dus ja, ik heb vooral kleinere stukjes gedaan. Je moet wat meer water gebruiken. Dus wat langer nat blijft van de droogte waar je bij staat.
0: Ja, maar het wordt er niet minder mooi op.
1: Nee, dat niet. Als dat zo zou zijn, dan zou ik het niet doen. Het is wel de muur gaat wel boven alles.
0: Ja, dat is een mooie uitspraak. De muur gaat boven alles. Ja, voor een muralist is dat ook niet zo lastig natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, het is een botanische schildering aan het worden, met dank ook aan de buurt, hè?
1: Ja, superleuk. Het is met naar wens van de bewoners. Dus het is wel mijn eigen compositie. Maar de losse elementen daarvan zijn dus aangedragen door bewoners van het gebouw zelf en van het gebouw er tegenover. Dus centraal in het ontwerp zie je een ooievaar. En dat is omdat er in de buurt van die flat, Stellingburg flat, dat daar een ooievaarsnest is. En die ooievaar die vliegt dus ook af en toe over.
0: En dan ben je met een hoogwerker bezig. En dan nu ben je eigenlijk bijna net zelf die ooievaar dan, zou je kunnen voorstellen.
1: Ik zit wel op die hoogte, ja.
0: Ja, met die broos en zo. En wat geeft jou dan de meeste voldoening als je dan zo'n enorme muur af hebt uiteindelijk?
1: Ja, het gevoel dat hij af is, denk ik. En de toffe reacties van de mensen eromheen. En ik zit recht tegenover een flatgebouw met allemaal balkonnetjes die uitkijken op die muur. En dan, als ik me omdraai, dan staat er altijd wel iemand voor het raam of op het balkon met duimpjes omhoog en zwaaien. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het idee dat het ook geliefd is door de buurt, dat is wel het allermooiste.
0: Ja, het gaat goed met de muurkunstenaars in Nederland. Want er is ook een dame, Roos Art heet zij, is haar artiestennaam uit de Achterhoek. Die is speciaal naar Texas gevlogen voor een speciaal WK-kunststuk, zeg maar. Bij uitnodiging van de FIFA is dat gegaan. Maar jij gaat ook de hele wereld over, want jouw volgende klus in Canada wacht alweer hierna.
1: Ja, 3 stuks al. Ik ga eigenlijk op een soort tour door Canada. 3 verschillende plekken, dus... Ja, dit werk is, het brengt je overal. Ik zeg altijd zo, het is net alsof je een muziekartiest bent die verschillende festivals doet. Dus de ene keer sta je hier, dan sta je weer daar. En een beetje vergelijkbaar daarmee, denk ik.
0: Ja, en zonder AI, zeg maar.
1: Oh, alsjeblieft. Ja, laten we daar niet over beginnen, want dan ben ik over een uur nog aan het praten.
0: Kunstmatige intelligentie, ja, dat gebeurt zoveel. Dat... Ook in de muziek is het soms is het... Ja, er wordt nu gesproken over een label op Spotify bijvoorbeeld en zo, dat je kan zien Dat het AI is.
1: Dat zou echt fijn zijn. Ja, en ik hoorde laatst voorbeelden van. En toen herkende ik het dus niet als AI. Dat vond ik echt heel erg. Denk, je wilt toch echt de artiesten supporten.
0: Maar zo'n schildering is gewoon echt, hè? Dat kan je zien. En jij hebt het gewoon jouw ontwerp en jouw ding. Dus alleen maar mooi. Meer analoog,
1: echter dan dit wordt het niet. Ik sta daar gewoon te zwoegen in die hoogwerken. En de verf zit onder mijn nagels. Dus dat is gewoon wel nog steeds heel ambachtelijk, zullen we maar zeggen.
0: Zeker. En je kunt jezelf ook exposeren zometeen. Ja.
1: Ja.
0: Dankjewel, Nina, dat je er heel even over wilde vertellen. En het is over een week af, hè?
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Oké, nou, dat gaat helemaal lukken. Want volgende week is het ook minder warm, gelukkig.
1: Precies, dat komt helemaal goed.
0: Hoi.
1: Dankjewel, dank je.

De 80 gepasseerd is die inmiddels 83. Juan Pardo, no me hables, uit Spanje dus. En je hoorde dat hier in Utrecht komt thuis. Welke datum is belangrijk in je leven op deze

de vraag over wanneer dan? Nou, ik had bedacht dat ik 29 februari 1992 een hele mooie datum vond. Maar dat vond Piet echt te lang duren. En hij prikte vervolgens een andere datum. Dat is uiteindelijk de datum geworden. 19 september 1991. Dan krijg je dus 19-9-91. Meer negens en eerder getrouwd. Ja.

0: Air en Zen, het nieuws met Kees. Zo, de vogelbescherming vraagt mensen dus uit te kijken naar gierzwaluws.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: 17:30. Radio M. Utrecht, de man die is aangehouden vanwege de dood van oud-Hercules-speler Mats Grotenberg, zit vast voor de dood door schuld, Kees.
6: Ja, dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De aangehouden man is 45. Mats Grotenberg kwam om het leven door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. De oudspeler van Hercules behaalde een heldenstatus in 2023 door die winnende goal te maken tegen

0: Ajax in de beker. Hij deed later ook mee aan realityprogramma's op Videoland. De gemeente De Bilt heeft een deel van het cultureel centrum met lichtruim in Bilthoven gekocht. Het gaat om de maatschappelijke ruimtes daarin, waar bijvoorbeeld organisaties zitten als het Kunstenhuis, de bibliotheek en de voorschoolse voorzieningen. De gemeente zegt goedkoper uit te zijn door dan maar de ruimtes te kopen in plaats van te huren, omdat die huren jaar op jaar stijgen. Het zou op den duur €430.000 per jaar schelen. De appartementen in datzelfde gebouw zijn niet gekocht door de gemeente. Dus de gemeente zit nu ook in een gezamenlijk met de eigenaar van die appartementen in een vereniging van eigenaren. Ja, zelfs voor de waterpoloers in het koude water is het te heet. In Vianen gaat het beachwaterpolo toernooi in de haven bij Sluiseneiland morgen niet door. Het is gewoon te heet, zegt de organisatie. Die wil deelnemers, bezoekers en vrijwilligers ook niet blootstellen aan de risico's van de hitte. Code rood geldt trouwens alleen vandaag. Morgen geldt code oranje dan weer in de regio. Ja, en we hadden het er al over, hè, Joost, die gierzwaluw.
1: Ja. Ja,
0: de vogelopvang in Utrecht doet een oproep om uit te kijken naar gierzwaluwen. En jij vroeg nog van hoe zien die er dan uit, hè, een half uurtje geleden? Mm-hmm. Nou, dat zijn. Hij lijkt best veel op de normale zwaluwen die je nog misschien wel eens een keer hebt gezien als het dan regent en ze wat lager vliegen. En met die typische spitse soort van vleesvorkstaart, daar herken je ze heel erg aan. Scherpe vleugels als een straaljager en bruine veren, donkerbruine veren. Dat is het. Het zijn eigenlijk vooral donkerbruine vogels. Ze zitten vooral in stedelijke gebieden waar ze dan een nestje kunnen maken. Bijvoorbeeld in de nok van een huis. Op zich vinden ze boerderijen dan ook nog wel leuk als ze maar ruimte hebben om daar nestjes te maken. Maar waarom zegt de vogelopvang nou, hey, kijk uit naar die dieren? Nou, om ervoor te zorgen dat ze de hitte overleven. Ze kunnen nu namelijk echt in de nesten zitten. Want het nest wordt zo warm dat jongeren eruit springen. Terwijl ze eigenlijk nog niet kunnen vliegen. Want het uitvliegen gebeurt pas echt eind juli, begin juli. Dus ze zijn wel dichtbij, maar ze kunnen eruit springen. En als ze dan nog niet kunnen vliegen, dan komen ze zo. Ja. En zo klinken ze dus.
1: Ja, ik heb het maar even bijgepakt.
0: Heel goed.
1: Met jouw mooie beschrijving. Daar kan natuurlijk ook vogelgezang bij.
0: Ja, maar op het moment dat je dit dus hoort, dat ze een beetje paniek zijn, zoals die schreeuw van net.
1: Ja.
0: En dan moet je opletten, want als ze op de grond liggen, dan moet je ze heel snel weghouden van katten en de vogelopvang bellen. Dat is, dus vind je er een, bel ons. Dat is daadwerkelijk de oproep van de vogelopvang.
1: Nou ja, en Janne, die heeft het goed bekeken. Zij is al 20 jaar grote fan van de gierzwaluw. En zij volgt dus een webcam waarop ze het leven van die beesten helemaal kan volgen.
0: Oh, een webcam op een nestje.
1: Ja.
0: Oh, kijk, wat leuk. Nou, dan kan zij, hoeft zij eigenlijk alleen maar de webcam in de gaten te houden. Want als ze eruit springen, dan moet ze even opletten of ze wel echt wegvliegen. Dan.
1: Ja, oké. Nou.
0: Het weer dan. Het is de warmste junidag ooit gemeten in De Bilt. 36,4 graden. En daarmee is het record uit 1947 uit de boeken. Op andere plekken in de provincie kan het nog heter worden vandaag. Vanavond kans op een bui. Morgen 32 tot 35 graden. En code oranje in plaats van rood.
1: Ja, en de asfalttemperatuur is volgens mij 36 en 37 graden. Zag ik onderweg hier naartoe in mijn dashboard.
0: Oh.
1: Display. Dus
0: dat is
1: asfalt
0: nog
1: wordt altijd heel warm. Hè?
0: Ja, maar dat is nog redelijk koud. Want asfalt kan met dit soort temperaturen zo 50 graden worden.
1: Ja, nou, ik denk dat je dat was in mijn auto, hè? Dus ik denk dat als je dan op het asfalt zelf.
0: Ja.
1: Ik ben natuurlijk niet uitgestapt tijdens het rijden.
0: Nee, ik zou het niet met je vinger even erop gaan leggen om het te testen.
1: Nee. Niet tijdens het rijden, nee, in ieder geval. Maar nou, misschien ooit nog eens. In ieder geval, puff op de weg.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
7: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
8: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
9: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Utrecht komt thuis met Joost Bruijs.

0: toen ze nog bij elkaar waren, Nick en Simon. De dag dat alles beter is. Wat is de datum die in je geheugen gegrift staat? Dat vragen we eigenlijk vandaag op deze bijzondere 26/6/2026. Bianca, goeiedag.
1: Hi, goedemiddag. Hallo.
0: 15 maart 2011, bijzondere datum voor jou.
1: Ja, dat klopt. Toen is eigenlijk mijn allerliefste geboren. En geen mens, maar een hond.
0: Ja.
1: En zij was een zielsverwant voor me. Ja. Ze is gekomen na een periode dat wij als gezin met jonge kinderen 3 huisdieren tegelijk moesten laten inslapen. En in ons verdriet, eigenlijk in mijn verdriet ook, ben ik gaan zoeken voor mijn kinderen om iets aan dat verdriet te doen. En toen kwam ik een advertentie tegen waarin stond dat er Engelse buldoggen werden aangeboden. En ja, toen dacht ik, als ik toch overnieuw moet beginnen, dan zou ik heel graag ooit nog een keer een Engelse buldog willen hebben. Toen ben ik daar gaan kijken en toen dacht ik, nou, dit lijkt voor geen meter op een Engelse buldog. Maar dat bleek dus een Old English buldog te zijn. Oh. Die zijn beter gebouwd, hebben langere neuzen, hoger op de poten. En alsof dat zo moest wezen, denk ik, gewoon een gezonde hond waar ik heel lang mee zou kunnen leven, maar van het een kwam het ander. En ik had een eigen winkel, dus ze ging van pup af aan ook al mee. En uiteindelijk is het een soort zielsverwant van me geworden. En eigenlijk een derde kindje. Ja,
0: ja zeker. Maar ja. Er zit ook weer een vervelende kant aan dit verhaal. Want die buldog is er niet meer nu.
1: Nee, dat klopt. En ook die datum staat in mijn geheugen gegrift. Dat is 1/5/2022. Nee. Ze is 11 geworden. Ja, dat klopt.
0: Ja, en dan ben je losgeraakt van elkaar. Maar door dat verhaal waardoor je de buldog zeg maar, als zielsverwant bent gaan zien.
1: Ja.
0: En de hele geschiedenis. Ja. Kan je er toch ook iets moois van maken in je hoofd, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk wel. Want ik heb toch het idee dat ze gewoon ergens nog wel bij ons is. En kort daarna kregen we een ander hondje, een jonge Old English buldog. En dat voelde als een cadeautje, omdat dat het enige hondje was bij de fokker nog wat wat niet opgehaald werd. En dat was, we zouden daar zeg maar een soort pleegouders van worden of uitzetgezin, zo heet dat. Dus dat de fokker zijn hondjes dus bij iemand plaatst. En ze snapte niet waarom dat hondje niet opgehaald werd. Dat hondje was op 6 maart geboren. En uiteindelijk hebben we daar als pupje op aanraden van de fokker wat prijzen mee gewonnen. Omdat het gewoon een hele mooie pup was. Uiteindelijk heeft ze 1 nestje gekregen. En daarna is ze helemaal van ons geworden. En dat was een soort pleister op de wonden. Maar schat van een beest. En we zijn heel gelukkig met haar.
0: Je nieuwe allesie, zou je kunnen zeggen.
1: Ze zal nooit zo worden als zij. En dat is niet ten nadele, maar ik denk dat je maar heel weinig in je leven zoiets unieks kan meemaken.
0: Snap ik, ja. Bianca, wat mooi dat je dit even gedeeld hebt. Op
1: Radio dank je wel.
0: Over die datums. Dank,
1: graag gedaan. Hè. Fijne avond nog allemaal.
0: Ja, rustig aan met de hitte, zou ik zeggen. Remco, goeiedag.
2: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, rustig aan. Voor jou was het niet rustig aan op die ene dag.
2: Nee, was toevallig ook op een 26e december 2004.
0: Ja. 10:50 in de ochtend.
2: 10:10. Ik was op weg naar het strand. En toen kwam er een tsunami op me af. En dan sta je wel even te kijken.
0: Ja, maar je kon dus wegkomen, zeg maar.
2: Of nou, ik voordat je realiseert wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dan ben je alweer een minuut verder. En ik was op mijn slippers, want ik ging naar het strand natuurlijk. Dus, en ik moest door zo'n smal straatje lopen. Met iedereen die daar doorheen probeerde te vluchten. En dat is echt verschrikkelijk. Want iedereen probeerde natuurlijk op een scooter of wat dan ook weg te komen. En het zijn hele kleine straatjes. En de immense kracht van water, dat is echt niet normaal. Dus ik ben op een gegeven moment gevallen en opgezweept door het water en door de straten geduwd. En halverwege ergens heb ik me aan een koelkast kunnen vastklampen die door uit een winkel was getrokken. En daar heb ik een half uur aan gehangen, totdat iemand mij daar weer vandaan haalde.
0: Zo.
2: Dus dat was wel een ervaring.
0: Je hebt jezelf even veilig gehouden, ja. En dan gaat je leven wel even door je heen.
2: Ja, ik moest ik 3 dagen naar in het ziekenhuis. Want mijn knie lag helemaal open van beneden tot aan mijn voeten. Door wat er tegen aangeslagen is in het water. Ik weet, dat zal iets van ijzer zijn geweest. Dus evengoed moest ik wel naar het ziekenhuis. Maar ik heb wel overleefd. Dus en wat ik allemaal gezien heb daarna en ook in het ziekenhuis, dat wil je niet weten. Dus ik kwam in het ziekenhuis met mijn toenmalige vriendin en toen dacht ik van ik heb helemaal niks. Als ik zie wat daar allemaal gebeurde, wat daar binnen werd gebracht aan mensen met wonden en zo. Weet je?
0: En jij was, waar was jij? Indonesië, Sri Lanka, India?
2: Nee, ik was in Phuket.
0: Oh, Phuket, oké, ja.
2: Want ik ga altijd op vakantie naar Thailand. En ja, ik was daar toen ook. Dus, en ik kom er nog steeds hoor. En ik ga er ook nog elke keer heen. Om de 5 jaar, zeg maar. Dan, om dat toch te gedenken. Weet je, het is toch iets, een onderdeel van je leven geworden.
0: Ja, en je komt dan steeds weer in contact met mensen die dat toen ook hebben meegemaakt.
2: Nou, dat niet zozeer hoor. Maar het is gewoon een herinnering die bij je blijft. En ook al ga ik niet daarheen, dan is kerst voor mij altijd anders dan voor andere mensen, zeg maar.
0: Ja, en dit is gewoon een moment dat draag je altijd. Dit is een datum. Oh, net het verhaal met de bulldog. Daar zit ook iets moois aan natuurlijk. Maar dit is natuurlijk heel triest, hè? Dit hoop je nooit mee te maken in je leven.
2: Nee, en ik heb er een tattoo van laten maken. Die heb ik laten tatoeëren op mijn been. Op mijn linkerbeen. Als herinnering daaraan. Dus ja.
0: Nou, wat mooi. Ik krijg er kippenvel van, moet ik zeggen. Maar dat zijn de dingen die je in het leven mee kan maken. Remco, een fijn, rustig, een beetje verkoelend weekend hoop ik ook voor jou.
2: Ja, ik hoop het ook, want het is hier behoorlijk warm, ja.
0: Oké, voorlopig geen tsunami in Nederland volgens mij.
2: Nee.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Ik ben Midou, Marianne Rosenberg, jawohl, op Radio M Utrecht.

0: wel de Duitse hit aller tijden. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. En ja, iedereen die zou denk ik nu wel weer man of weer vrouw willen zijn. En dan zou je wat koeler weer willen voorspellen. Dat zou zomaar kunnen. Gita, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ik heb werkelijk, mensen hebben het ook wel eens over. Nou, maak je niet zo druk over die warme temperaturen. Dat er ook mensen zijn die misschien hier wel van genieten. Hè? Dat kan zomaar.
1: Ja. Dus, ja, dat kan zeker. Bedoel, er zijn genoeg mensen als je goed geacclimatiseerd bent. En je hebt bijvoorbeeld ook een koel huis. Dat scheelt natuurlijk heel veel. Dan kun je er natuurlijk beter tegen. Hangt ook vanaf waar je woont. Ik heb ook mensen gehoord vandaag die vonden code rood overdreven. Maar ik denk ook altijd van, denk nou niet hoe je het zelf beleeft. Maar ga ervan uit dat die code rood is voor een specifieke doelgroep. Echt om ons als maatschappij, zeg maar, ja, goed te beschermen. Maar er zullen allicht mensen zijn die hier nog prima bij een wandeling maken buiten. Ik niet, trouwens. Nee.
0: Nee, ik ook niet. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Want hoe was het voor dag qua temperatuur?
1: Ja, het was een hete dag. We gingen heel snel omhoog vanochtend. Al heel snel hadden we de 30 graden te pakken voor 11 uur. Daarna ging het wat langzamer. Maar ja, we zijn wel uitgekomen voor de beeld op 36,7. En daarmee hebben we het juni-record uit 1947 verbroken. Dat stond op 35,6. Dat was tot nu toe in de beeld de hoogste waarde die we hebben gehaald in juni. Op 27 juni 1947. Het all-time hoogste record uit 2019 met 37,5. Dat staat gelukkig maar nog. Het was vooral een hele hete dag en een klamme dag. Een hoge luchtvochtigheid die we hebben gehad. En dat maakte het zo lastig, omdat de lucht buiten, die heeft bijna dezelfde temperatuur als je lichaamstemperatuur. Of zelfs nog wat hoger. En daarmee en omdat het ook zo klam is, zeg maar, is het moeilijk om je lijf gekoeld te houden. En daardoor kost het voor veel mensen gewoon heel veel energie. Je hele lichaam heeft gewoon heel veel energie nodig om bij te trekken, om de warmte van alle lichaamsprocessen kwijt te kunnen raken. Dus dat was een ingewikkelde vandaag.
0: Ja, en net als alle apparatuur die ermee gemoeid is om het een beetje koeler te krijgen. Want airco's moet je eigenlijk nooit zo lekker koud zetten. Hè?
1: Nee,
0: volgens mij 23, 24 graden.
1: Nee, je moet er wel een beetje op. Je moet hem echt wel hoger zetten. Anders, dan volgens mij bevriest hij dan. Ja. Het kost natuurlijk gigantisch veel energie. En je krijgt dan een enorme klap als je naar buiten gaat. Ik vind bij sommige supermarkten ook gewoon eigenlijk te koud. Moet je eigenlijk een jasje meenemen, want die klap is te groot. En dan loop ik naar de supermarkt. Op zich zweet ik nog niet, dan kom ik eruit. Ja, dan begin je te zweten, omdat je in die koelte bent geweest.
0: Ja, en volgens mij al die Amerikanen. Ik zag Thierry Boon, die sportverslaggever van de NOS. Mm-hmm. Die zag ik van het WK-verslag doen. En die was in Houston ook ergens in een ruimte met airco geweest. En op andere plekken. Hij zei, die Amerikanen, die zetten die airco's loeihard. Echt gewoon helemaal. En dan krijg je een klapje. Ja, precies wat jij nou vertelt.
1: Ja, want je kan niet meer acclimatiseren, weet je wel. Je moet een beetje een soort stapsgewijs patroon opbouwen. Ja. Om dat voor je lichaam toegankelijk te maken. Net zoals we stapsgewijs eigenlijk naar de hitte zijn gegaan. En we komen er ook stapsgewijs weer uit, maar het duurt wel lang.
0: Ja, oké. Nog heel even kort dan hoe je eruit komt. Want dat gaat dit weekend wel gebeuren.
1: Ja, vannacht zou er een lokale bui kunnen vallen. Die voegt eigenlijk alleen maar wat extra vocht toe. Er steekt straks een licht westelijk windje op. Kan ook een beetje afkoeling veroorzaken. En morgen overdag heb ik 32 tot 35 graden staan. Oh, met flink wat zon. En in de loop van morgenavond straf onweer.
0: Nou, oké. Eindelijk, ja.
1: Ja, dat moet de verkoeling gaan brengen. Dat onweer.
0: Zeker. Hier is Billy Joel op Radio M Utrecht. Giet dat tot straks.
1: Tot zo.

0: reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Radio M Utrecht. Met de regio nieuws hoofdpunten. Kees, goedenavond.
8: Goedenavond, Joost. Ja, de provincie Utrecht heeft toegegeven dat de Utrechtse probleemwolf Bram te laat is doodgeschoten. Vandaag meldde Stichting Werkgroep Wolf Leusden dat ze een rapport hadden waarin staat dat de wolf 5 uur later is afgeschoten dan mocht volgens de vergunning. De provincie zegt dat de toezichthouder dit heeft beoordeeld, dat ze het weten en dat er sprake is van een lichte overtreding. Vanwege code rood gaat het festival Het Wonder in Woerden niet door vandaag. De burgemeester van Woerden heeft gezegd dat de veiligheid niet te waarborgen is. Het festival gaat morgen dan wel weer door. En morgen geldt code oranje en niet code rood. Het is dan nog steeds wel tropisch in de provincie. Maar ja, hoe houd je jouw hond dan een beetje op temperatuur? Want 40 graden of meer bij een hond is toch wel erg gevaarlijk. Ja, we hebben de hondeneigenaar gevonden met de gouden tip. Uit Amersfoort komt die. Nou, welke het is, hoor je zo. Over een half uur.
7: Ja, het is wel een uitzending vol met dieren, moet ik zeggen. Want we hebben het over die gierzwaluw gehad. Weet jij wat dit is?
8: Het klinkt als een soort van dinosaurus.
7: Nee, het is een vleermuis.
8: Oh, is dit een vleermuis?
7: Ja, ja.
8: Oh, grappig.
7: En die vind je natuurlijk alleen in de nacht.
8: Ja.
7: De mensen zijn 's nachts op deze tijd. Misschien vanwege een WK-wedstrijd, zou zomaar kunnen.
8: Ja.
7: Maar je kunt ook de natuur in. En daar vind je die beesten. En je kunt op excursie. En dan heb ik zometeen Olga Ekelenkamp over de boswachter.
8: Ah, wat leuk.
7: Die vaker spreken over de natuur in de nacht.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè? Yes!
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: zo lekker makkelijk gezongen weer. I wanna be the only one. En dat met code rood, Eternal.
1: Utrecht komt thuis.
0: Dat kan allemaal gewoon gezellig hier op Radio M Utrecht. Ja, het is toch een kwestie van geluiden raden. Kees had het niet geraden, man. Hij zat in de buurt. Het is een vleermuis. Die zie je natuurlijk alleen 's nachts. En dat is het mooie. Ik heb zo meteen echt een mooie excursietip. Nou ja, die komt niet van mij, maar die komt van boswachter Olga Ekelenkamp, die je vaker hoort hier in Utrecht komt thuis.

0: Mr. Barry Manilow, Radio M Utrecht, de Copacabana. En er zijn altijd van die plekken in de natuur waar je toch na zonsondergang gewoon mag komen. Bijvoorbeeld tijdens een speciale excursie, een speciaal avontuur. Boswachter Olga Ekelenkamp, die heeft een goede tip zometeen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De natuur in de nacht.
1: Ja, dat klopt. Ja. En wat ik het leuke van de nacht vind, is dat er hele andere dieren actief zijn dan overdag. En dan denk ik gelijk aan vleermuizen. Tegen de schemering zie je vaak al wat gefladder. Waarvan je misschien in eerste instantie denkt dat het een vogel is. Maar dikke kans dat je al snel ziet dat het een vleermuis is. Want het vlieggedrag en het silhouet van het beestje verschilt nogal met die van een vogel. Nou ja, zoals je iedereen wel weet, gaan vleermuizen 's nachts op zoek naar eten. Dan moet je denken aan kevers en spinnen en nachtvlinders en andere insecten. Maar vleermuizen die zien heel slecht, dat is ook wel te verwachten, zo in het donker. En daarom maken ze extra goed gebruik van hun oren en van sonar. En dat ken je misschien ook wel. Jagende vleermuizen die maken geluiden. En die geluiden die kaatsen tegen allerlei voorwerpen aan en ook tegen prooien. Dus uit de echo die terugkomt kunnen ze bepalen waar de prooi is en kunnen ze hem pakken.
0: Ja, en waar kan je die dan waarnemen bijvoorbeeld in de provincie?
1: Nou ja, bijvoorbeeld bij ons in de Vechtplassen zou je misschien een watervleermuis kunnen zien jagen. En die scheren echt over het water. En die jagen op insecten die op het wateroppervlak leven. Bijvoorbeeld schaatsrijders. Maar ook, maar vooral eigenlijk op insecten die vlak boven het water vliegen. Zoals dansmuggen. En dat doen ze best op een bijzondere manier. Want met hun voeten harken ze die insecten van het water af. Maar ze kunnen ook hun vleugels gebruiken bij het vangen van prooien. Dus ik kan me zo voorstellen dat na een vluchtje dat ze behoorlijk wat van die dansmuggen in hun vleugels hebben.
0: Ja, mooi, mooi beeld. Er zijn nog meer diertjes in de lucht die je zou kunnen waarnemen in de nacht?
1: Nou, bijvoorbeeld nachtvlinders. En je hebt in Nederland hebben we bijna 2500 soorten nachtvlinders. Maar omdat je ze natuurlijk weinig ziet, denk ik dat de meeste mensen er maar één of twee kunnen opnoemen. Om voedsel te vinden kunnen die nachtvlinders natuurlijk ook niet rondkijken of er ergens bloemen staan. Dus in het pikken donker moeten ze echt vertrouwen op hun reukvermogen. En dat ruiken, dat doen ze niet met hun neus, want die hebben ze namelijk helemaal niet. Maar met antennes, met hun antennes. En die antennes van nachtvlinders, die zijn veel gevoeliger dan die van dagvlinders. En als je goed kijkt naar de antennes van nachtvlinders, dan zie je dat sommige soorten geveerde antennes hebben. Echt in de vorm van een veertje. En daarmee kunnen ze dus extra goed ruiken. En de mannetjes die ruiken niet alleen de nectar van de bloemen op kilometers afstand, maar ze kunnen ook de vrouwtjes ruiken, want die verspreiden een soort van feromonen, een soort hormonen. En dat is dan weer super handig voor in de paartijd.
0: Ja, een radiozender heeft ook alleen een antenne, hè? Geen neus.
1: Ja, ook nog, ja.
0: Maar goed, ik dwaal af, want jij wil het nog hebben over het ultieme nachtdier, volgens mij.
1: Ja, de uil. Tenminste, ja. Vind ik tenminste. En rondom de plas in onze gebieden komen behoorlijk wat uilen, soorten uilen voor. We denken dan aan de ransuil en de kerkuil en de steenuil. Maar ook de zeldzame velduil, die wordt wel eens waargenomen. Maar als we nou de kerkuil nemen, die komt best wat vaak voor. Dat is echt een superbehendige muizenjager. En wat dan opmerkelijk is, is dat die dat helemaal geruisloos doet, dat jagen. Zijn vleugels zijn zo gemaakt dat je eigenlijk op geen enkele manier het klapwieken van de vleugels hoort. Dus als je hem waarneemt in de schemering, dan komt dat omdat hij toevallig in je blikveld vliegt. Of omdat hij zo'n spookachtige gekrijs laat horen.
0: Nou ja, het is een bijzondere ervaring dus dan in de nacht, hoor ik al. Je ziet hele andere dingen en je neemt hele andere dingen waar dan overdag. Dus.
1: Absoluut. En het mooie is dat Natuurmonumenten één nacht in het jaar één natuurgebied in de Vechtplassen openstelt voor een zeer beperkt publiek. Want op vrijdag 3 juli organiseren we de Verborgen Nacht van de Ankerveense Plassen. En dat is een nachtelijke wandeling van 6 kilometer, waarin de wandelaars op verschillende plekken boswachters tegenkomen die wat vertellen over uilen of over vleermuizen. Ze gaan nachtvlinders lokken die je kunt bekijken. En wie weet dat ik dan volgende week ook nog wat luisteraars ga tegenkomen.
0: Ja, ik wou net zeggen, daar ben jij gewoon bij.
1: Ja, daar ben ik zeker bij. Dus dit is een unieke uitzondering.
0: En als je niet van voetballen houdt, ook zeker gaan. Want het zal vast wel tijdens een voetbalwedstrijd zijn met al die rare WK-tijden.
1: Ja, maar dit is veel leuker.
0: Oh, dit is veel leuker. Oké. Okay. Ja. Olga, dankjewel. Ik denk het ook trouwens. Ja.

0: Vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

De bijzondere datums vliegen me om de oren hier in de studio van Radio 1 Utrecht. Blondie, Heart of Glass en Matthew Wilder hoorde je ook nog. Bijna 6:30, Kees praat je zo meteen nog even bij. De meest bijzondere datum blijft voor mij toch wel 29 augustus 1962. Nou, toen was ik er nog niet. Nee, David die heeft het erover. En dan precies om 8:15 in de avond, nog specifieker, het toilet. Oh, waar gaat dit heen, dit verhaal? Daar kreeg mijn moeder ontsluiting en werd ik bijna in de wc-pot geboren. Nou, wat fijn dat je dit even deelt met ons. En Wesley die stuurt nog via de app, Wesley Lichtvoet. Hey Joost, zelf ben ik geboren op 19 juli 1997. 19/7/1997. Dat is een mooie datum om geboren te worden. Nou, heb jij nog wat te melden over die mooie datums? Hoeft dus niet specifiek iets te zijn dat je vandaag gedaan hebt of nog gaat doen. Op 26/6/2026 mag natuurlijk wel. Reageer dan nog even via de

0: Sailor in Utrecht komt thuis. In het regionieuws hoor je zo dat de provincie wist dat Wolf Bram te laat is afgeschoten. En de brandweer is uitgerukt naar een flat in Overvecht, maar niet waarvoor je denkt.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: 6:30. Net geweest, Radio M Utrecht met Los Bravos nog straks. De Hollandse Nieuwe, de Nationale Nieuwe heet die bij ons, die in Hits uit Holland is gepresenteerd, van Bente. En nu dus het nieuws van dit moment, nog een keer met Kees. De provincie Utrecht wist dat de Utrechtse probleemwolf Bram te laat is doodgeschoten.

0: Ja, Joost, maar vond het niet het melden waard. Vandaag meldde Stichting Werkgroep Wolf Leusden dat ze een rapport hadden waarin staat dat de wolf 5 uur later is afgeschoten dan mocht in de vergunning. De provincie zegt dat de toezichthouder het heeft beoordeeld en dat er sprake was van een lichte overtreding. Aan de rest van de vergunning is voldaan en het schot is op een veilig moment afgevuurd, zegt de provincie. De provincie wist dit al, maar meldde dit niet, omdat dit soort lichte overtredingen niet gemeld worden. De werkgroep vindt dan weer dat er opgetreden had moeten worden. We blijven even bij de provincie, want dat vindt de stikstofplannen van het Rijk een belangrijke stap om de uitstoot terug te brengen. De gedeputeerde staten, heb ik het dan over, zeggen dat de doelen van het Rijk en de provincie hetzelfde zijn. De gedeputeerde staten zeggen: het Rijk spreekt bovendien waardering uit voor de manier waarop wij onze plannen verwerken en waarin we werken aan natuurherstel, toekomstperspectief voor agrariërs en het oplossen van de stikstofproblemen. Dus de provincie is erover te spreken. Boerenorganisatie LTO vindt dat de cruciale maatregelen uit het plan echt anders moeten, maar ziet ook goede dingen in de plannen, bijvoorbeeld over het verwijderen van de kritische depositiewaarde. De hitte blijft de komende dagen nog voor problemen zorgen op het spoor, meldt de NS. Diverse treinen blijken reparaties nodig te hebben. En dat zal van invloed zijn op de dienstregeling maandag en dinsdag. Daar moet je dus als reiziger rekening mee houden. Morgen geldt er ook nog een aangepaste dienstregeling. Rijden er minder treinen op trajecten die ook door onze provincie gaan. Hoe groot de impact nou precies is van die treinen die reparaties nodig hebben, dat is alleen nog onbekend. Ja, de brandweer is uitgerukt naar een flat aan de Patagoniedreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Maar niet waarvoor je misschien denkt, want woningcorporatie Wonin had de brandweer ingeschakeld om de boer het boel eens goed onder te spuiten. Ja, een brandweerman toverde het grasveld met een slang om tot een waterballet. En dat werd zeer gewaardeerd door de buurtkinderen, de bewoners, de Wonin-medewerkers en zelfs een paar wijkagenten die ook wel frisse duik is het niet, maar een frisse onderloop konden gebruiken. Ja. Het werd echt zo'n fontein.
1: Je ziet het ook wel eens bij sportevenementen steeds meer. Hardloop werd ook bij de Vierdaagse. De straat nat wordt gespoten.
0: Precies. Of
1: mooie ontwikkeling.
0: Dat je dan eventjes onder zo'n straal even vandoor loopt. Dat is wel.
1: En dan opeens een regenboog. Dat zou ook mooi zijn.
0: Dat is zeker mooi. Dat kan best met de zon. En Sammy is de coolste tackle van Amersfoort. En dan heb ik het letterlijk over de coolste tackle. Want zijn baasje heeft een handig middel gevonden om hem koud en gekoeld te houden tijdens dit warme weer.
2: Ja. En dat vindt hij dus uitstekend.
3: Ja, moet toch helpen.
0: Maar ja, hij vindt het uitstekend. En wat is het dan? Hij draagt een ijskoude halsband. Want de honden mogen niet warmer worden dan 40 graden. En want dat kan gevaarlijk zijn. Maar hij heeft nu een halsband met coolpacks erin. Die krijgt hij dan om. En dat houdt hem dan lekker gekoeld. Ja, meer van dit soort verhalen vind je trouwens heel erg in ons hitteblog. En in de app van RTV Utrecht. rtvutrecht.nl staat die ook op. Daar zullen we zeker de komende dagen ook nog wel de hitteverhalen in plaatsen. Er zitten een paar hele mooie tussen. Dus kijk daar zeker op. En over de hitte gesproken.
1: Ja, het weer. Ja,
0: het weer dan toch. Hè? Het was de warmste junidag ooit gemeten in de beeld. 36,4 graden. Het is nu gelukkig wat aan het afkoelen. Maar het record uit 1947 is dus uit de boeken. Als we naar morgen kijken, wordt het tussen de 32 en 35 graden. Dan is het code oranje en niet code rood. Vanavond is er nog kans op een buitje in onze regio.
1: Oh, nou, ik hoop een beetje een verkoelend buitje. Ik probeer trouwens een uitdaging vinden. Mijn dochter probeer ik een beetje koud te houden.
0: Ja, je hebt een pasgeboren dochter.
1: Hè? Ja. Voetenbad misschien en zo, dat soort dingen. Washandje op het voorhoofd.
0: Maar dat heb ik dan ook. En iedereen met kinderen of met kleinkinderen zal dit dan ook weer herkennen. Je wil dan ook niet dat de baby op de tocht ligt.
1: Dus nee, dat klopt. Airco is heel slecht.
0: Maar jij woont in het oosten van het land natuurlijk, Joost. En ik heb de weerkaart daar bekeken. Ik denk dat als jij terugrijdt, dat je wel in een storm terecht komt, want daar komt wel even iets stevigs over. Dus hopelijk koelt het ook wat meer af.
1: Oh, heerlijk. Nou.
4: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboom. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè.
6: Utrecht komt thuis met Joost.

0: Bijna 37 jaar geleden hadden wij het idee om op 6 juli 1989 te trouwen. Helaas waren de zalen in Slot Zeist verhuurd en werd het 29 juli 89. Ook een mooie datum. Veel negens, twee negens. Paula, dankjewel voor je bericht. Oh, nee, ze verbetert nog. 29 juni 1989. Ja, 29 juni 89, zo moet het zijn. Nou ja, goed, toch die negens erin. En Yvonne, goeiedag, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij schreef eerder aan ons, aan RTV Utrecht, niet voor mij speciaal, maar voor heel Nederland, 6 mei 2002.
1: Ja.
0: De moord op Pim Fortuyn.
1: Ja, klopt.
0: Dat heeft grote indruk op je gemaakt.
1: Ja, ook dat. En heeft ook wel grote impact gehad op alles wat er gebeurde in Nederland.
0: Ja. En je droeg hem een warm hart toe, Pim Fortuyn?
1: Ja, zeker, ja. Ja, ik kom uit Rotterdam, dus ja, dat kan ook niet anders.
0: Nee, en vind je dat zijn gedachtegoed in de jaren daarna voldoende is uitgebouwd in Nederland?
1: Nee, helaas niet.
0: Er zijn een hoop partijen mee aan de haal gegaan inmiddels, hè?
1: Ja. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Nee, heel treurig, maar ja.
0: Waar was jij op die 6 mei? Hoe hoorde je dat?
1: Wij zaten thuis, we zaten net te eten. Ik luisterde naar Radio Rijnmond. En het was een uur of 6:10. Het was net na het nieuws. En toen hoorden we van, er was dus een binnengekomen bericht of zo. Het was allemaal nog een beetje onduidelijk, maar Pim Fortuyn was neergeschoten.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik gelijk de televisie aangezet. En het was net gebeurd toen. Dus ik weet het nog precies. We zaten aan tafel, we zaten te eten. Ja.
0: En toen ging er een schok door je hoofd.
1: Ja, zeker. Ja. En mijn moeder die belde toen nog. Ze zegt, zet het journaal eens aan. Ik zei, ja, ik zit net te kijken. Want die had het ook gehoord. Dus dat was wel een hele toestand.
0: En doe je er elk jaar nog iets mee? Op 6 mei?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb wel zo'n Pim Fortuyn vlag. En in het begin hing ik die op. Maar op een gegeven moment, ja, dat doe je 2 jaar. En dan denk je, ja, heeft dat eigenlijk wel zin? Ja. Dus maar had je 4 mei en 5 mei en 6 mei hing je die vlag uit. Maar ja, schiet ook eigenlijk verder niet op.
0: Nee, je denkt er meer voor jezelf gewoon even aan.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik heb ook een klein fotootje in de keuken hangen met de hondjes. Mm-hmm. En dat, ja.
0: Ook
1: dat is gewoon heel erg jammer.
0: Ja. De hondje van Pim Fortuyn bedoel je? Of,
1: Pim Fortuyn samen met de hondjes.
0: Ja, dan word je er toch eigenlijk elke dag aan herinnerd, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dankjewel dat je het even wilde delen. Wil je nog wat zeggen? Sorry?
1: Ja, ik wou zeggen, ik ben daar niet hysterisch over, hoor. Nee. Maar hoe het gegaan is natuurlijk te gek voor woorden. En dat de persoon die dat gedaan heeft gewoon nu weer vrij rondloopt. Ja, zelfs in de gevangenis een studie kon volgen. Ja, het is natuurlijk te zot voor woorden.
0: Ja, die heeft zijn straf uitgezitten. Dat is als de rechtsstaat in Nederland op dit moment werkt.
1: Ja. Ja, het is te gek, maar ja. Maar dat was dus eigenlijk mijn datum.
0: Nou ja, dat plopt in jou op, die datum. 6 mei 2002. Nou ja, als je daar met iemand over hebt, dan noemen ze de naam al. Hè. Dus dat is echt verbonden aan Pim Fortuyn. Mag je een fijn weekend wensen, Yvonne?
1: Ja, zeker. Hetzelfde.
0: Oké.
1: En hopen dat het iets minder warm gaat worden.
0: Ja. Als ik Gita moet geloven, gaat dat ook zeker gebeuren. Ik ga het zo meteen nog een keer gaan vragen. En ze zegt elke keer dat het zo is, dus.
1: Ja, ik vertrouw erop.
0: Oké, mooi, ja.
1: Oké.
0: Marja, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Joost.
0: Ja, jij denkt, zeg het zelf maar, aan welke datum denk jij?
2: Ja, 11-11-77, onze trouwdatum.
0: Ja, 11 november 1977, ja.
2: Ja, en weet je, en nu is het een soort trend om hele bijzondere datum, net als vandaag, 26-06, 26. Maar dat speelde toen helemaal niet, joh. Je koos een datum omdat hij handig was.
0: Ja, je wilde gewoon trouwen. Klaar.
2: Ja, en dan ging je kijken. Oh, dat was een handige datum, want het was een vrijdag. En je was verder niet bezig met, oh, wat leuk. Mijn man zei, laten we het wel makkelijk onthouden. Vergeet zijn trouwdag nooit, 11-11. Dat is niet zo ingewikkeld. En, maar ja, wij toen was blijkbaar... waren wij de enige die er zo over dachten. Want net wat ik schreef, dat de trouwambtenaar, tenminste waar we in ondertrouw gingen, toen aan ons vroeg van, willen jullie dan ook om 11:11 trouwen? Ja, die strekking dat dat met carnaval te maken had, die hadden wij dus niet. In onze Bollestreek waar we gingen trouwen, wordt niet zo heel erg intensief carnaval gevierd. Dus wij keken hem ook een beetje glazig aan, eerlijk gezegd. Van, nou nee, liever om 2:00.
0: En zo is dat ook gebeurd.
2: En dat is ook zo gebeurd. En later drong het eigenlijk tot ons door wat de goede man bedoelde. Ja. Maar goed, dat blijf je wel altijd bij.
0: Ja, maar goed, ja, of je nou om 11:11 ja zegt of om 2:00. Ja, ik heb daar ook niet zoveel mee persoonlijk hoor. Maar als je carnavalist bent, kan ik me voorstellen dat je dat ontzettend leuk vindt.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat is ook. Ja, dat snap ik ook best. Maar als je dus niks met carnaval hebt, dringt die vraag niet helemaal tot je door.
0: Nee, en om 2:00.
2: Alleen maar wat een vreemde vraag. Ja. Ja. En 2:00 was handig. Gewoon, ja. Dat was handig. En daarna ging je dan, dat was zo toen, hè, dan ging je daarna foto's maken en receptie en feest en zo. Ja,
0: ja, en nu zouden mensen in de rij staan voor zo'n datum, inderdaad. Nou ja, dat gebeurt ook. Klonk wel het carillon om 2:00. Ik weet niet of dat bij dat gemeentehuis het geval was hoor. Maar...
2: Nee, er is daar geen carillon in de buurt in Lisse waar we toen zouden, geloof ik. Ik heb het niet gehoord in ieder geval.
0: En je hebt wel altijd een mooi verhaal om te vertellen op verjaardagen.
2: Ja. Ja, nou, ik denk dat iedereen het ook wel inmiddels wel een keer gehoord heeft, ja. En dat hangt wel echt samen met die datum. Zo'n datum levert ook altijd wel... oh, dat is makkelijk, dat kun je goed onthouden. Dat soort reacties op.
0: Zeker, oké. Heel fijn dat je het even wilde vertellen, Marja. Ja. En nou ja, altijd met een smile hier op Radio M Utrecht.
2: Zeker.
0: En een fijn weekend.
2: Nou, vanzelf, geniet toch maar van het mooie weer, al is het warm.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Ik kom naar je toe.
5: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: De nationale nieuwe deze hele week. 3, 2, 1, Bente. Nou ja, 3, 2, 1, Gita, want Bente is uitgezongen.
1: Ja, nu mag ik. Ja. Goedenavond, Joost. Hi.
0: En ja, wat is nou de samenvatting van deze dag? Nou ja, de dag is nog niet voorbij.
1: Dat hij is nog niet voorbij. Een hete dag, een klamme dag met hoge temperaturen. We hebben het juni-record voor de beeld verbroken. Gelukkig nog niet het all-time-record voor de beeld. Dat valt mee, maar het was een klamme dag met hoge temperaturen. En je ziet dat nu een westelijke wind begint op te steken. En het westen van onze regio, daar zie je die temperaturen al een beetje zakken. Zeg maar in de omgeving Woerden, Kamerik, Oudewater. Daar zie je die temperatuur nu best wel snel omlaag gaan. En met een uurtje of 2, 3 zijn de meeste plekken, denk ik, onder de 30 graden. Nou, dat is toch een beetje winst.
0: Oké, ja, dat is dan nu cool.
1: Ja, het is altijd relatief in het weer. En ja, dan is op een gegeven moment 29 graden is toch een heel stuk koeler dan 36.
0: Ja, ja, maar we zouden even verder gaan praten over het weekend. En hoe, wanneer de omslag komt, zeg maar. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, de omslag die komt eigenlijk in stappen. En de eerste stap is eigenlijk zaterdagavond met onweersbuien. Maar daarvooruit is het morgen fraai weer. Wel wat wolkenvelden zo her en der. Ook wat onrustige bewolking kan er af en toe gezien worden. Kasteleineswolken, kanteelwolken die aangeven dat er onstabiliteit in de lucht zit. Hadden we vorige week vrijdag ook. Dus en toen kwam er stevig onweer. Dat verwacht ik ook voor de loop van zaterdagavond. Maar zaterdag overdag tot een uurtje of 9 s'avonds is er niks aan de hand. Nou ja, het is wel heet. Met 32 tot 35 graden. Later in de middag steekt er weer een westelijk windje op. En zie je die temperaturen weer aflopen. Maar het is gewoon heet. Het is nog bij ons niet meer code rood. Dat geldt wel voor Gelderland. Bij ons heeft de KNMI het code oranje gemaakt. Dus wel even opletten. En na zo'n hete zaterdag, die iets minder heet is dus dan vandaag, dat is alweer en meevallen in de loop van zaterdagavond. Ja, waarschijnlijk fors onweer, Joost, vanuit het zuiden. Het begint waarschijnlijk boven België en trekt dan noordwaarts. Kan best wel weer zo'n heel onweerfront worden. Met zware windstoten, met heel veel regen, met veel onweersontladingen. En mogelijk ook zware windstoten.
0: Okay.
1: Dus dat is de eerste stap eigenlijk naar de afkoeling.
0: Ja. Maar goed, dan moeten we nog een beetje doorpakken voordat het dan maandag is. Maar dan komt die koelere week komt er echt aan. Hè,
1: met zondag zitten we ook niet meer op de 30 graden bij ons in Midden-Nederland. Dus dat is dan ook alweer een meevaller.
0: Oké. Gita, fijn weekend.
1: Hetzelfde.
0: Steer It Up is dit van Bob Marley en The Wailers.

0: En Jacques die zegt nog voor mij was vandaag 26 juni 2026 een bijzondere datum. Ik zou in het ziekenhuis worden opgenomen. 1 week zou dat duren, maar na 3 uur was ik weer thuis. Nou, dat is toch een mooi nieuws om deze Utrecht komt thuis mee te eindigen. Ik wens je een heel fijn weekend, een iets meer verkoelend weekend met die onweerregen. Alhoewel, je moet ook oppassen voor onweer natuurlijk. En veel plezier met de weekendprogramma's op Radio M Utrecht met M voor elkaar. En muziekplezier bijvoorbeeld, dat programma ken ik heel goed.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
15: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
14: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Roll out those lazy, hazy, crazy
6: zomer vier je bij ons.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs, met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Ik zie dat dus nog helemaal voor me. Eigenlijk misschien met mezelf ook nog wel ergens ertussen. Een groep vriendinnen. Een beetje giechelend. Wandelend in hun leukste zomeroutfit. Over een boulevard met een zee erbij. En aan de ene kant gaat de zon onder, die zee in. En aan de andere kant zitten een paar jongens. Die jongens die doen alsof ze die meiden niet zien. Maar natuurlijk zien ze ze wel. En die gaan een beetje stoer doen. En die meiden die lopen weer naar het einde van de boulevard en keren dan om en herhalen het verhaal nog een keer. Nou, het is ongeveer waar je naar luisterde toen je het eerste liedje van vanavond in de Love Songs hoorde. Walk On By van Dionne Warwick. Goedenavond. Dat ik mijn fantasie even liet gaan. Sorry. Maar dat mag toch wel, hè, met al die mooie liedjes.

kracht van de liefde nooit onderschatten. Helemaal niet als hij gezongen is door Jennifer Rush. Overigens, Celine Dion heeft hem ook een keer gedaan. Die zal ik ook eerst een keer meenemen, want die is minstens zo mooi. En met die gedachte in je

verhaal dat verteld moest worden op muziek. Charlene, openhartig over de liefde en over haar roerige liefdesleven in I've Never Been to Me. Darling, you

Bonnie Tyler en ik zijn net zo schor op het moment. Totally Eclipse of the Heart. Bij haar is het permanent. Bij mij is het maar tijdelijk, omdat ik gewoon een beetje verkouden ben. Op Radio M Utrecht niet alleen Bonnie Tyler als fantastische zangeres, maar ik heb ook Adele voor je meegenomen. Dit is Someone Like You.

0: in haar arm.
1: Onze regiogenoot Herman van Veen. En van dit liedje kunnen we elke keer weer genieten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste metertemperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3, 2, 1 van Bente.
0: Per radio en Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones.